0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer. Vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet, en die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muses Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Woonaccessoires, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
2: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Morgen Gelderland.

Way. Goedemorgen Gelderland, 6:06. Het is vrijdag 11 september. Blijft wel een bijzondere datum, hè?

11 september. Ja, toch 25 jaar geleden alweer. Deze vrijdag begint grijs met veel bewolking. Een gebied met regen en motregen trekt over Gelderland. Later vandaag breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen ziet het er prima uit met droog weer, geregeld zon. Ongeveer 22 graden. Dus de mensen bij Appelpop in Tiel hebben vanavond en morgen prima weer. Dan slaat zondag het weer om met regen en lagere temperaturen. Maar ik hoop dat het desondanks toch een mooi bloemencorso wordt in Lichtenvoorde. En dat je sowieso dit open monumentenweekend er lekker op uitgaat deze dagen. Volgende week dan blijft het wisselvallig met af en toe een bui. Temperaturen zo rond de 20. Nu geef ik je een greep aan het Gelders nieuws en dat wat de vrijdagochtendkranten schrijven. Nou, het belangrijkste nieuws is het ernstige busongeluk in Zwitserland natuurlijk. Daar zijn gistermiddag meerdere doden en gewonden bij gevallen. De bus is van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen, reed voor OAT. Er zaten 48 Nederlandse passagiers in op een excursiereis vanuit Oostenrijk. De bus schoot rond 16:45 gisteren door de vangrail, kwam op zijn kant in de berm terecht. 5 helikopters, tientallen hulpverleners zijn ingezet. Gewonden zijn opgevangen in een sporthal en naar een ziekenhuis gebracht. Alarmcentrale Eurocross stuurt vanochtend een team naar dat gebied. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en of daar dus ook Gelderlanders bij zitten is nog niet bekend. De Zwitserse president zegt diep geschokt te zijn. De Zwitserse politie komt vanochtend met meer informatie. Nou, de kranten zijn het roerend eens dat het een bijzondere datum is. Als openingsonderwerp hebben ze bijna allemaal gekozen voor 25 jaar 9-11. New York staat vandaag stil bij de aanslagen op de Twin Towers, waarbij 2753 mensen om het leven kwamen. De Volkskrant spreekt van een dreun die nog altijd doorklinkt, ook in de Nederlandse moslimgemeenschap. Het AD laat historici Maarten van Rossum en Willem Post terugblikken. De Gelderlander, De Stentor en Trouw wijden er elk meerdere pagina's aan. De Telegraaf meldt dat vakbond CNV het nieuwe cao-seizoen ingaat met een looneis van 3 tot 5,5%. En de zorgpremie gaat volgend jaar mogelijk een tientje per maand omhoog. Goed nieuws voor de omgeving van Winterswijk. De 4 grote windturbines die net over de Duitse grens bij Ratum gepland waren, komen er niet. Stadwerker Münster stopt met het project en dient geen vergunning meer in. Omwonenden en de gemeente verzetten zich al jaren tegen de komst van de molens, die tot 267 meter hoog zouden worden. De zorgen zijn daarmee niet helemaal voorbij, want bij Reden en Kotter lopen nog andere windmolenplannen vlakbij de grens. Het Nederlands Dagblad schrijft over christelijke asielzoekers die in AZC's worden geïntimideerd en bedreigd. Minister Van der Brink wil dat de daders via het snelrecht worden berecht. En De Stentor waarschuwt dat lokale energiecorporaties met zonneparken in financieel zwaar weer zitten. Op zonnige dagen leveren ze te veel stroom, waardoor de prijzen negatief worden en faillissementen dreigen. En de Volkskrant ruikt aan Groningen. De bietencampagne begint bijna en dan hangt er van hier van die zoete, bruine lucht over de stad. Maar waar het vroeger stonk naar de tabaksfabriek van Niemeyer, ruikt het oude fabrieksgebouw tegenwoordig naar start-ups en internetkoffie. Ja, vooruitgang heeft een andere geur. 5 Star met Rain or Shine hoor je nu. En zometeen spelen wij een goed begin. En een goed begin is het halve werk, dus ik hoop dat jullie meespelen. En gaan proberen het intro te raden van de plaat die ik ook graag wil draaien vanochtend op Radio Gelderland.

0: Wel een lekker begin zo van de vrijdagochtend. The Boxer, Simon & Garfunkel uit 1969. En de 4-5-star Rain or Shine.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Die eerste paar seconden van een plaat kunnen het verhaal gelijk neerzetten. Dat je gelijk weet, ja, dat is dingetje met... Je weet wel. Nou, daar hoop ik een beetje op dat gevoel. Want ik laat de eerste paar seconden horen van een plaat. Die klinkt vandaag zo.
1: Een goed begin.
0: Oeh, dat is echt kort. Oké. Okay. Nou, en dan hoop ik dat jullie scherp zijn. frank@gld.nl, dat is mijn mailadres. Je kunt ook appen naar de studio met de app van Omroep Gelderland. En wat ik dus voor je nodig heb, is de titel en de artiest van dit nummer.
1: Een goed begin.
0: Dat is niet veel wat ik je geef. Maar desondanks toch wel best wel kenmerkend voor de plaat. Dus ik hoop dat het een belletje doet rinkelen. Laat maar horen. Dan laat ik even iets anders horen, namelijk Raccoon. En ondanks dat het 6:50 is, zeggen zij... Het is wel laat, toch?

Goedemorgen allemaal bij Omroep GLD. Ja, nog één dagje aan het werken. Maandag gaan we naar Veenendaal achter Ede. Veenendaal Utrecht. En Landal vakantie. 2 weken vakantie. En ook naar Gingelse Ede met de parachutes. Even weer bekijken. Groetjes, Gerrit en Kené, hoe het hoog is aan de Medegren. Mooi, mooi. Werkte in Studio 3. Mooi.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: De bladeren vallen.

0: Special. Nu in Designer Outlet Oogtroep.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Het is 6:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Westervoort is het 12 graden, in Geldermalsen 13,7. Deze vrijdag is het bewolkt, de regen komt vanuit het westen over ons heen. Later breekt de zon af en toe door, enkele buien dan nog mogelijk. Temperaturen zo rond 20 graden. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. In de bus die op zijn kant ligt zaten 48 Nederlandse passagiers van een reisgezelschap. Maar het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn en of daar ook Gelderlanders tussen zitten. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen. En de politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden voor twee verkrachtingen van 30 jaar geleden in Apeldoorn en Deventer. In beide zaken zijn vrouwen 's nachts van hun fiets getrokken en verkracht. Dankzij destijds veiliggesteld DNA en nieuw verwantschapsonderzoek konden verdachten nu alsnog worden opgespoord door het cold case team van de politie Oost-Nederland en het NFI. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze mobiele app. Zometeen Lou Rolls.
5: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
7: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: I Get There, Lou Rolls op Radio Gelderland. 7:05. Goedemorgen. In sommige plekken in Nederland wordt nu al een tijdje geëxperimenteerd met legale wiet. Nijmegen is een van die plekken. Al ruim een jaar wordt daar in coffeeshops wiet van legale telers verkocht. Dus geen gedoogconstructie meer, maar echt een serieus experiment. En de eerste resultaten daarvan zijn deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. De vraag is natuurlijk, werkt het? Helpt het?
1: Als u nou na een jaar de balans opmaakt, hoe kijkt u naar het experiment?
2: Ja, nou, het positieve is dat de klant het omhelst. Die heeft ingezien dat de kwaliteit goed is. De prijs is nog beter. Het is getest door een onafhankelijk laboratorium, waardoor je weet dat er geen schimmels, bacteriën, andere rommel in de wiet zit, waar je voorheen dat eigenlijk niet goed kon zien.
1: In het begin waren er wel wat opstartproblemen. En waar loopt u nu nog tegenaan?
2: Het bestelproces bij de telers is vrij intensief. En ja, dat is best bewerkelijk. Vroeger ging dat op een hele andere manier. Omdat het een experiment is, zijn ook de klanten nog zoekende. Dus deze week kopen ze deze soort heel veel. En de volgende week willen ze die niet meer, dan kopen ze een andere heel veel.
3: Gewoon in de avond, even een beetje ontspannen, lekker slapen. De stress van de dag eraf.
1: Merkt u verschil nu sinds het experiment met de legale wiet?
4: Nou, met de legale wiet heb je ook duidelijke metingen die erbij staan bij elke oogst die ze hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden.
1: Als het gaat bijvoorbeeld om criminaliteit, want vroeger moest u dat toch allemaal illegaal inkopen. Hoe is dat nu voor u?
2: Nou, nu is het helemaal 100% legaal.
1: Merkt u daar ook iets om de koffieshop heen?
2: Zonder meer. Ik zou liegen als dat niet is. Als ik zeg dat het niet is. Wij zelf zijn heel erg blij met het feit dat we geen achterdeur meer hebben. Dat was toch altijd een dagelijks groot rugzak op je rug, zeg maar. Een monkey on the back. En je weet nooit wanneer het fout gaat. En het gaat altijd een keer fout. Dus dat is het grootste gewin, denk ik, voor ons persoonlijk. Alles gaat legaal via beveiligde transporten. De facturering gaat per e-mail, de betaling per bank. Het is een heel, wat dat betreft, klinisch bedrijf geworden.
3: Ik heb net iets van €30 afgerekend voor 4 gram.
4: Het blijft natuurlijk een verslaving. Voor mij is het ontspannen, soms is het gewoon even afleiding zoeken. Het is een hele, het is eigenlijk de kortste weg naar even rust in je hoofd.
1: Dat willen we allemaal wel, een beetje rust.
4: Juist. Maar er zijn betere wegen, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja, de eerste resultaten van een jaar legale wiet laten nog geen grote veranderingen zien. De prijs van hash is wel flink gestegen. En of de proef wordt uitgebreid of juist anders ingericht, dat is aan de politiek om te beslissen. Er komen nog 2 tussenmetingen en dan zal in 2028 een eindevaluatie plaatsvinden. Even rust in je hoofd kan ook met Peter Fox. Haal ze aan zee.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten. Peter Fox, House on the Sea.
1: Een goed begin is het halve werk.
2: Zo is dat. Een goed begin is het halve werk. Ik heb je een intro laten horen, dat klonk zo.
1: Een goed begin.
2: En toen was het alweer afgelopen. Echt maar een paar seconden. Toch weet Gerrit daar wat van te maken. Net als Marco en Jeroen. Zij horen hier Chicory Tip in terug. Chicory Tip. Oh ja. Ja. En dan Son of My Father, zeggen ze. Nou, dat is helemaal goed. En zo maakt een goed begin het halve werk. En kan ik de hele plaat draaien op Radio Gelderland.

0: Ja, moet even goed nadenken. Het is een liedje met Son of nog wat. Son. Ja. Nou, we gaan even verder zoeken.
1: Goedemorgen allemaal. Een goed begin is het halve werk. Sikori tip met Son of My Father uit 1972. Goedemorgen.
0: Ja, ik weet het. Het is Sikori tip met Son of the Father uit 1972.

0: Bruno Mars en On My Soul hoor je op Radio Gelderland. Het is 6:45.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, goedemorgen bij Weerplaza. Is men ook alweer vroeg wakker. Het wordt langzaamaan licht, maar ja, ik heb toch echt jullie expertise en schermen nodig om hier wat van te maken. Wat voor dag krijgen we vandaag?
2: We krijgen vandaag echt een dag met later wat regen. Maar in eerste instantie is het nog wel veel plaatsen droog, Frank. En af en toe zien we nog wel een enkele opklaring. Maar vanuit het westen gaat dus die bewolking toenemen. In het westen van het land volgt al af en toe wat regen. En dat krijgen we ook later vanochtend in Gelderland. Van tijd tot tijd dus wat regen. Vanmiddag trekt die regen naar het oosten weg. Kan de zon eventjes doorbreken, maar komen ook weer enkele buien opdraven. Kortom, een wisselvallige dag vandaag. Met een temperatuur vanmiddag van maximaal 20 graden.
0: Oké, okay. En het weekend, want dat is wel interessant met Appelpop vanavond en morgen. We hebben het Bloemencorso een licht geworden. Open Monumentendag.
2: Ja, Open Monumentendag inderdaad, ook dit weekend. Vanavond is het droog, zijn brede opklaringen. Komende nacht kan plaatselijk nevel en mist ontstaan. Temperatuur die daalt naar een graad of 11. En dan hebben we morgenochtend in eerste instantie een grijze start. Maar daarna wordt het gewoon prachtig weer. De zon gaat volop schijnen. Het blijft morgen overal droog en het wordt zo'n 21 graden morgenmiddag. In de nacht naar zondag dan krijgen we wel weer te maken met een storing. De bewolking neemt toe en er volgt weer regen. En dan hebben we zondag in eerste instantie dus regenachtig weer. Maar zondagmiddag dan breekt vanuit het westen de zon weer door. Ook dan kan er weer een enkele bui voorkomen. En dan komt de temperatuur uit op een graad of 20. Dus morgen is echt de beste dag van het weekend.
0: Ja, beter dan zondag in elk geval.
2: Ja, beter dan zondag. Zondagochtend zal het echt wel enige tijd gaan regenen. En zondagmiddag dan is het ook wel wat vaker droog. Valt er een enkele bui, maar breekt ook zo nu dan de zon door. Dus dan is het echt weer een moment te uitkiezen om naar buiten te gaan. Maar zondagochtend zal het echt gewoon enige tijd regenen.
0: Oké. Okay. Dankjewel, man.
2: En graag gedaan.
0: Tot over een uurtje.
2: Tot straks weer.
0: Oké. Okay. 25 jaar na 9-11, zei ik vanochtend al. De kranten staan er vanochtend ook vol mee op de voorpagina. We hebben na 7 uur ook een plaat delict die daar mooi aan te linken is. Aan 11 september, 25 jaar geleden. Maar nu eerst Rod Stewart. What am I gonna do? I'm so in love with you.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
4: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
8: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
7: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
9: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je? Pas tussen de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
7: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Eén melding voor het Gelders verkeer. Dat is de N302, de weg Kootwijk-Harderwijk. Tussen Speuld en Ermelo is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en de N302 zit daar dicht.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
13: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
14: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
13: Ah, check.
15: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
16: TrueLease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: Martijn de Vandellas en Dancing in the Street op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is vrijdag 11 september. En we hebben een weekend voor de boeg met twee gezichten eigenlijk. Deze vrijdag begint grijs met veel bewolking. Een beetje een gebied met regen, motregen wat over ons heen trekt. 20 graden. En dan ziet het er morgen prima uit met droog weer, geregeld zon en 22 graden. Dus dat is voor Tiel, appelpopgangers, prima weer vandaag en morgen. Maar zondag slaat het weer om, regen, lagere temperaturen. Dus we hopen wel dat het desondanks toch een mooi bloemencorso gaat worden in Lichtenvoorde. En dat je sowieso met Open Monumenten Weekend er wel op uitgaat dit weekend. Er is veel te bekijken. Ik geef je een greep aan het Gelders nieuws van vandaag. Een touringcar uit Eibergen is gisteren in Zwitserland van de weg geraakt. Daarbij zijn meerdere doden gevallen. In de bus zaten 49 Nederlanders op een daguitje vanuit Oostenrijk. De chauffeur moest vermoedelijk uitwijken van rotsblokken op de weg, waarna de bus kantelde en een stuk naar beneden is gegleden. De niet gewonde passagiers zijn vannacht met een andere bus teruggebracht naar Oostenrijk. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet bekend. De directeur van de reisbranche ANVR over wat er is gebeurd.
1: Wat wij tot nu toe begrepen hebben, maar helemaal zeker weten we het niet, is dat tijdens de reis de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre heeft moeten maken. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant gekomen en daarna ook een stuk naar beneden gegleden. Ja, het is mij nog niet bevestigd door de tour operator dat er inderdaad dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Dat is natuurlijk wel datgene wat we gehoord hebben van de Zwitserse politie. En daarom weet ik ook nog niet om hoeveel mensen het gaat. Maar dat het mogelijk om meerdere dodelijke slachtoffers gaat en om heel veel meer gewonden, dat is zeker duidelijk. Er zijn verschillende partijen die een rol spelen in de hulp en bijstand die wordt verleend. Vanzelfsprekend de tour operator zelf, maar ook de alarmcentrale die is ingeschakeld, die hulp en bijstand verleent. Slachtofferhulp heeft een rol, maar ook de lokale autoriteiten vanzelfsprekend. Dus iedereen is hard aan het werk om de mensen zo goed en kwaad als het gaat bij te staan in deze zware tijden.
0: Zodra we meer weten, dan melden we dat uiteraard. De kranten openen bijna allemaal met 25 jaar 9-11. New York staat vandaag stil bij de aanslagen op de Twin Towers. 2753 mensen kwamen daarbij om het leven. De Volkskrant spreekt van een dreun die nog altijd doorklinkt, ook in de Nederlandse moslimgemeenschap. Het AD laat historici Maarten van Rossum en Willem Post terugblikken. De Gelderlander, Stentor en Trouw wijden er elk meerdere pagina's aan. In New York is de jaarlijkse herdenking bij de monument op Ground Zero dit jaar wel een beetje anders.
2: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: De brug over de A28 bij Nijkerk is weer open, maar de frustratie bij transportbedrijven groeit. De onverwachte afsluiting kost de vervoerders flink geld door het omrijden en vertraging. En het is niet de enige brug die problemen geeft. Minister Karremans zegt, er wordt geïnvesteerd, maar het sluit niet uit dat het weer moet gebeuren. Bijna 4 weken na de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen smult het veen onder de grond nog altijd door. Op sommige plekken op wel 5 tot 6 meter diep. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, wordt er een gul gegraven rondom het afgebrande stuk. Dat is niet makkelijk, want het terrein is zo moeilijk begaanbaar dat er rupsvoertuigen en een blushelikopter aan te pas komen. En in het Slingerland ziekenhuis in Doetinchem krijgen verwarde ouderen vanaf volgende maand een speciale box op schoot, met daarin een gehaakt muisje, een zachte knijpbal en een fotoboek. Het idee is simpel. Als iemand 's nachts overeind schiet omdat de koeien gemolken moeten worden, helpt een zachte bal beter dan een hele discussie. En, zegt de verpleegkundige, ik heb liever dat iemand in die bal knijpt dan in mij. Dat snap ik. Fox to Fox. Nu op Radio Gelderland. Dit is Precious Little Diamonds.

0: Fox the Fox en Precious Little Diamond. Het is vandaag 11 september. Straks in deze uitzending de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Die heeft ook alles met 11 september en de aanslagen van 25 jaar terug te maken. De kranten hebben het vandaag ook weer op de voorpagina staan. Voor veel mensen is dit een datum die nooit meer een datum zal zijn. 9-11. Twee vliegtuigen, twee torens en een wereld die even stilstond. De meeste mensen die weten nog precies waar ze waren op het moment dat het gebeurde. Dat hebben we ook even op straat gevraagd.
1: Weet u nog waar u was tijdens 9-11?
2: Ja, ik zat thuis op de bank. En toen belde mijn dochter. Die zei, oh mam, ze de televisie is aan, je moet kijken. Nou ja, toen zagen we het gebeuren.
1: Wat voor indruk maakt het op u?
2: Nou, ik schrok me dood. Dus ik heb een tijdje met haar. En eigenlijk ben je gewoon helemaal stil. Ik heb er even met haar gepraat. En toen ben ik weer opgehangen. Van, ja, wat moet je ermee, hè? Het is eigenlijk heel ver, hè?
3: Mijn man kwam van het werk en ik deed de televisie aan. Ik dacht, jee, wat gebeurt hier nou?
1: Had u gelijk wel door hoe erg het was?
3: Nou, nee, op dat moment niet. Nee.
4: Je denkt er wel vaak aan, hè, als het de datum is van...
1: Weet u nog waar u was?
4: Ik was ook thuis gewoon, ja. Dan zie je ze hem alles op televisie. Dan denk je, nou, niet te best.
5: Mijn opa zat bij ons op de bank mijn verjaardag te vieren... maar was allemaal alleen maar aandacht voor het nieuws. Ik wist ook niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Maar je hoorde berichten van Amerika wordt aangevallen... en toen zag ik wat rookwolken uit de flat opstijgen. Toen dacht ik, mijn eerste reactie was, oh, het valt wel mee. Maar later realiseer je wel dat het allemaal heel ernstig was.
6: Ik zag het tweede vliegtuig, zag ik dus ingaan toen. Ja, dat was wel indrukwekkend. En mijn man, denk ik, pas toen hij thuis kwam van zijn werk.
7: Ja, toen ik thuis kwam van het werk, toen hoorde ik het.
1: En wat dacht u bij het zien van de beelden?
7: Nou, om heel te weten dacht ik, dit wordt de derde wereldoorlog.
8: Wacht eens, ik was op kantoor en ik reed naar huis. En kwam ik op de radio, hoorde ik dat er gebeurd was. Ja. Ongeloof. Nou, je gelooft er gewoon niet.
1: Speelt nog steeds ook een belangrijke rol, denkt u, in hoe we tegenwoordig naar dingen kijken?
8: Ik denk dat alles wel doorgewerkt heeft in nu. Ja.
9: Welke manier?
8: Nou, hoe de Amerikanen met het Midden-Oosten omgaan, met ons omgaan. En ja, daar heeft dat ding wel in gang gezet.
7: Ik denk wel dat wat er nu steeds gebeurt, dat het wel een gevolg is van 9-11. Dat denk ik wel.
10: Het laatste nieuws en de lekkerste muziek. Dit is Goedemorgen Gelderland. Oh,

0: Lefty en Boston op Radio Gelderland. Het is 7:59.
1: Plaat delict.
0: Nou, daar gaan we dan. Het dossier er even bij pakken.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Zoals altijd een procesverbaal waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan of te linken is aan zo'n verhaal. En aan jou de vraag om dat op te lossen. En de gouden tipgever krijgt dan de Radio Gelderland zaklamp. Wij willen vandaag als platenpolitie stilstaan bij een van de ingrijpendste dagen uit de recente geschiedenis. Precies vandaag, maar dan in 2001, dus 11 september, 25 jaar geleden, werden de Verenigde Staten getroffen door een reeks terroristische aanslagen die duizenden levens kostten en de wereld voorgoed veranderden. In de jaren daarna schreven talloze artiesten muziek over die dag. Niet zozeer over de daders, maar over het verdriet, de veerkracht en de mensen die onder onmogelijke omstandigheden het verschil maakten. En dit dossier gaat over één van hen. Want aan boord van United Airlines vlucht 93 besloot een groep passagiers zich niet neer te leggen bij hun lot. Onder hen bevond zich Mark Bingham, die samen met anderen de strijd aanging met de kapers. Hun moed voorkwam dat dit toestel zijn vermoedelijke doel bereikte. De platenpolitie brengt vandaag geen dossier over terroristen, maar over een held die op een dinsdagochtend zijn leven op het spel zette om dat van anderen te beschermen. Dus het delict is een terroristische vliegtuigkaping. Het nummer is opgedragen aan Mark Bingham, een van de passagiers van United Flight 93... die tijdens de kaping in verzet kwam. En de zangeres die wij daarbij vandaag zoeken komt uit Amerika en bracht dit nummer over die vreselijke dinsdagochtend uit in 2004, 3 jaar na de aanslag. De tekst beschrijft zijn karakter, zijn overtuigingen en zijn bereidheid om in actie te komen toen het erop aankwam. Het dossier speelt zich af aan boord van dat vliegtuig op die ene ochtend. Enig idee over welke plaat ik het vanochtend heb? Dan wil ik graag van jou de titel en de artiest hebben. Dat mag per mail, frank@gld.nl. Of een appje, dat volstaat ook. Luister ondertussen naar Pink Floyd. En Another Brick in the Wall op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
4: Bam, pa, pa, da, pa.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
6: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
6: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: voordeeluitjes.nl.
8: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM-drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
0: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. 12,3 graden in Panderen, 13,6 in Meteren. En vandaag is bewolkt, regen, motregen. Later breekt de zon af en toe door, kans op een bui. Het wordt 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op, regionaal nevel of mist, en dan koelt het af naar 11 graden. De politie heeft wederom meerdere spullen gevonden en in beslag genomen in Overasselt. Boeren hebben het mais gehakseld, waardoor de zoekteams beter zicht hadden op het terrein om bewijsmateriaal en eventuele wapens te vinden. De zoekactie is nog altijd onderdeel van het onderzoek naar het dodelijke schietincident van vorige week, waarbij Barry Leenders, de beveiliger, om het leven kwam. En komend weekend is het Open Monumentendag, waarbij diverse Gelderse monumenten hun deuren openen. Bezoekers kunnen onder andere de Cenakelkerken tussen Nijmegen, Groesbeek en de Sint-Willy-Borderskerk in Vierakker bezichtigen, evenals een meditatieles bijwonen in de voormalige Sint-Victor en de Gezellenkerk in Afferden. Maar er zijn nog heel veel meer plekken waar de deuren dit weekend open en bezoekers welkom zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie. De ANWB meldt dat op de N302 een ongeluk is gebeurd met een vrachtwagen. In Kootwijk richting Harderwijk tussen Spult en Ermelo zit de N302 op dit moment dan ook dicht.
10: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
11: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op Velunova.
12: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
13: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Hey, Remo!
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Train en Hey Soul Sister op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is 7:58. Zometeen plaat delict, want het is geraden. Dus de oplossing komt er zo aan. Maar eerst gaan we naar Haarlo. Haarlo is gemeente Berkelland. Daar zijn er 3 nieuwe wandelroutes geopend. Inclusief een lichtgroen trekpontje over de Berkel. Het heeft 3 jaar werk gekost, waarbij een boer en een nieuwkomer uit de Randstad de handen ineensloegen.
1: Een klein pontje over de Berkel. Maar voor boer Arjan moet het veel meer verbinden dan alleen 2 oevers.
2: Sil, kost mij dit als agrarie geld. Maar ik hoop het gewoon van de bevolking straks door waardering terug te krijgen.
1: Prinsen stelde grond beschikbaar voor de wandelroute. Die loopt langs zijn boerenbedrijf.
2: Ik zie in de maatschappij heel veel veranderen. En ook in de beleidsvisies van de provincie, van de regio, van de gemeente. Dat de toekomst van agrarie best wel onder druk staat. En de keuze was eigenlijk van mezelf om ons bedrijf natuurlijk circulair te maken. En dan kom je een stap verder van, wat kun je nog meer?
1: En daar komt nieuwe Norbe Rolf in beeld. Hij is 3 jaar geleden vanuit de Randstad naar Haarlo verhuisd en zag kansen.
3: Toen kwam ik hier wonen en in deze prachtige omgeving. Kleinschalig coulissenlandschap. En ontdekt heel veel wandelmogelijkheden. Die niet benut werden in feite, doordat er geen bewegwijzering was.
1: Samen met ondernemers pakt hij de handschoen op om een wandelnetwerk aan te leggen met informatieborden en met een pontje.
2: De verbinding tussen boer en burger en begrip voor de veehouder wat wij doen en hoe wij het platteland onderhouden en hoe zuiniger wij met water en het platteland zijn, is dit een hele mooie manier om de mensen mee in aanraking te brengen.
1: Met de eerste officiële overtocht en het luiden van de bel kan vanaf nu iedereen wandelen over de boerenpaden en gebruik maken van de Haarlo.
3: Fantastisch natuurlijk, dat je dit met elkaar voor elkaar gekregen hebt. Ja, ondernemers, maar dat het allemaal gelukt is, ja, dat een beetje trots zijn we wel.
0: Ja, gedeputeerde Peter Drent luidde de bel en noemde het de ruggengraat van het recreatief toeristisch aanbod in de Achterhoek. Nou, mooi toch, dat en een glas champagne. Het pontje is er voor iedereen, maar je moet je dus wel jezelf over de Berkel trekken, hè, aan het wiel. Het is echt een trekpontje, dus je moet er wel iets voor doen. Hey, Dolly!

0: Dolly Parton, ach ja. And Here You Come Again. De platenpolitie is weer zeer erkentelijk aan iedereen die heeft meegedacht vanochtend. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd. Nou ja, maar we hebben de dader wel te pakken. We hadden te maken met een nummer over Mark Bingham. Wat een held. Hij is een van de helden die omkwam op United Airlines vlucht 93... tijdens de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden in 2001. Mark Bingham was een openlijk homoseksuele Amerikaanse ondernemer en PR-executive. En op 11 september zat hij dus op vlucht 93. En hij en andere passagiers kwamen in opstand tegen de kapers. Daardoor stortte het vliegtuig neer in een leeg veld, in plaats van op een belangrijk doelwit in Washington. Onze zangeres van vandaag schreef het nummer uit woede. Want de Amerikaanse regering weigerde destijds officiële overheidssteun te geven aan de rouwende partner van Mark, simpelweg omdat zij homoseksueel waren. En dan ben je voor die regering toen in elk geval de steun opeens niet meer waard. Bizar toch? Maar de woede daarover vormde wel een heel mooi nummer. Over die ene verschrikkelijke dinsdagochtend in 2001. En die wil ik dus graag draaien op deze mooie vrijdagochtend, precies 25 jaar later. En dus werd het een plaatdelict en werd geraden door Willem, door Anne, door Hans, door Arie, Deborah. Nou, goed maar. Allemaal goede antwoorden die binnenkwamen. Onder andere ook van Connie. Connie, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Frank.
0: Ik heb jou nog niet gesproken in dit theater, hè, van plaatdelict.
1: Nee, ik heb al een paar keer al ingestuurd, maar ja. Helaas. Ja, ik werd nog niet uitgepikt, maar vandaag wel.
0: Vandaag wel. En wat maakte het dat jij hierop aansloeg?
1: Ja, het is natuurlijk een heel ingrijpende gebeurtenis. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kende het nummer niet hoor. Ik heb eventjes gegoogeld.
0: Ja.
1: Maar er kwamen heel veel herinneringen boven. Ja.
0: Aan 25 jaar geleden?
1: Aan 25 jaar geleden, ja, zeker. Ja,
0: ja, ik denk dat we het er vandaag nog een paar keer over zullen gaan hebben met elkaar. Want automatisch ga je dan terugdenken van, oh, hoe hoorde ik het ook weer? Waar was ik toen?
1: Ja.
0: Hoe is dat voor jou?
1: Ik was aan het werk. Ik werkte in de zorg. Ik was aan het werk. En de televisie stond aan bij de patiënten. En ik zie zo het tweede vliegtuig in die toren vliegen. Ja.
0: Dat heb je echt live zien gebeuren op tv?
1: Ja, heb ik live zien gebeuren. Ja, bizarre. Inderdaad. Ja. En ik weet dat een collega van mij heeft daar familie wonen. Die was helemaal in paniek. Ik zeg, joh, ga lekker naar huis.
0: Ja.
1: Want wij redden hier ons wel. Ja.
0: Dat is heel veel dingen waren even niet belangrijk, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Dus heel ingrijpend.
0: Ik zat op de opleiding journalistiek in Zwolle. En we hadden les en er kwam een docent binnen, maar weet ik niet zeker. Die zei, jongens, stop maar even, zet de tv aan. En toen heb ik eigenlijk de hele ochtend met studiegenoten in de kantine gezeten. Alle tv's stonden er aan. En we hebben dat ook dus live, dit tweede vliegtuig ook zien gebeuren.
1: Oh ja, ja.
0: En het was echt bizar die hele dag.
1: Ja, ja. Maar het was toch 's middags in Nederland?
0: Ja, ja, het was 's middags, ja, klopt, ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Uurtje van half vier of zo.
1: Ja, dat was daar ochtend.
0: Eind
1: ja,
0: van de middag. Ja. Ja. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, volgens mij een uurtje van half vier was het.
0: Ja, precies. Eind van de dag dan, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, we gaan het er vandaag vast nog over hebben. Maar er is dus een mooi nummer over gemaakt. Er zijn heel veel mooie nummers over gemaakt. En dit nummer is van... Ja.
1: Melissa Etheridge. Zeg ik het goed?
0: Etheridge.
1: Etheridge, ja.
0: En het heet...
1: Tuesday morning.
0: Tuesday morning, want het was een dinsdagochtend.
1: Het was een dinsdagochtend, ja.
0: Nou, ik ga hem draaien voor je. En jij krijgt de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd.
1: Nou, leuk. Dankjewel.
0: Ja, toch?
1: Fijn.
0: En dankjewel voor je verhaal ook.
1: Ja hoor. Ja, graag gedaan. En jullie een hele fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
1: En succes met de uitzending, hè. We genieten ervan.
0: Nou, dat is lief. Dankjewel.
1: Ook zo. Hey,
2: de platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Tuesday Morning. Melissa Etheridge plaat Delict van deze 11 september. En Connie uit Nijkerk is dus de gouden tipgever. Dank voor het doorgeven. En dank voor het meedenken ook. Want er komen nog altijd tips binnen voor nieuwe platen Delict. Heb jij er eentje? Dan mag je die doorgeven. Frank@gld.nl, een appje naar de studio. Of je belt met de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten. Dan kunnen wij door met het weer. Rico Schreuder, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Oh, ik krijg mooie foto's binnen.
2: Ja, inderdaad. In het oosten van het land, eigenlijk is het Duitsland. Daar zijn nog opklaringen. En ja, daar komt natuurlijk aan die kant komt de zon op.
0: Ja.
2: Dus er zijn echt prachtige foto's van de zonsopkomst. Maar in het westen van het land is het al bewolkt. Daar valt al van tijd tot tijd regen.
0: Daar zien ze niks.
2: Nee, dan zien ze inderdaad niks. En ja, dan raad je het al. En die regen gaat natuurlijk over het land trekken. Ja. Dus het gaat uiteindelijk bewolkt worden. En het gaat van tijd tot tijd regenen vanochtend. Het zal geen grote hoeveelheden vallen. Maar van tijd tot tijd valt er wat lichte regen, motregen. Een beetje druilerig weertje vandaag. En dat is dus op dit moment nog niet het geval. Het is alleen in het westen van het land nog. Het is nog wel op de meeste plaatsen droog. Dus ga nog lekker op tijd de deur uit voor een boodschap of iets dergelijks. Want later vandaag gaat het dus van tijd tot tijd regenen. Pas later vanmiddag wordt het vanuit het westen weer wat droger. Kan ook nog even de zon door. En kan er ook nog een enkele bui voorkomen. Dus al met al toch een wisselvallige dag vandaag.
0: Ja, en dat is met name voor appelpopgangers vandaag wel even interessant. Hoe is dat vanavond dan?
2: Nou, vanavond dan trekt die regen naar het oosten weg. Het klaart echt overal op. Komende nacht is het helder. Weinig wind. De temperatuur die gaat dalen naar zo'n 11 graden op de meeste plaatsen. Er kan wel lokaal nevel en mist ontstaan. En dan beginnen we morgen dus lokaal met een klein wereldje. Lokaal dus nevel en mist. Maar dat gaat uiteindelijk oplossen. En morgenmiddag is het gewoon prachtig weer. Volop zonneschijn. 21 lokaal, 22 graden. En een zwakke westelijke wind erbij. Dus morgen is het echt heerlijk weer.
0: Ja, dat is in ieder geval voor die mensen fijn. Zondag is er het bloemencorso in Lichtenvoorde bijvoorbeeld.
2: Ja, dat ziet er toch echt wel een stuk anders uit. Want in de nacht gaat het al vanuit het westen regenen. Dat regengebied dat trekt dus zondag over de provincie heen. Ja, en echt in Lichtenvoorde zal het echt tot ver in de middag blijven regenen, denk ik. Pas later op de dag gaat het vanuit het westen wat droger worden. Kan er nog wel een enkele bui voorkomen. Temperatuur een graad of 20. En ook een meest matige zuidwestelijke wind erbij. Dus nee, zondag ziet het er echt een stuk minder uit dan zaterdag.
0: Ja. En voor iedereen die naar buiten gaat, probeer het dan toch een beetje tussen de buienradar, de buien van te genieten. Want het is ook Open Monumentendag beide dagen. Dus er is genoeg te zien in onze mooie provincie.
2: Absoluut waar. Ja.
0: Rico, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
2: Ja, tot zo weer.
0: Oké. Dan draai ik nu Right Said Fred en Don't Talk, Just Kiss op de Radio Gelderland. En ga ik er vast in de dikke Van Dijk bladeren. Dat is mijn woordenboekje. Vol met vergeten taalparels. Want iedere ochtend tussen half negen en negen probeer ik daar een woord van de dag uit te zoeken. Ik kan vast even over nadenken.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Potwalk-app op gld.nl/potwalk.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: De bladeren van...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsberts Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
6: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
5: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
7: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
5: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op dit moment 1 melding, de N302. Provinciale weg Kootwijk-Harderwijk. Die zit dicht tussen Spult en Ermelo na een ongeval met een vrachtwagen.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
16: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
18: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Goedemorgen Gelderland.

Michael Jackson en Off the Wall op Radio Gelderland 8 over 8. Goedemorgen, het is vrijdag 11 september. Deze vrijdag begint grijs met veel bewolking. Er trekt een gebied met regen of motregen over ons heen. Maar later vanmiddag breekt af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op, dan kan er wat nevel of mist ontstaan. Morgen ziet het er prima uit. Droog weer, geregeld zon, ongeveer 22 graden. Dus Appelpop heeft prima weer. Zondag is het wat minder, dan is er regen. Dan gaat de temperatuur wat omlaag. Ik hoop dat het desondanks wel een mooi bloemencorso gaat worden in Lichtenvoorde. En sowieso met elkaar een mooi open monumentenweekend. Volgende week, ja, dan blijft het wisselvallig. Af en toe een bui, temperaturen zo rond de 20 graden. Ik ga je een greep geven uit de vrijdagochtendkranten en natuurlijk het Gelders nieuws van vandaag. En dan beginnen we in Zwitserland, want daar is de president diep geschokt door het busongeluk van gisteren. Een touringcar met 49 Nederlanders schoot daardoor de vangrail, kwam op zijn kant terecht. Vermoedelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. Hoeveel mensen er zijn omgekomen is nog altijd niet bekend. De politie wil eerst de nabestaanden inlichten. En dat snappen we wel natuurlijk. Er waren zoveel gewonden dat ze niet allemaal terecht konden in het lokale ziekenhuis. De bus is van touringcarbedrijf Hartemink uit het Gelderse Eibergen. Het reed voor OAT en de Zwitserse politie komt later vanochtend met meer informatie. Zodra we dat weten, melden we dat uiteraard. Er is wel een telefoonnummer geopend voor naasten, een noodnummer. Dat is dus plus 41 voor Zwitserland en dan 81-256-5656. De kranten die zijn het vandaag verder roerend eens over het openingsonderwerp. Bijna allemaal openen ze met 25 jaar 9-11. New York staat vandaag stil bij de aanslagen op de Twin Towers, waarbij 2753 mensen om het leven kwamen. De Volkskrant spreekt van een dreun die nog altijd doorklinkt in de Nederlandse moslimgemeenschap. Het AD laat historici terugblikken en de Gelderlander, de Stentor en Trouw wijden er ook meerdere pagina's aan. Gisteravond waren de Twin Towers ook nog even terug in New York met 2977 drones, evenveel als het aantal slachtoffers, vormde het Amsterdamse kunstcollectief Studio Drift een licht kunstwerk in de contouren van de torens. Het eerbetoon is gemaakt in overleg met nabestaanden. Het moet ook de jongere generaties laten zien wat de aanslagen hebben betekend. Goed nieuws voor de omgeving van Winterswijk. De vier grote windturbines die net over de Duitse grens bij Ratum gepland waren, komen er niet. Het project met 267 meter hoge molens is gestopt. Omwonenden en de gemeente verzetten zich er jaren tegen, maar nu is het dus van de baan. De brug over de A28 is weer open, maar de frustratie bij transportbedrijven groeit. Want de onverwachte afsluiting kost de vervoerders flink geld door het omrijden en vertraging. En het is niet de enige brug die problemen geeft. Het achterstallig onderhoud lijkt zo groot dat er vaker onverwachte afsluitingen kunnen volgen. Minister Karremans zegt dat er geïnvesteerd wordt, maar sluit niet uit dat het weer moet gebeuren. En de Volkskrant ruikt aan Groningen. De bietencampagne begint bijna. En daar hangt er altijd weer die zoete bruine lucht over de stad. Maar waar het vroeger stonk naar de tabaksfabriek van Niemeyer, ruikt het oude fabrieksgebouw tegenwoordig naar start-ups en internetkoffie. Ja, dat is de vooruitgang, hè? En de vooruitgang ruikt anders. Dit is Michael Cimbello, een maniac op Radio Gelderland. Het is 12 over 8. Goedemorgen.

0: Michael Zambello en Maniac op Radio Gelderland. 7:15. Goedemorgen. Tot en met zondag is het World Suicide Prevention Week. Elke dag overlijden in Nederland gemiddeld 5 mensen door zelfdoding. 5. Elke dag. Onder jongeren tot 30 is het zelfs doodsoorzaak nummer 1. De GGD trekt daarom deze week langs weekmarkten in de Achterhoek en op onze mooie Veluwe om het gesprek erover op gang te brengen. Wij van Omroep Gelderland spraken een moeder die haar zoon verloor aan suïcide.
1: Hij was eigenlijk een kind wat graag in de belangstelling stond. Gewoon altijd een heel vrolijk, lief kind geweest.
2: 5 maanden geleden is het toch heel erg misgegaan. Kun je teruggaan naar die dag? Hoe begon die dag?
1: Levi die is 's morgens vroeg vertrokken van huis. Was rond 7:15. Toen heb ik contact proberen te zoeken met Levi. Dus toen heeft hij gezegd van nou, ik moet even mijn hoofd leegmaken. Ik ben onderweg met de trein. Dan uiteindelijk heb je toch wat zorgen daarom. En je kunt je vinger er niet goed op leggen. Maar ja, je moederinstinct zegt toch dat er ergens iets niet klopt. Dus op dat moment heb ik weer contact met hem gezocht. En heb ik gevraagd van ja, waar ben je? Ben je echt in de trein of ga je ergens anders heen? En toen vertelde hij dat hij onderweg was naar het vliegveld. Omdat hij daar als jonge piloot eigenlijk regelmatig een vliegtuig huurde. En daarmee ging vliegen als hobby. Omdat ik dat niet vertrouwde, heb ik de politie toen gebeld. En die zijn toen gelijk naar ons huis gekomen. Ik heb daar mijn verhaal gedaan en ze hebben ook gelijk een team uitgezet naar het vliegveld. Op dat moment, toen ze onderweg waren naar ons, hoorde ik een vliegtuigje boven ons huis cirkelen. Ja, je weet eigenlijk dat Levi het is. Je denkt nog niet het allerergste op dat moment, maar ja, je maakt je wel heel erg zorgen. Een halve minuut later kregen we vanuit de politie een telefoontje dat er in het weiland daarnaast een vliegtuig was neergestort. Ja, dan stort je wereld in.
2: Ik kan me ook voorstellen dat dat de hoofdvraag is waarom. Heb jij daar antwoord op?
1: Nee, we hebben echt geen idee. En ja, je kan jezelf helemaal gek maken met die vraag. En natuurlijk zijn het dingen die nog steeds constant door ons hoofd gaan. Maar het zijn dingen waar je nu gewoon niks mee opschiet. En ik denk ook dat je als ouder op het moment dat je weet dat het niet goed gaat met je kind, dat je er alles aan doet om dit soort situaties te voorkomen. Maar wij wisten het niet. Er waren wel kleine dingetjes in de loop van het jaar daarvoor. Maar die deden wij af als gewoon sterk pubergedrag en een fase.
2: Nu heb jij een bericht ook geplaatst, ja, waarin je eigenlijk het verhaal van Levi vertelt. Waarom heb je dat gedaan?
1: Omdat ik merkte hoe enorm de aantallen zelfdodingen zijn onder jongeren. Op het moment dat mensen het hebben over een knie die het niet goed doet, kan je daar heel vrij over praten. Maar als jij niet goed in je vel zit, is het heel moeilijk om over je mentale gezondheid te praten. En ik denk dat daar echt nog heel veel stappen in te behalen zijn.
0: De GGD trekt deze week dus langs weekmarkten in onder meer Zutphen, Winterswijk, Epe. En het gaat allemaal onder de actie Praten kan levens redden. Vanochtend vroeg liepen in Elburg en Heerde mensen bij Zonsopkomst, en die was erg mooi vanochtend, samen de Walk into the Light als onderdeel van deze week tegen zelfdoding. En wie met zulke gedachten rondloopt of zich zorgen maakt om iemand in de buurt, je hebt het telefoonnummer 113, zelfmoordpreventie. Dat kun je dag en nacht bellen. 0800 0113.

Goedemorgen, Gelderland, Omroep Gelderland, het mooie Gelderland. Ik ben Diek de Lange uit Os en ik wil een nummer aanvragen voor mijn vader, die overleden is, niet onlangs, maar al 15 jaar geleden. En hij was een beste man en ik wil zeker voor hem een nummer aanvragen van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer, want we zitten al in de herfst en dan in de herfst gaan de blaadjes bruin en goudgeel kleuren en daar gaan we naartoe. Maar voorlopig hebben we morgen nog een mooie dag en die dag brengt ons 21 graden. Maar dat kunt u allemaal thuis zelf zien. Tot dusver verblijf ik met vriendelijke groeten Frank van Dijk, beste man van Gelderland. Radio station beste. Oké.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Wormskamp Licht en Interieur, voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken.

0: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
1: Voor Cuperusbedden bezoek slaapspecialist Drempt of slaapspecialistdrempt.nl.
2: Het is 8:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is 12,3 graden in Zevenaar. 13,1 in Zwiep, gemeente Lochem. Vandaag is het bewolkt met regen of motregen. Later breekt de zon af en toe door met kans op een buitje. Het wordt 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het op met regionaal nevel of mist. En dan koelt het af naar 11 graden. De FIOD heeft invallen gedaan in een onderzoek naar mogelijke corruptie door medisch specialisten. Het onderzoek volgt op signalen uit de medische wereld en richt zich onder meer op cardiologen die jarenlang betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen. Mogelijk ook in relatie tot het CWZ in Nijmegen. En goed nieuws voor inwoners van Ratum. 4 grote windturbines vlak over de Duitse grens komen er niet. De ontwikkelaar trekt het plan in omdat de benodigde vergunning waarschijnlijk niet wordt verleend. Al blijven andere windprojecten langs de grens wel in beeld. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie. De ANWB meldt de N302 nog altijd. De provinciale weg Kootwijk-Harderwijk tussen Spult en Ermelo, dat die dicht zit door een ongeluk met een vrachtwagen.
3: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
3: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
6: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Hey Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
13: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
13: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Flash in a Pan en Hey St. Peter op Radio Gelderland. 8:08. Goedemorgen. 11 september is het vandaag. Ja, dat merk je toch wel in de appjes en de mailtjes die binnenkomen, dat mensen ze weer willen delen van, ja, waar was ik toen? Hoe hoorde ik het? Hans Visser zegt, jeetje, alweer 25 jaar geleden. Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren. Op mijn werk stond toen een tv aan. Ik zag het tweede vliegtuig zo een van die torens invliegen. Chockerend was dat toen, die beelden. En nog steeds, als je het weer terugziet. Corine uit Apeldoorn die zegt, ik was op die dag op mijn werk. Ik weet nog dat mijn ouders op vakantie waren in Afrika. Dat werd op een of andere manier gelijk spannend. Dat laatste is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En Matthijs die zegt, Frank, ik weet nog goed, ik was aan het afrijden met de auto, praktijkexamen. Toen ik terugkwam op de startlocatie stond de tv aan. Ik had nog niet echt in de gaten wat er gebeurd was. Thuisgekomen kwam het nieuws uit New York pas echt binnen. En ook, ik was trouwens wel geslaagd. Maar je merkt het hier ook op de redactie, dat nogal toch even met elkaar wordt gedeeld van, ja, waar was jij toen? En ik weet nog hoe ik het hoorde. Collega Erik van Dam, hoe hoorde jij het bijvoorbeeld?
1: Ik zat nog op de middelbare school. Ik zat op de HAVO. En ik volgde het nieuws nog niet zo heel erg als ik nu doe, natuurlijk, beroepsmatig. Maar we hebben de volgende ochtend bij het vak maatschappijleer, hebben het er non-stop over gehad.
0: Ja.
1: Omdat de lerares ook al zei, dit is ongekend wat hier gebeurd is.
0: Ja, inderdaad. Ik op school, op journalistiek. Ja. Middags in de kantine, al die tv's aan. Ja, het gesprek van de dag toch wel vandaag, 9-11. Maar we zitten inmiddels gewoon 25 jaar later. En dan is het 2026. En gaat Appelpop vandaag beginnen. 5:00 vanmiddag gaan de poorten open in Tiel. Editie 33. En er wordt al de hele week op het festivalterrein keihard gebouwd. We zijn er al bij geweest. Met spullen gesleept. Er worden allerlei dingen elkaar geschroefd. En vanavond moet alles klaar zijn.
2: Tom van Hoek, kan jij zorgen dat die hoogwerker naar de bar 21 gaat? Dan kunnen we daar de spullen op gaan bouwen.
3: Overal waar je kijkt op het festivalterrein in Tiel wordt keihard gewerkt om op tijd klaar te zijn voor de opening van Appelpop 2026. En dan wordt nu gehad om het plaatsen van duizenden hekken, de opbouw van de barretjes en eettentjes, het installeren van de toiletten of het ophangen van de podialampen. Verantwoordelijk dat alles op tijd af is, is de 28-jarige Tom van Huet. Hij slaapt maar 6 uur per etmaal. De rest van de tijd regelt hij zowat alles op het festivalterrein.
2: Het is super tof. Het is gewoon één grote groep waarmee je de hele dag eigenlijk in één grote zandbak aan het spelen bent. En stiekem een heel leuk feest aan het bouwen bent voor heel veel mensen.
3: Vandaag stuurt hij 200 vrijwilligers aan. Morgen zullen dat er zelfs 800 zijn. Appelpop draait geheel op vrijwilligers.
4: Hoe lang ben je al vrijwilliger?
5: 33 jaar.
4: 33 jaar, vanaf het begin dus al?
5: Juist, omdat ik het leuk vind. Mooi evenement wat te betalen, team.
2: Ja, zeker. En het is allemaal vrijwillig. Dus het gaat allemaal in de avonduren door. Dat naast het gewone werk.
5: Ik word 71. Ik ben nog niet oud, hè. Aan die kant staan er twee, die zijn 79, hè?
4: 79?
5: Twee mannen.
4: En dan dit werk nog, zeg.
5: Ah, dat is leuk om te doen.
0: Ja, leuk om te doen en dan blijf je het ook doen, hè? Dat is toch wel mooi. Appelpop dus, vandaag en morgen. Het festivalterrein is nagenoeg klaar. Nu is het tijd aan de bezoekers om daar een hele gezellige 33e editie van te maken. Vandaag en morgen.

de dikke Van Dijk er eens even bij te pakken. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels, waarbij ik iedere dag een woord van de dag kies, wat misschien bij menigeen alweer een beetje achter in het hoofd aan het verdwijnen is, zodat je niet weet waar komt het eigenlijk vandaan, waarom gebruiken we dat. Het woord van vandaag is grasduinen. Wat betekent dat nou, grasduinen? Dat betekent dat je op je gemak ergens doorheen bladert. Dat je rondkijkt of informatie verzamelt, zonder dat je strak naar iets specifieks op zoek bent. Het is heerlijk en doelloos rondsnuffelen in boeken, platenzaken of op het internet online, puur voor je eigen plezier. En de herkomst van grasduinen brengt je direct in de natuur. Vroeger lieten boeren hun vee weiden in de duinen, waar gras groeide, de zogenaamde grasduinen. De koeien of de schapen liepen daar heerlijk vrij rond te scharrelen. Ze deden rustig aan, hapten hier en daar eens op hun gemak een plukje gras. Precies wat wij doen als we dus door de bibliotheek of een oude fotomap struinen. En je kunt het vandaag bijvoorbeeld gebruiken dat je zegt, ik heb urenlang zitten grasduinen in oude vakantiefoto's gisteravond. Of als ik een vrije middag heb, dan vind ik het heerlijk om in die antiekwinkeltjes te grasduinen. Ik was eigenlijk op zoek naar één specifiek rapport, maar ik bleef grasduinen door het archief. Laat mij nou maar even lekker grasduinen op gld.nl. Komt vanzelf al iets leuks tegen. Zoiets. Zometeen het weerbericht van Weerplaza. En collega Rob Kleijs neemt het natuurlijk over tussen 9 en 12 en op de koffie. Elke dag kiest hij een onderwerp uit waar hij het met jou over wil hebben. Welk onderwerp? Dat hoor je zo. Na de OJ's en Backstabbers op Radio Gelderland. Het is 9:15, vrijdagochtend 11 september. Goedemorgen Gelderland.

0: DOJ's en Backstabbers op Radio Gelderland. Tijd voor het weer. En dat krijgen we van Weerplaza. Rico Schreuder, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, mooie zonsopgang. Daar hadden we het een uur geleden al over. Dat komt natuurlijk dat je met name in het oosten van de provincie zo naar Duitsland kon kijken. Ja. En daar had je met de bewolking en de opkomende zon schitterende kleuren.
1: Zeker weten, ja. Dit is altijd wel het voordeel als het in het oosten opkomt natuurlijk. Want de neerslagzones komen meestal uit het westen.
0: Van zee.
1: Dus van zee inderdaad. En dus dan heb je in ieder geval richting het oosten bij de zonsopkomst altijd hele fraaie, fraaie zonsopkomsten. Maar inmiddels is het wel op heel veel plaatsen in de provincie bewolkt. Misschien echt in het uiterste oosten van de Achterhoek nog hier en daar een enkele opklaring. En verder zijn wat opklaringen te vinden in Noord-Limburg. Maar verder is het toch echt overal wel bewolkt. In het westen van het land valt af en toe al wat lichtregen en motregen. En dat hele gebied trekt eigenlijk oostwaarts. Het zal zeker geen grote hoeveelheden vallen vandaag. Zo af en toe regent het is wat lichte regen, soms weer wat motregen. Een beetje druilerige dag. Dan is het weer eventjes een tijdje droog. Dus het is echt een beetje een op en af vandaag. En later vanmiddag dan klaart het vanuit het westen uiteindelijk op. Kan er misschien nog een enkel buitje voorkomen. En het wordt vanmiddag maximaal zo'n 19 of 20 graden.
0: Oké, en een weekend met twee gezichten, hè?
1: Weekend met twee gezichten, inderdaad. Morgen is zeker de beste dag van het weekend, want morgen blijft het namelijk overal in de provincie droog. De zon schijnt geregeld, zeker morgenmiddag. En de temperatuur komt eruit op zo'n 21 graden. Nou, zondag beginnen we met flink wat regen. Dat regengebied trekt echt langzaam over het land naar het oosten toe. Dus het zal echt in het oosten van de provincie toch wel echt heel lang duren voordat het zondagmiddag droog wordt. In het westen gaat dat iets sneller gebeuren, dan breekt ook af en toe de zon weer door. En zondagmiddag is het dan maximaal een graad of 20.
0: Oké. Okay. Dankjewel voor het weer. Wil jij over een uurtje bij Rob nog even
1: natuurlijk
0: verslag doen? Helemaal goed.
1: Zeker weten.
0: Afgesproken. Ik krijg ook nog steeds appjes binnen van luisteraars die het hebben over 11 september. De dag van vandaag, maar dan 25 jaar geleden. Ik pak er toch nog even een paar uit. Hans die zegt, Hans Wildeboer. Ik was op mijn werk op een landbouwresort Arsen in Limburg. Ik was daar met de bosmaaier bezig. De draad opnieuw in de spoel doen bij de wagen. Even de radio aanzetten en toen hoorde ik het. En een collega was bij een bungalow een tv aan het installeren. En die zag de beelden. En die meldde via de portofoon bij het restaurant. Ze zijn we toen gaan kijken. En we zagen toen ook het tweede vliegtuig inderdaad live in die toren komen. We waren er echt stil van. Annemiek die zegt, ik was aan het werk in een hotel. De tv stond de hele dag aan. En toen kwamen de beelden op tv. Eerste toren. Toen was het al van, jeetje wat erg. Het kan toch niet per ongeluk zijn. En toen dat tweede vliegtuig de andere toren invloog. Van, ja, dit moet gewoon opzet zijn. En niet te vergeten ook het Pentagon wat nog werd geraakt. Groot ongeloof. Weet ook nog waar je kwam. Waar je ook kwam, werd je aangesproken door onbekenden. En ik ben ook gewoon zelf met onbekenden in gesprek gegaan daarover. Van, heb je het gezien? En jeetje zeg. Nou, dat zal vandaag vast wel het gesprek van de dag zijn. Maar wordt het ook het gesprek waar Rob het met ons over wil hebben? In Op de Koffie. Ik denk het eigenlijk niet, want het is niet de laatste vrijdag, maar de vrijdag halverwege de maand. En die pak jij altijd voor?
2: Ja, het goede nieuws.
0: Het goede nieuws.
2: Juist.
0: En positiviteit.
2: En dan kun je dus best goed nieuws hebben dat het 25 jaar geleden is, dat het verwerkt is. En,
0: dat mag.
2: Ja, nee, daarom. Ik heb een prachtige plaat bij de dag voor 9-11. Het is 25 jaar geleden en ja, het heeft de wereld ongelooflijk veranderd. En het is zo kort geleden eigenlijk nog. Dat ik denk, ja, 80-90% van de luisteraars heeft dat allemaal nog meegemaakt.
0: Dus, ja, maar positief nieuws, dus waar word je zelf blij van?
2: Dat kan best iets kleins zijn, hè? Want het
0: dat kan bijvoorbeeld zijn
2: Ommer en Kwel.
0: Het schaaltje wat ik zojuist heb gekregen van lieve collega Eltje. Die heeft met pottenbakken heeft ze een schaaltje.
2: Die is pottenbakker pottenbakker geworden.
0: Ja, heel mooi. En die heb je gemaakt en die mag ik hier in de studio neerzetten voor de koffiecupjes, hè?
2: Nou, Oké, daar word je dus heel blij van.
0: Daar word ik blij van zo'n cadeautje.
2: Misschien word je wel van die cupjes blij. Want die hebben ook van allerlei kleurtjes en cijfertjes en verhalen erachter.
0: Nou, kom maar door. Rob@gld.nl of een appje.
2: Lekkerder is geworden.
0: Waar word jij blij van vandaag? Misschien wel de muziek van Radio Gelderland, dat kan ook, hè? Teddy Swims is dit. Bad Dreams. Ik wens iedereen een heel goed weekend alvast. En maandag ben ik er weer om 6 uur. Doedeloe.

0: gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana. NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
5: Voordeeluitjes.nl. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
8: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 079.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
11: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragisch ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
10: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
12: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
10: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
13: Michel, dankjewel.
14: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
18: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
21: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
24: Op de koffie.

Girls Don't. Het is een lekker plaatje, Willem, om de vrijdag mee te beginnen. De vrijdag net voor het monumentenweekend. En de vrijdag ook dat het 11 september is. En dat is al 25 jaar geleden. Hè. Zo snel gaat de tijd. Er zijn mensen die weten niet eens dat het gebeurde. Ja, wij zijn er wel bij. Met Radio Gelderland en met jouw verhalen. Wil je erover delen? Dan gerust appen of mailen. Kan allemaal. Silver Black is er ook. Met een prachtige plaat. Anyone Who Had a Heart.

Aanslagen op de Twin Towers en het vliegveld of vliegtuig dat neerstortte op het Pentagon. Dat is alweer 25 jaar geleden. Dat wordt goed herdacht en daar zijn ook een hoop mensen die willen daar wel muziek bij horen. En één van de platen die je wel kunt koppelen aan 11 september is die van Live, Overcome. Ze brachten een LP uit, in die tijd nog een CD, op 18 september. En daar staat dit lied ook op. En dit werd eigenlijk het nationale lied in Amerika om te overleven. We shall overcome. Dat is zo'n spreuk die dan wordt gebezigd bij zware zaken. En Overcome was het liedje van Live op die CD V. En wereldwijd is dit wel het lied geworden dat wond van 11 september moest helen. Als plaat bij de dag, Live.

Ik kan me de aanslag nog herinneren als de dag van gisteren, zegt Theo. Ik was op de computer aan het werk toen ik een pushmelding kreeg van CNN. Een vliegtuig was de Twin Towers ingevlogen. Toen meteen de televisie aangezet op CNN. En getuigen dus van de tweede crash van het vliegtuig. Direct beseffend dat dat geen film was, maar realiteit. En nooit kunnen bedenken dat dat zo'n veranderingen teweeg zou brengen. En ook Sjors, die zegt, goedemorgen Rob. Ik kan 9/11 herinneren alsof het gisteren was. Ik was toen 16 jaar en kwam net van school. Het was tegen drieën, dus de eerste toren was net geraakt. De televisie stond aan en dat heeft mij toen geraakt en nu nog steeds. En ook in 2016, op 11 september... is mijn moeder door een noodlottig ongeval overleden. Dus het is een hele beladen datum voor ons. Wij luisteren graag naar dan deze muziek op Radio Gelderland. Ja, Overcome. Dus We Shall Overcome was al een actief lied, een activistenlied in Amerika. En live pakte dat op. Jouw gedachten bij deze dag, van harte welkom. En heb je daar platen bij, laat weten. En heb jij een plaat bij de dag voor maandag? Ja. Hallo, dat is alweer de 14e. Laat mij even weten welke plaat dat is en waarom je die plaat op die dag zou willen horen. Via de app of via de mail. Rob@gld.nl of even de app gebruiken.

De leuchtturm van Nena van lang geleden, maar Nena is nooit gestopt. Hè? Altijd doorgegaan. Dit jaar heeft ze ook gewoon een nieuwe CD uitgebracht. Alles is goed. En ze toert als een dolle. Dus je kunt Nena gewoon nog zien. En helemaal terug ook in de tijd met Nena. Naar jouw jeugd. Ja. 3:30 geworden. Op deze vrijdag, de 11 september. De week ook waarin we echt de herfst wel zijn binnengelopen. We zien het aan de temperaturen. 13 graden is ongeveer het gemiddelde. Apeldoorn zegt 13,2. En in Malden 14,0 graden. Ja, en veel warmer gaat het niet worden. Een paar graden komen erbij. Maar de herfst is in ieder geval binnengelopen. In Gelderland ook. En nog meer Gelders nieuws is te lezen op gld.nl. Daarbij natuurlijk veel aandacht voor het ongeluk met de Achterhoekse bus in Zwitserland. Ernstig busongeluk in Zwitserland gisterenmiddag. Meerdere doden en gewonden zijn daar gevallen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het kanton Graubünden. De bus is eigendom van touringcarbedrijf Hartemink uit Eibergen en reed voor reisorganisatie OAT. De Zwitsers zijn nog aan het onderzoeken en komen pas met directe en correcte informatie als het onderzoek is afgerond. Dus daarop is het wachten. Te lezen is het wel op gld.nl. En ook het verhaal op gld.nl over de woonwagenbewoners na de excuses van de gemeente Apeldoorn. Jarenlang voelden de woonwagenbewoners in Apeldoorn zich anders behandeld door de gemeente. En nu is officieel vastgesteld dat de Bibop-toets bij de verkoop van woonwagenkavels discriminerend was. De erkenning komt binnen, het lucht op dat ze erkennen dat ze ons hebben gediscrimineerd, maar het is nog niet klaar, zegt de woonwagengemeenschap in Apeldoorn. Meer nieuws te lezen op gld.nl. Dan kun je op je eigen tempo doen, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. En heb jij nieuws waarvan je zegt, van, nou, dat kun je ook wel op die site zetten? Laat even weten via de app 06-22-22-1342. Is dat de Mavericks? Dance the night away.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

Jam. Ja, we hadden erop gerekend deze week, want stakingen in het openbaar vervoer. Maar we waren allemaal heel goed voorbereid, dus geen traffic jam, niks, geen grote files. Ja, maar er komen nog meer stakingen, dus we hebben nog kans daarop. Het is de tweede vrijdag, de halve maansvrijdag. Dan betekent in Op de Koffie altijd de tijd voor jouw goede nieuws. Wat heeft jou blij gemaakt de afgelopen weken? Deel het met ons, want dat kunnen we best gebruiken, toch? Met z'n allen, een beetje positiviteit. Ben je blij om een eigen prestatie? Ben je blij omdat je gisteren enorm veel liefde zat in B&B vol liefde? Op het eind twee mannen die elkaar gevonden hadden en zo gelukkig waren dat half Nederland bijna huilend achterover sloeg in de bank. Nou, dat soort dingen. Of ben je blij dat er inderdaad geen file was? Of dat de herfst er is, dat het echt koeler wordt? Laat maar weten. Via de app 06 22 22 13 42 of mailen rob@gld.nl.

0: Cloud, een app en vloed. Daarvoor nog TTO en Kam Elang. Het is 10 voor 10. Tijd voor Rico Schreuder. Rico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is echt herfst aan het worden ineens, hè?
1: Het is nu ineens september en dan de ene dag lijkt het echt nog wel een beetje nazomers. De andere dag dan lijkt het toch wel een beetje herfstachtig. Vandaag ook verre veel bewolking. In het westen van het land regent het al. En het gaat af en toe ook in Gelderland regenen. Er zijn zeker geen grote hoeveelheden vandaag. Alles bij elkaar opgeteld 1, misschien hooguit 2 millimeter. Dus een beetje lichte regen en motregen. Een beetje druilerige dag vandaag. Maar vanmiddag dan trekt de regen langzaam naar het oosten weg. Kan in het westen van Gelderland de zon even doorbreken. En dan komt de temperatuur uit op zo'n 20 graden. Maar tijdens de regen is het maar zo'n 18 of 19 graden. Dus het houdt allemaal niet echt over vandaag.
0: Nee, en morgen?
1: Morgen ziet er een stuk beter uit. Het is morgen overal droog. Zeker morgenmiddag zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt zo'n 21, 22 graden. Maar komende nacht kan lokaal wel nevel en mist ontstaan. Dus we beginnen morgen waarschijnlijk wel met een klein wereldje. Maar vrij snel gaat dus de zon schijnen. En zondag ziet het er helaas heel anders uit. Want in de nacht naar zondag trekt een regengebied over de provincie. We beginnen dus zondag behoorlijk nat met flink wat regen. En in de loop van de dag trekt die regen naar het oosten weg. Ik denk dat het in het oosten van het land echt wel heel erg lang gaat duren voordat het droger gaat worden. Pas later op de middag dan breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En de temperatuur komt dan ook uit op maximaal 20 graden.
0: Kijk aan, zeg. Ja, dat wordt weer nazomerweer dan.
1: Ja, dan weer wel, want zeker maandag. Want maandag gaan we zelfs naar 22, lokaal 23 graden. Dan blijft het overal weer droog, flinke zonnige periode erbij. En vanaf dinsdag dan neemt geleidelijk aan de wisselvalligheid weer toe. De wind gaat dan wat meer uit het noordwesten waaien. En vooral vanaf woensdag, donderdag, dan zien we ook die temperatuur echt wel wat naar beneden gaan. Tijdens de nacht is het dan een graad of 10. En overdag komen we uit op zo'n 17 à 18 graden. Dus dan begint het echt wel wat steeds verder herfstachtiger te worden.
0: Ja, nou, gaan we gewoon genieten van die paar dagen op en af. En een beetje
1: gaan we zeker doen.
0: Daarom, ja hoor. Ja, nee. Lekker weekend. Zo.
1: Komt helemaal goed.
0: Rico, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Hier zijn de level 42's. Children's Day.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
11: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
12: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
11: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Katrien, dankjewel. Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
16: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op vivaldixl.nl.
16: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur. Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
19: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
20: Met

0: anders doet.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Op de koffie.

Talk hier op Radio Gelderland. 12 over 10 geworden. Op vrijdag 11 september, dus de tweede vrijdag van de maand. En dat is Blije Vrijdag. En op de koffie. Dus deel jouw blijigheid op Radio Gelderland. Worden we allemaal weer een beetje blijer van. Want dat hebben we af en toe wel nodig, toch? Met al die ellende overal in de wereld. Als jij blij bent en je wilt dat delen, dan kan je bellen. 0800-345-0345. Maakt niet over uit waarover je blij bent, hoor. Kan zijn dat je auto zijn banden weer op spanning heeft gebracht. Zelf, zoiets. Diploma's die je gehaald hebt. Buren waarmee het toch weer goed is gekomen na een beetje zomerse ruzie vanwege de barbecue die overwaaide. Kortom, alles wat jou blij maakt. Laat maar even weten. 0800-345-0345. Als je wil vertellen op de radio, dan kun je dus gewoon bellen. Maar je kunt ook schrijven, lezen we het voor hier. En dat kan via rob@gld.nl. Of je gaat even naar de app en gebruikt die. 06-22-22-1342. Waar ben je blij van geworden de afgelopen weken? Deel het. Worden we allemaal weer een beetje rechter van lijf en leden.

0: de drie J's. Je zit in mijn hoofd. En daar word ik altijd blij van, zegt Jenny. Drie J's, maakt niet uit wat ze zingen. Altijd blij, ook de zwaardere nummers. Prachtige stem van Jan Dulles. Die brengt mij een beetje rust. Dat is toch ook belangrijk? Nou, zeker. Dan kun je ook blij van worden van rust in je hoofd. Jenny, dankjewel. Waar word jij blij van? Waar ben jij blij geworden de afgelopen 4 weken? Laat maar weten. Gedeelde blijheid is dubbele blijheid. 0800-345-0345. En je kunt natuurlijk ook gewoon naar de app 06-22-22-1342... of mailen op @gld.nl. Sam die zegt dat het toch een beetje koeler is geworden. Ik wist niet hoeveel ik daarna verlangde toen het echt weer koeler werd. Lange hete zomer gehad, ook van genoten hoor. Want ja, je gaat er op een gegeven moment ook aan wennen en inleven. Maar koelte vind ik ook wel lekker. Simone die komt ook binnen via de mail en die zegt: goedemorgen Rob. Ik werd vanmorgen in alle vroegte weer blij van mijn hond. Die lag zachtjes tegen me aan te snurken in bed. Helemaal blij. Groetjes en een goed weekend. Ria zegt: mijn fiets doet het weer. Ik heb zo lang gewacht met het maken van de banden. Laten maken, zegt Ria eerlijk, dat ik eindelijk weer kan fietsen. Word ik toch blij van. Ik ga gelijk aan de slag vanmiddag. 0800-345-0345. Kees, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob. Ja, we werden een poosje geleden heel erg blij, want we zaten achter in de tuin.
0: Ja.
1: Eventjes aan de koffie. En toen landde er op de vlox, op de blauwe vlox die we daar hebben staan onder de pruimenboom, dan landde een koninginnenpage.
0: Huh?
1: En daar werden we heel erg blij van, want het was eigenlijk de tweede keer dat we die in ons leven zagen.
0: Tweede keer pas?
1: Ja, tweede keer dat we een koninginnenpage in de tuin zagen.
0: Nou, is dat dus zo opmerkelijk omdat het weer anders is geworden, of hebben jullie de tuin anders ingericht?
1: Ja, we hebben de tuin wel heel erg vriendelijk voor insecten en vlinders. Maar ja, dat weten we niet.
0: Ja, nou ja, je hebt hem gezien, klaar af. Nee, daarom. Ja.
1: Ja, maar daar word je gewoon blij van.
0: Ja, dat blijft gek, hè, de natuur. Dat gewoon echt af en toe zo binnenkomt bij je. Dat je gewoon even, denkt, ja, we gaan er eigenlijk over.
1: Op dat moment kun je heel erg blij worden. Want dan denk je, ja, nog niet alles is naar de knoppen. Er zijn nog best wel mooie dingen.
0: Bij het moeilijke leven dat je dan lijkt. Nog niet alles aan de kloot. Nou, dat is wel goed voor die vlinder, toch? Ja,
1: zeker. Die brengt toch weer eventjes een blijde boodschap.
0: Dat bedacht ik. Kees, dankjewel. Ja, mooi. En een goed weekend alvast. Ja, de kleine dingen. Ja, Saskia en Serge, die zongen het ook, hè, toch? Het zijn de kleine dingen die je doet waar je blij van kunt worden. Hans ook, die appt binnen en die zegt: goedemorgen Rob. Waar ik blij van word, ik heb afgelopen week een afspraak gemaakt voor 10 oktober om mee te lopen op een korenmolen. Om te kijken of ik het aan kan allemaal. En dan de opleiding vrijwillige molenaar te gaan volgen. En als dat zo is, kan ik in januari beginnen. Want ze zoeken nog steeds naar molenaars. Ja. Ja, voor alle mensen die luisteren denken: oh ja, molenaar zou ik ook best te zoeken, maar het is wel een gedegen opleiding. En je moet wel leveren, dan ook. Het is geen flauwekulletje, molenaar zijn. Daniel, die appt binnen met een hele blije foto van een mooie boterham. Een mooi broodje. Broodje kaas met tomaat daarop. Daar zal Daniel lekker blij van worden. Ja, het loopt langs. Ja, hij is aan het brunchen. Dan tussen de lunch en het ontbijt in. Goedemorgen Rob, zegt Joker. We hebben vorige week nieuw laminaat laten leggen. Door de hele gang, woonkamer en keuken. En alle oude vloerdekking en zeil hebben we dus opgeruimd. Mocht ook wel, het lag er 30 jaar. Het was oud, vies, er zaten overal scheuren in. We zijn niet gewoon blij, maar we zijn echt super blij. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook zoiets is wat je uitstelt... en dat je dan denkt van, toch maar eens even doen. En dat je dan zo ongelooflijk blij bent dat alles weer helemaal netjes erbij ligt. En dat je dan denkt, waarom hebben we zo lang gewacht? Gerik die zegt: ik ben blij met de nieuwe fiets die ik sinds gisteren heb. Ja, dat kunnen we ook wel los natuurlijk. Lekker fietsen, prima. Ik ben blij dat ik sinds deze week 4 zussen, 1 broer...

twee schoonzussen en drie zwagers boven de 80 jaar heb. Nog drie komen eraan en mijn vrouw en ik zijn ook boven de 80. Oud is ongelooflijk in. Het is mooi, Leo. 80 is gewoon het nieuwe 50. Kom op, hè. Fiets onder de bibs, een beetje trap, ondersteuning. En je sjeest er helemaal rond als een jonge god en een jonge godin. Ja, zo blij kun je maar gewoon worden. Waar word jij blij van? Waar ben jij blij van geworden? Afgelopen weken. Deel het met ons. We horen het graag. Nogal elend genoeg in de wereld, toch? Hot chocolate, you sexy thing. Ook een blij.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Fleetwood Mac en The Big Love. Ja, kun je ook heel blij van worden van een grote liefde. Nou ja, dat zegt Freek eigenlijk. Die werd blij gisteren van, ja, de winnaars noemt hij ze, van B&B Vol Liefde, Timothy en Michael. Hij zei, ik vond het geweldig om te zien dat twee mannen echt alle sympathie hadden van heel Nederland in hun liefde. Kom daar nog maar eens om in de maatschappij tegenwoordig, hè? Met al die haat tegen de LHBTQ. Ja, het was inderdaad prachtig om te zien, om die liefde te zien. Veel mensen ook gekeken, bijna 1,7 miljoen, alles bij elkaar. Het is de tweede vrijdag en dat betekent dat we altijd eventjes gewoon onze grote blijdschap gaan delen. Een kleine blijdschap ook gaan delen. Waar word je blij van, is de vraag in om de koffie. Jolanda zegt, waar ik blij van werd, gisteren thuiskomen van vakantie en dan een cadeautje van jullie op de mat vinden. Hey, leuk, dank daarvoor. Ja, dat je toch helemaal zelf verdient, hoor. Ja, dus dan mag je ook blij zijn. En met het cadeautje, natuurlijk. Waar zitten wij in de app? Ik ben blij dat ik maar een waarschuwing kreeg in plaats van een hoge boete, zegt Irene. Ah, ik denk dat Irene een keer is aangehouden en dat de agent heeft gezegd, nou, ik waarschuw u en rij maar door. Ook moeilijk, hoor, als je agent bent, dat je af en toe boetes moet uitdelen als je je aan de wet houdt die echt, ja, exorbitant hoog zijn. Ik kan me wel voorstellen dat je daar zelf niet meer wegkomt. Dat je denkt, nou, ik geef een waarschuwing. Of je kunt kiezen voor een lagere boete of zo. Dat we op vakantie waren in het mooie Meppen in Duitsland. En een paar dagen in Ommen aan de Vecht, zegt Ingrid. Blij van geworden. Hoor op, zegt Grinsteke. Ik ben super blij dat ik na lange tijd herstellen van een operatie weer fit ben en weer kan dansen. En dat mijn puberkinderen weer naar school zijn. Juist. Zachtjes lezen, misschien hoor je. Mark Gordon, wij zijn blij met onze nieuwe kunststofkozijnen. Alle ramen in onze woning vervangen door kunststofkozijnen. Ik hoef niet meer de ladder op om te schilderen. Happy, juist. Kan ik me helemaal voorstellen. Nou, we hebben wel een huishoudelijke blijheid vandaag. Tooske ook. Ik heb 1 juli gordijnen besteld. En gisteren zijn ze gekomen en gehangen. Eindelijk. Blij mee. S'avonds weer lekker de gordijnen dicht. Ja. Ach, kijk. En Thea zegt, blij gewoon met het weekend dat er aankomt. Lekker rustig, kinderen komen op visite. En dat betekent dat oma altijd even lekker achter de potten gaat om een hele goede soep te maken. En meer ook niet, hè. Soep en een broodje. En wat lekkers te drinken. En dan wordt een mooie zondag. Nou, lekker. We gaan toch wel een beetje blij het weekend in. Zeker met Denise Williams. Let's hear it for the boy.

0: er even los. Drummen. Elvis Presley in Such a Night is 8 over. Hallo wel weer.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Op Radio Gelderland bij de koffie. Op de koffie. Spelletje. 3 prijzen te winnen met 3 vragen die je goed moet beantwoorden. Bij ieder goed antwoord een lekkere prijs in de envelop. En die gaat naar je toe komen. Ja. Het is vandaag 11 september. 9-11. De herdenking van de aanslagen op de Twin Towers en op het Pentagon 25 jaar geleden. Wie was toen de president van Amerika ook alweer? Ja, misschien inkoppen, maar misschien moet je toch echt wel gaan zoeken. Wie was de president van de Verenigde Staten ten tijde van de aanslagen van 9-11? Als je dat weet, na zoeken of meteen, dan kun je gaan appen 06-22-22-1342 of even mailen. En met een goed antwoord maak jij kans om uitgenodigd te worden om het spel te spelen. Wie was de Amerikaanse president tijdens de aanslagen op de Twin Towers 25 jaar geleden? Je hebt 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen via app of mail. En de eerste is van de Imagine Dragons, On Top of the World.

0: De Commodores op Radio Gelderland. 14 minuten voor 11 geworden en tijd om ons spelletje te gaan spelen.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Het hele simpele spelletje voor bij de koffie. We stellen vragen, jij geeft een antwoord. En bij een goed antwoord heb je prijs gewonnen. Nou, makkelijk kun je het toch niet maken. Nee. Ja, we kunnen de prijzen weggeven. Dat doen we het volgende uur trouwens. Dan kun je gewoon zeggen, ja, ik wil wel naar een voorstelling. Ja. Maar nu, gewoon vraag en antwoord. We gaan terug in de tijd op deze dag. Excuus. Naar 2001. De dag van de aanslagen op de Twin Towers en op het Pentagon. 25 jaar geleden alweer. Wie was toen de president van de Verenigde Staten? Als je dat denkt te weten, dan had je kunnen appen en dan had je kunnen mailen met het goede antwoord. En dan moet je natuurlijk als we terugbellen gewoon een telefoon opnemen. Ja. Want dan kun je de prijzen echt winnen. Zo simpel werkt het. Heb contact. Ja hoor. Toch een telefoonlijn gevonden die het doet. En daarachter is het een mevrouw, als ik het goed heb. Maya, goedemorgen. Maya. Ben je er, Maya?
2: Lia.
0: Ja, oh Lia. Ja, Lia, jij had het antwoord gegeven ook. En een goed antwoord. Wie was president ten tijde
2: Bush.
0: Van?
2: Bush.
0: Bush, ja. Junior, hè? Bush was het. George ja. Walker Bush. Ja, als je het dan toch over die dag hebt, weet jij nog waar je was?
2: Thuis, volgens mij was ik thuis.
0: Ja, sommige mensen...
2: Cool, want ik zag het op het journaal, dus ja, thuis.
0: Ja, en het gek is, het gebeurde 's ochtends in Amerika, 's middags bij ons.
2: Ja.
0: Maar heel veel mensen denken dat het ook 's ochtends hier gebeurde. Dat...
2: Nee.
0: Ja, ja, dat gaat dan door elkaar lopen een beetje. Dat heb jij niet. Jij weet zeker het was 's middags.
2: Ja, 's middags kan je dat.
0: Ja. En toen zaten we met z'n allen dagenlang voor de buis om te kijken wat er allemaal gebeurd was.
2: Ja, verschrikkelijk hè.
0: Nou hè, het is niet minder geworden in die 25 jaar, toch?
2: Nee, absoluut niet.
0: Nou, we gaan maar toch een beetje gezelligheid proberen te veroorzaken hier op de zender. Ja. We gaan naar de muziek toe. We gaan naar de hitlijsten eind jaren 80. Dan zien we dat de Gypsy Kings overal in Europa en eigenlijk wereldwijd bovenaan staan met hun liedjes. Wat is de grootste hit van de Gypsy Kings op dat moment? Is dat Bamboleo of Joe B, Joe Ba?
2: Oh, dat maakt het mij wel moeilijk. De eerste, Bamboleo, volgens mij.
0: Juist, Bamboleo. Dat betekent zoiets als ga gewoon lekker relaxed door het leven. Maak je niet te druk, laat je ook niet gek maken. En dan leef je het lekkerst. Doe je dat? Ja, dat is moeilijk af en toe, om je niet gek te laten maken.
2: Ja, nee.
0: Ik heb er zelf altijd wel last van. Ja. De derde vraag die brengt ons bij het weekend. Het is monumentenweekend. Als je naar Gelderland kijkt, wat is dan de plek met de grootste monumentendichtheid? Dus eigenlijk met de meeste monumenten per vierkante meter. Is dat dan Arnhem of is dat Elburg?
2: Volgens mij Arnhem.
0: Volgens jou Arnhem?
2: Ja, dat denk ik.
0: Ja, ze hebben wel in gewoon getalsmatig hebben ze gewoon de meeste monumenten. Maar Elburg heeft er het meest per vierkante meter. Dus de monumentdichtheid. Want ze hebben dat die vesting. Daar staan allemaal gebouwen. Dat zijn allemaal monumenten. Dus ja.
2: Oh.
0: Ja. Dus je hebt twee van de drie goed. Nou ja, toch, ik vind het wel goed voor vrijdag. Mooi meegenomen. Wat gaat de vrijdag brengen voor jou, Lia?
2: Nou, van alles. Ik ben hier een beetje aan het poetsen aan vrijdag, hè.
0: Ja?
2: Ja.
0: Vrijdag klaarmaken voor het weekend?
2: Ja, ook dat.
0: En,
2: ja.
0: En het weekend ga je nog wat doen?
2: Nee, maar dat weet ik nog niet.
0: Nee, de dag komt zoals hij komt. Ja,
2: ja, juist.
0: Lekker hoor. Zo gewoon echt lekker in vel steekt. Prachtig. Ja, jij mag ook nog zeggen of wij de Gypsy Kings gaan draaien met Bamboleo.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, het hoeft leuk. Niet, hè? Het hoeft. Als jij zegt, ik heb geen zin in die gekke Bamboleo, dan niet. Maar daar komt hij, hè, dan. Dus.
2: Ja.
0: Dan komt de gitaar. Lia, mooi weekend. En van Lia, voor iedereen, de Bamboleo van de Gypsy Kings.

De Gypsy Kings en Bamboleos. Flamengo, maar dan echt heel erg poppy gemaakt. En dan doet het altijd goed. Een hoop gitaren op zijn podium. En prachtige avond heb je. En er toeren er wat, hè, van die Gypsy Kings-achtigen. Want er zijn wel 3 of 4 versies van. Hier is soms

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een staalopstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
13: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
16: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
17: voordeeluitjes.nl.
15: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
18: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
19: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Katrien, dankjewel.
0: Verkeersinformatie dan de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo 6 kilometer met een half uur vertraging. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 5 kilometer, 10 minuten daar de vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 12 kilometer, kwartier extra reistijd. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 8 kilometer. 40 minuten is daar de vertraging. De rechte rijstrook is dicht vanwege een onwelwording op de weg.
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
20: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
21: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op Aurelis Makelaars.
22: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
27: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
26: Phew. We kunnen weer.
27: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
28: Een dononier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

David Essex en We Are Gonna Make You A Star. Nou ja, jij wordt geen ster, maar je gaat wel lekker naar het theater toe als je wil dit uur. Want we gaan de kaarten weggeven. En we willen dan een kleine recensie terug van jou. Waar je naartoe kunt gaan, dat wordt in dit half uur bekend. En dan kun je zeggen, ja, ik

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musis Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Clean Bandit en Sarah Larson Symphony.
1: In ruil voor een recensie mag jij van ons het theater in.
0: Ja, zoals me net. Je mag naar een geweldig optreden toe. Wij geven iedere vrijdag 2 kaarten weg. Tegenprestatie is dat we je maandag bellen voor een kleine recensie. Gewoon, als gewone theaterbezoeker. Vandaag geven wij kaarten weg voor volgende week vrijdag. Muzes heeft dan Olga Zuiderhoek met haar programma. Maar wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. En dat is allemaal ingebed in de Bridge to Liberation herdenkingen. De titel van het programma, die verraadt al een beetje waar het over gaat. Hoe gek het ook is in de wereld, er is altijd wel muziek. Je kunt enorme bombardementen over je heen krijgen en enorme gevechten zien. Ergens is er altijd wel weer muziek. En dat gaat Olga Zuiderhoek brengen op die vrijdagavond 18 september. Het is een lange show van 8:30 tot zeker 11:00. En als je wil kun je ook nog een uur daarvoor een inleiding krijgen van een historica. Historica Ingrid Jacobs. Die geeft een verkorte versie van haar lezing over Muzes. En ook de Schouwburg Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die inleiding start om 7:30. Daar kun je gratis naartoe. Maar je krijgt van ons nog eens 2 kaarten om daarna te gaan genieten en ook mee te doen met Olga Zuiderhoek en de muziek die altijd klinkt. Nou, heb je daar zin in? Op volgende week vrijdag 8:30 in ieder geval aanwezig te zijn in Muzes voor Olga Zuiderhoek met Maar wat er ook gebeurt, altijd klinkt er muziek. En zij gaat terug naar de 20e eeuw. Je krijgt best wel klassieke muziek. Bartok, Gershwin, Breuker, Stravinsky. Het is een pittig programma, maar wel zeer interessant voor de liefhebbers. En wil je daar naartoe, dan app je nu of mail je nu en dan zeg je ja, ik wil zeker naar Olga Zuiderhoek en die mooie muziek. En ik wil een hele mooie avond beleven ook. Het is allemaal ingebed in de Bridge to Liberation herdenking. Zeg maar even ja dus, tegen vrijdag 18 september volgende week 8:30. Wil je daar naartoe? Dan app je ja, ik wil naar Olga via 06-22-22-1342. Of je mailt rob@gld.nl. Olga Zuiderhoek, die zie ik wel zitten. We bellen wel, hè, de maandag erop, hoe het was. Maar laat maar even weten, als je daar naartoe wil, van harte welkom. We kiezen er 2 uit, hè. Dus het is niet een zekerheidje. Maar laat even weten dat je wil. Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Volgende week vrijdag, Muzes Arnhem. En wij geven 2 kaarten weg. App of mail. En rond 7:15 zeggen we wie er gaat.

I'm So Excited van de Pointer Sisters op 3:30 hier op Radio Gelderland. En kijken we naar het weer buiten, dan zien we dat het een grijze dag is. Beetje betrokken, beetje koel, beetje winderig. Erg heftig wel. Nijkerk zegt 16 graden en Brummen 17,2 graden. Wil je op pad met de auto, dan eens kijken of het lekker doorrijdt voor jou. Ach ja, het is vrijdag. Nou, toch even rekening houden met een paar files. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Stroe en Alfred Hoendelo 8 kilometer. Half uur vertraging door een ongeluk. Rechte rijstrook is daar dicht. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 14 kilometer met 16 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens inmiddels 7 kilometer. Langzaam rijden, stilstaan, 20 minuten is daar de vertraging. En Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer en 5 minuten langer onderweg. Deze zijn André Hazes en Paul de Leeuw. Met een lekkere droomland.

Every Breath You Take van de Police. Het is 18 minuten voor 12 geworden. Je hoeft niet meer te appen of te mailen als je naar Olga Zuidenhoek wil. Er is inmiddels een prijswinnares gekozen. En die krijgt zometeen bericht dat ze mag naar Olga Zuidenhoek. Met die prachtige voorstelling. En ja, die zin die die voorstelling eigenlijk betitelt, er is altijd wel muziek, die komt uit een liedje van Ischa Meijer. Die heeft de tekst gemaakt. Jenny Arion heeft het eens gezongen. Wintertenen, luizen en eczeem. Hier is die. Ook een mooi Nederlands plaatje.

Wat er ook gebeurt, er klinkt muziek. Dat is de titel van Olga Zuiderhoek. En daar gaat Caroline naartoe voor ons. En die gaat een recensie geven de maandag daarop. Nou, heb je het gemist? Deze kaartenkans. Dan volgende week weer. Want we gaan daar de komende maanden wel lekker mee door. Kaarten voor het theater en wat er staat, ja, dat is een keer een verrassing.

0: The Zombies and the Time of the Seasons. Bijna 9:09 geworden hier op Radio Gelderland. Het is de dag van 9-11. En ja, dat is 25 jaar geleden. Dus er is een hele nieuwe generatie al die dat gewoon niet heeft meegemaakt. En hoe leer je dan die generatie die op 11 september 2001 nog niet was geboren over die aanslagen en de nasleep daarvan? Ja, daar worstelen leraren ook wel mee. Leerlingen hebben 9-11 kennis nodig om elkaar te begrijpen. Maar de onderbuik, die tegenwoordig danig bespeeld wordt met TikTok-filmpjes en ja, zogenoemd naïef redeneren, die kunnen best in de weg zitten, zoals het dan heet. De nieuwe generatie kijkt vaak anders dan 9-11... dan wie die aanslagen destijds bewust heeft meegemaakt. Dat wordt opgetekend door Maxime Herricks. Zij is projectmanager bij Ter Info. Dat is een door terrorisme-expert Beatrice de Graaf opgezet programma. Dat scholen helpt bij het lesgeven over politiek geweld, terrorisme en complottheorieën. Ja, de mensen van nu zijn kritischer op de Verenigde Staten, het buitenlandbeleid en de politiek. Ook door wat er nu in Gaza en Iran gebeurt. En dus worden die aanslagen ook weer met een andere blik bekeken. Zo gaat de geschiedenis misschien wel een heel andere richting krijgen dan dat wij die hadden. Dat is toch altijd zeer interessant. Hoe de geschiedenis ook anders kan uitgelegd worden. Per tijdsvak. Ja, Erik, het zijn allemaal dingen op deze dag.
1: Nou,
0: hè.
1: En? Vandaag, 50 jaar geleden.
0: Ja, je kijkt me nou aan.
1: Er gaat bij jou geen lampje branden. Je hebt nog niet de Radio Gelderland Facebookpagina geopend, zie ik al. Nee. Jan de Hoop voor het eerst op de radio.
0: Ja, van de Mast. Ja.
1: Van de Mast, toen nog Frank van der Mest.
0: Frank van der Mest.
1: 50 jaar geleden.
0: Ja.
1: Ja, van de voelige baren op de Noordzee naar de stabiele Roosendaalse weg in Arnhem.
0: Ja. Ga je dat vieren?
1: Ik heb een fragmentje waarin Jan heel erg chagrijnig is. Want hij zat een week lang op die boot. Nou, dus gingen ze boodschappen.
0: Zet een Amerikaanse soldaat nu.
1: Ja, dan gingen ze boodschappen doorgeven met cijferlijsten van wat ze allemaal misten aan boord. Bijvoorbeeld het water is op, dan zeiden ze nummer 12. Maar er kwam er geen bootje, dus hij werd steeds zagrijniger. Daar heb ik een geweldig fragmentje van, dus dat ga ik zo meteen even laten horen.
0: Ja, nou dat en veel meer gezelligheid. Lekker, tot 3 hier op Radio Gelderland. We hebben nog eentje om naar de ochtend te zwaaien. Van deze 11 september 2026. Nou, die is van Coldplay. Adventure of a Lifetime. Maak er een hele mooie middag van. En alvast een geweldig weekend. Het is monumentenweekend, hè? Dus je kunt lekker onder dak zitten.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel. gaan we eens even kijken naar de files. A1 Amersfoort, Apeldoorn tussen Stroe en Hoenderlo. Een kwartier, er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Daar kom je in 13 kilometer file, kwartiertje ongeveer. Arnhem richting de grens. Voor de grens toch een half uurtje geduld hebben voordat je in Duitsland bent. En dan nog de A50 en dat is een korte Arnhem-Oss tussen Knoopert Ewijk en Ravenstein. Een minuutje of vijf.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
17: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
19: Appetito.
18: Appetito.
20: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
21: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
20: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
21: De olifanten van Botswana. NRV.
20: Of luipaarden in Sri Lanka.
21: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
26: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Tot 3. Met Erik van den

0: Back on the Chain Gang, The Pretenders. 12 minuten over 12. Een hele goede middag. Tot 3 ben ik bij je. 25 jaar na 9-11. En 50 jaar nadat de radiocarrière van collega Jan de Hoop is begonnen. Ja, hij heeft het goed bijgehouden. Vandaag in 1976 presenteerde hij voor het eerst een programma. Dat deed hij als vrijwilliger bij de ziekenomroep in Rotterdam. Later ging hij de zee op bij zeezender Radio Mi Amigo. Zat hij daar op een schommelende boot het nieuws te lezen. Hij kwam terecht op Hilversum 3, deed Veronica Nieuwsradio en natuurlijk alweer meer dan 10 jaar inmiddels De Hoop op zaterdag bij Radio Gelderland. En dat is natuurlijk wel relaxed werken, zeker als je het vergelijkt met datgene wat hij op zo'n zeezenderboot mee moest maken. Als daar het water op is, de koffie op is, dan wel geen wc-papier aanwezig op de boot, dan was je natuurlijk afhankelijk van de mensen aan de wal. Nou, op gezette tijden werd er een gesproken brief uitgezonden door de mensen aan boord voor de directie en de mensen aan wal. Dan konden ze doorgeven dat het wc-papier op was bijvoorbeeld. En dan hoopte je maar dat er een bootje kwam om dat te brengen. Nou, een gesproken brief, een deel daarvan uit 1977. Jan de Hoop, toen nog Frank van der Mast geheten, want dat mocht er niet onder je eigen naam. Het was allemaal rete illegaal wat hij daar aan het doen was. De zender deed het niet goed aan boord. En dus zaten de mensen aan boord van de Mi Amigo zendschip te wachten op onderdelen. En die kwamen maar niet. En die kwamen maar niet. En Jan die werd zagrijnig en nog zagrijniger.
1: Ding in. Ja, we krijgen hier allerlei onthutsende en ontstellende rapporten binnen dat het zo slecht te ontvangen zou zijn. Dat is te verhelpen. Er liggen onderdelen klaar in Amsterdam. Die kosten wel geld, maar die komen maar niet. Die moeten gewoon even opgehaald worden, die onderdelen. En dan kunnen ze hierin komen, maar om de een of andere reden doen de heren dat niet. Ik weet ook niet wat ze daarmee opschieten. Misschien kost het wel te veel, dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat is dan het enige wat we nog kunnen begrijpen. Het is zo, als die nieuwe onderdelen erin zitten, dan kunnen we van 20 naar 50 kilowatt. Dat is toch bijna 2,5 keer zoveel en dat scheelt een enorm stuk. Dat was dat. En ik zeg, een gezicht is pas een echt gezicht als daar een glimlach op staat. Want we blijven lachen hier aan boord.
0: Zo kennen we Jan, hè? Altijd blijven lachen. Relaxed werk, hè, op zaterdag bij Radio Gelderland. Als dan de zender stuk is, bel je gewoon eventjes naar de technische afdeling. Wordt het meteen gemaakt?

0: Till, Carol G en Bruno Mars. Het is 11 minuten voor 12:30 geworden. We gaan eens even kijken naar nieuws. Joy, wat heb je zoal?
1: Nou, veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze naar de middelbare school. Want ja, hoe weet je nou eigenlijk op je 15e al wat je later wil worden? Wist jij dat al op die leeftijd, Erik?
0: Nee, toen moest het echt wel een beetje zich scherp stellen, zeg maar.
1: Ja, ik vind het ook wel heel moeilijk hoor, dat je al op die leeftijd moet bepalen wat je later als je groot bent wil worden. Nou, dus schrijven steeds meer scholieren zich in voor een oriëntatiejaar. En dat doen ze vooral op het mbo.
2: Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. Dus dat is gewoon top.
1: Nou, in dat oriëntatiejaar kan je van alles en nog wat doen en ga je langs bij allerlei bedrijven om dus te kijken wat je leuk vindt. Goed,
0: ja,
1: hè?
0: Handig.
1: Ja, heel handig. Ja,
0: sowieso, snuffelstages ben ik altijd wel voorstander van. Ja. Kijk je toch eens even bij zo'n bedrijf van wat gebeurt er allemaal? Daar heb je natuurlijk geen weet van.
1: Nee,
0: dus alleen van het beroep van je ouders heb je meestal een idee. Voor de rest weet je er niks van.
1: Dus nee, ik vind dat een heel mooi iets. Een oriëntatiejaar dus. Nou, voor een koekje bij de koffie, om alvast even voor morgen.
0: Ja, morgen gaan we los met de koekjes bij Jan, hoor.
1: Ja, je moet gewoon in Nijmegen tegenwoordig even kijken hoe laat het is.
0: Hoezo?
1: Nou, de 19-jarige Valerie Dico verkoopt haar zelfgebakken koekjes namelijk uit een oude staande klok. En samen met haar vader bouwden ze die om tot het koekklokje. En die ziet compleet helemaal met roze schappen alles eruit. En in het weekend vult ze hem dan met koekjes, cupcakes en Rocky Roads. En betalen doe je dan gewoon via een QR-code.
0: Oké, opvallend.
1: Leuk, hè?
0: Heel goed.
1: Ja. Nou, ze lopen 's nachts door de straat, voelen aan autoportieren en hopen dat er dan maar eentje open is. In Putten zijn de zogenoemde autovoelers weer actief. Maar één buurtbewoner die liet het daar niet bij zitten toen hij er eentje betrapte. Hij zag de man bij de auto's rommelen en besloot er zelf achteraan te gaan.
3: Ik heb hem gevolgd tot aan het station en de politie gebeld. De politie ging er ook meteen achteraan. En op het moment dat hij wou instappen in de trein, heb ik hem in de houtgreep gelegd. En gewacht tot de politie er was en overgedragen aan de politie. De overlast zelf die gaat daar niet mee weg. Dus er moet daadwerkelijk iets gebeuren.
1: In de houtgreep ermee.
0: Mooi hoe hij het zegt. Toen heb ik hem, hoe zal ik het zeggen?
1: Hij twijfelt nog even of hij het gaat zeggen. Ja, hè?
0: Het enige geweld in de houtgreep genomen.
1: Ja, dus de politie die adviseert ook. Maar volgens mij is dat heel logisch. Auto op slot en ook vooral waardevolle spullen eruit halen. Dus geen laptops en dergelijke erin laten liggen.
0: Gisteren was ik overtuigd van de gluurbril. Ik denk, dat wordt het woord van het jaar. Maar
1: nou, autovoeler
0: is ook een goede concurrent.
1: Ja.
0: En het jaar is nog lang niet om.
1: Ja, ik ga denk ik nu voor autovoelers.
0: Autovoeler, puntje erbij voor de autovoelers in Putten.

0: uit weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

En People hier op Radio Gelderland in Top 3, moving on up. Binnenkort hebben we weer een iets nieuws in Nederland, namelijk de Dutch Songwriters Wall of Fame. Een Wall of Fame voor mensen die mooie liedjes kunnen maken. Binnenkort, dat zal zijn over een week of twee volgens mij, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. Nee, over een week al, maandag 14. Wordt bij Beeld en Geluid in Hilversum die Wall of Fame geopend. En de eerste 10 namen zijn bekend van mensen die een staat van dienst hebben in de muziek. In de Nederlandse muziek, maar als het gaat om het schrijven van liedjes waar je u tegen zegt. Daarbij zijn onder meer Arnhemmer Emiel Hartkamp en Nijmegenaar Frank Boeien. Andere toppers die een plek zullen krijgen. Er zijn er 10 uitgenodigd voor de eerste ronde. Maar er zullen er nog veel bij komen natuurlijk in de loop van de jaren. Herman van Veen. John Eubank. Nou, dat lijkt me ook onomstreden. Peter van Asten. Piet Sauer. Peter Koelewijn. Belinda Meuldijk. Ramse Shaffi. En ook Boudewijn de Groot. Die zijn liedjes natuurlijk maakte. Meestal samen met Lennart Nijg. Dus die moeten zeker ook bij. Waarom die er niet bij is in de eerste ronde, snap ik niet.

0: Oh, what a night. December 1963. The Four Seasons waren dat. Ruim 30 buurtbusverenigingen houden het Gelderse platteland bereikbaar. Dat doen ze met liefst 1500 vrijwilligers achter het stuur. Maar probleem, er zijn heel hard nieuwe chauffeurs nodig. In de Bommelerwaard bijvoorbeeld, daar wordt het al krap.
1: Even naar de apotheek of de kapper in een ander dorp.
2: Goedemorgen.
3: Hi.
1: Mensen zonder auto op het platteland zijn daarvoor vaak aangewezen op de buurtbus. Die wordt bestuurd door vrijwilligers. Om de dienstregeling en leefbaarheid te garanderen is buurtbusvereniging Maastriel Oost met spoed op zoek naar nieuwe chauffeurs.
4: We hebben er net een paar meer nodig om soepel zo'n planning te laten lopen. Wat ik zei, er zijn mensen wel eens ziek, mensen hebben ook vakantie. Dat proberen we onderling op te vangen. Dat lukt bijna altijd, maar niet altijd. En dan betekent het wel eens dat er gewoon een dienst uit moet vallen.
5: Er staan die mensen voor niks bij de bus.
4: Absoluut, dat wil je niet. Ook vrouwen willen we heel graag zien op de buurtbus als vrijwilliger.
6: Nou, op zich zou ik het heel erg leuk vinden. Maar ja, ik heb zelf geen rijbewijs. Dus daarom is het ook wel heel erg fijn als mensen wel kunnen komen werken hier vrijwillig. Om in ieder geval mensen zoals mij te kunnen vervoeren.
4: Het is zo'n zenmomentje op een week dat je de dienst rijdt, je spreekt met inwoners. En als het minder druk is, dan luister ik lekker een podcast of een luisterboek. En rijd door onze prachtige gemeente. Hier staan mensen al te wachten voor de bus, dus ik maak het rondje. En dan pik ik hen dadelijk op richting Zaltbommel.
2: Fijne dag nog.
0: Buurtbus, chauffeurs gezocht dus.

0: Alle 13 goed op zaterdag of zondagmiddag op Radio Gelderland. Want er komen alleen maar de lekkerste gouden ouwe voorbij uit de jaren 60, 70 en 80. En dan misstaat zo'n Billy Joel niet. Trouwens in tot 3 ook niet hoor. Goed plaatje. Rico, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: We gaan het hebben over het weekend, maar eerst nog eventjes kijken wat deze vrijdag nog meer gaat brengen natuurlijk.
1: Ja, vrij veel bewolking en ook af en toe wat regen. Dat hebben we op dit moment al. En dan gaat de komende uren niet heel veel in veranderen. Want er trekt een regengebiedje over de provincie van west naar oost. En uiteindelijk wordt het vanuit het westen weer droog. Kan ook de zon nog even doorbreken. En de temperatuur die komt uit op zo'n 20 graden vanmiddag. We zitten op dit moment op zo'n 17 à 18 graden. Dus er komt nog wel het een en ander bij. Maar dat zal allemaal pas later vanmiddag het geval zijn. En er waait een meest matige zuidwestelijke wind.
0: Oké, dan het weekend. We hebben onder meer natuurlijk Appelpop, een aantal grote wandelevenementen. Ja. Wat voor weer krijgen ze erbij?
1: Ja, we krijgen dus een tweedeling in het weekend. Zaterdag is de beste dag, zondag ziet er toch een stuk minder uit. En morgen dus in eerste instantie vrij veel bewolking. Laaghangende bewolking, lokaal nevel en mist. Maar daarna gaat de zon volop schijnen. Vooral morgenmiddag is het gewoon prachtig weer. Volop zonneschijn, 21 graden. En dan hebben we zondag in eerste instantie met vrij veel bewolking te maken. Het trekt ook een regengebied over de provincie. Dat gaat allemaal heel erg langzaam. Pas in de loop van de dag wordt het vanuit het westen weer wat droger. En dan wordt het maximaal een graad of 20. Dus zondag ziet er echt een stukken minder uit dan zaterdag.
0: Nou, we doen het er maar mee.
1: Ja, we hebben weinig keuze, denk ik.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Rico. Fijne keer.

0: Aretha Franklin met Respect. Zometeen Senior Web. We gaan het hebben over phishing. Nepmails van misdadigers, dieven, boeven die proberen je geld afhandig te maken. Dus attentie zometeen. Zo pak een beet. 10 over 1 contact met Hanneke van Senior Web. Tot 1 uur. Hier is hier Jeremy Nail. Ain't no doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again.

0: Dit is Radio Gelderland. Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Dus jij wil naar Egypte?
7: Ja, met NRV.
6: En waarom NRV?
7: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
6: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
7: Tuurlijk.
6: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
7: Jazeker.
6: Cairo en de piramide?
7: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
6: Top, ik ga mee.
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
10: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat op een zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel, Katrien. Files met 10 minuten en meer aan vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Nieuwegein-Zuid en Beest een kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 25 minuten. N50 Zwolle en Meloor tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid momenteel een minuutje of 10. Daar is de rechte rijstrook dicht. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Hattemerbroek momenteel bijna 20 minuten.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
16: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50. Voordeelhaartjes.nl.
17: Grijp nu uw kans.
18: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: voordeeluitjes.nl.
18: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
23: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
25: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
26: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
27: Rustig, adem in,
26: ja, maar misschien
27: uit.
26: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
27: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Top 3. Met Erik van

0: Love is the drug, Roxy Music. We gaan ons verdiepen in de wereld van de telefoons, van de laptops, van de digitale wereld.
1: Dit is naar.
2: De Poolse roze beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen.
3: En we are calling it iPhone.
0: En dat doen we natuurlijk ook op deze vrijdag met de mensen van Senior Web. Hanneke, om precies te zijn. Hanneke, goedemiddag. Waar wil je het vandaag over hebben?
4: Ik wil het vandaag even hebben over phishing.
0: Phishing?
4: Een vorm van online oplichting, ja.
0: Ja, de kreet ken ik wel. Wat valt daar allemaal onder?
4: Ja, phishing is eigenlijk een manier voor criminelen om te hengelen naar gevoelige informatie. Phishing betekent vissen en uiteindelijk is het dus de bedoeling van die criminelen dat ze jouw informatie te pakken weten te krijgen. En dan kunnen zij een heleboel geld aan verdienen. En iedereen heeft natuurlijk gehoord van de grote datalekken bij bijvoorbeeld Odido en het bevolkingsonderzoek. En nog veel meer is er in het nieuws geweest. En bij al die datalekken worden ook mailadressen buitgemaakt met bijvoorbeeld de naam en de achternaam van degene van wie dat mailadres is. Ja, oplichters kunnen daarmee hele geloofwaardige oplichting mails sturen waarin ze jou verleiden je gegevens invullen. Dus daar wou ik het even over hebben.
0: Ja, het lijkt me hartstikke goed. Kijk, sinds we internet hebben, bestaat dit fenomeen eigenlijk ook al. Hè? En in het begin waren dat hele knullige mailtjes. Daar moest je wel altijd een beetje om lachen. Maar het wordt steeds geraffineerder.
4: Ja, dat is inderdaad helemaal waar. En vorig jaar is onderzocht door het CBS dat ongeveer 2,5 miljoen mensen slachtoffer zijn geworden van online criminaliteit. En ook SeniorWeb heeft zelf onderzoek gedaan vorig jaar, waaruit bleek dat 15% van de senioren slachtoffer is geweest van online fraude. En ook wij zien helaas een stijging. En we zien ook dat heel veel mensen het lastig vinden om online oplichting te herkennen. Maar ja, laten we wel wezen, de oplichters krijgen ook steeds meer mogelijkheden om geloofwaardige mails te maken. He, bijvoorbeeld met AI. Het wordt steeds makkelijker, helaas. Waardoor zij makkelijker uiteindelijk je mail kunnen sturen.
0: Ja, daar gaan we natuurlijk op zoek naar. Wat zijn nou handige tips om te herkennen dat een mailtje wellicht niet van de echte afzender is? Waar kunnen we op letten?
4: Ja, gelukkig zijn er nog steeds mogelijkheden om nepmails te herkennen. Wat je altijd kan doen is, er staan altijd linkjes in zo'n mail. Klik daar dan niet op, maar beweeg wel met je muis erover. Als je op de computer zit, klik niet, maar beweeg wel met je muis over het linkje. En dan zul je zien dat er een URL in beeld komt. Dus het websiteadres waar die link naar leidt. En heel vaak kun je dan al zien dat die niet leidt naar de officiële afzender of naar de zogenaamde afzender van dat bericht. Controleer altijd ook het afzendadres. En ook altijd een hele goede graadmeter. Moet je meteen iets doen? Dus moet je meteen inloggen of meteen gegevens invullen? Snel iets betalen? Dan is het sowieso belangrijk om er niet op in te gaan.
0: Ja.
4: Open ook geen bijlagen. En gooi de mail gewoon weg als je het niet vertrouwt. En check even bij de website van de afzender zelf of het bericht echt is.
0: Ja, sowieso als ze om je geld gaan vragen ergens, dan zou ik al meteen denken dan zou ik sowieso maar eens eventjes denken van klopt dit wel? Want uiteindelijk gaat het altijd om geld en geld verdienen natuurlijk, hè, door de oplichters.
4: Ja, uiteindelijk is dat wat ze willen. Ze sturen die mails in grote getalen en als dan maar 0,1% reageert, dan hebben zij de buit al binnen. En dan gaat het dus om data, gegevens waarmee ze weer meer geld buit kunnen maken of nog meer data die ze zelf door kunnen verkopen. De fraudehelpdesk heeft onderzocht dat de schade in 2025 69 miljoen euro is geweest.
0: En anders, dat is dan mijn advies altijd. Ik zou zeggen, bel gewoon even naar de helpdesk van het bedrijf en overleg gewoon eventjes, klopt dat jullie mail versturen? Dan weet je het ook heel snel volgens mij.
4: Ja, precies. Ja, en ben je nou lid van SeniorWeb, dan heb je ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van onze phishing checker. Dus twijfel je nou over een mailtje, dan kan je hem ook doorsturen naar onze phishing checker en dan gaan onze vrijwilligers het controleren en dan laten ze je weten of het een betrouwbare mail is of niet.
0: Je kunt altijd terecht

0: ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

Oh, dus PG's houden er alweer mee op. Wet eens een keer tijd. Spiks en Specs hier in de top 3. Zometeen heb ik een Chai Coltrane voor je. Go Like Elijah. We gaan nog een feestje vieren zometeen. Een muzikaal feestje met Femke uit Arnhem. Maar eerst Depeche Mode. Enjoy the silence. En zometeen, niet heel onbelangrijk voor het weekend, twee mooie wandelroutes, twee mooie wandelevenementen waar je aan kunt gaan meedoen.

Zij Coltrane, daarvoor Femke Hengeveld met haar feestje. Hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Met zo direct dus voor de wandelaars twee mooie tips voor de komende dagen. Twee tochten die morgen kunnen worden gelopen. En het weer wordt redelijk morgen, dus lekker wandelweer.

0: Steve Varbert. 2:10. September de 11e, 2001.
1: NOS Journaal.
2: Vliegtuigen boren zich doelbewust in torens van het World Trade Center. Beide gebouwen naar zware explosies ingestort.
0: Dat is iets waarvan iedereen denk ik wel weet waar die was toen hij hoorde dat het gebeurde. Of waar die, wat hij toen is gaan doen. Ja, een televisietoestel opzoeken natuurlijk. Om te kijken van wat er nou eigenlijk allemaal gaande was in New York. De aanslag op de Twin Towers. Bij het eerste vliegtuig wisten we dat natuurlijk niet. Dan denk je aan een ongeluk. Maar als er dan een tweede vliegtuig volgt, dan geloof je dat niet meer natuurlijk. Waar was jij vandaag in 2001? Hoe heb je dat gevolgd? Nou, ik kan het me nog levendig herinneren. Het was een beetje een bizarre samenloop van omstandigheden. Ik was namelijk van plan om met mijn vrouw op vakantie te gaan naar New York. Het plan was om op deze dag in New York te zijn. We hadden een hotel geboekt nabij het World Trade Center. Het idee was om die dag het World Trade Center te beklimmen. Nou ja, met de lift omhoog te gaan. En dan naar het Panorama View Deck te gaan en dan een uitzicht te hebben over New York. We hadden het advies gegeven, als je dan gaat, ga dan meteen helemaal aan het begin van de dag. Volgens mij gaan om 7 uur of 8 uur gingen die liften open. Kon je mooi op tijd daar naartoe gaan. Bovendien was het dan niet zo druk. Nou, dat was het plan. Waar het niet dat mijn vrouw erachter kwam gedurende de weken voorafgaand aan september 2001. Dat ze zwanger was. Beetje zwangerschapsmisselijkheid en dat soort dingen. Dus die had helemaal geen zin meer om naar New York te gaan. Dus de vakantie werd last minute omgeboekt. En zo zat ik vandaag in 2001 aan het Gardameer in Italië. En even na het ontbijt kwam er de Nederlands sprekende beheerder van die camping over de camping gelopen met een radiootje aan zijn oor. Er is wat los in Amerika. Ja, 2001, het lijkt nog niet zo lang geleden, maar internet was toen natuurlijk nog niet iets wat je op je mobiel had bijvoorbeeld. Een mobiel, nee, dat had je niet. Maar goed, de berichtgeving kwam ook in Italië wel door. Dus in de plaatselijke koffiebar stond de tv'tje aan. En zo kon ik samen met de Italianen en andere toeristen kijken wat daar gebeurde natuurlijk. Hè. Ja, gek is dat dan. Hè. Dan denk je van ja, voor hetzelfde geld was ik in Amerika geweest, was ik in New York geweest op de dag van die aanslagen. Had ik wellicht verslag gedaan voor de Nederlandse omroepen daar. Ja, geen idee, wie zal het allemaal zeggen. Zo loopt het leven. Zo gaat dat. 25 jaar terug. Ik heb even gekeken wat de muziek toen was. Wat draaiden we toen op Radio Gelderland bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld Alicia Keys met Falling.

Intimiteit Cadans. Komende dagen zijn er heel wat sportieve evenementen te doen. Twee wil ik er eventjes voor je uitlichten. Als je zin hebt om te gaan wandelen morgen, zou je bijvoorbeeld de Polentocht kunnen gaan wandelen. Staat in het teken van de militairen die tijdens de operatie Market Garden aan de zuidkant van de Rijn vochten bij Driel. De herdenkingstocht bestaat al sinds het begin van de jaren 60 en het motto luidt: wij lopen om even stil te staan bij hen die vochten voor ons voortbestaan. Dat is mooi. Je kunt er kiezen uit routes van 6, 10, 15 en 25 kilometer. De langere routes voeren vanuit Driel onder meer over de dijk richting Doorwerth, Heveadorp en Oosterbeek. Daarbij maak je gebruik van het Drielse veer. Onderweg kunnen deelnemers langs verschillende plaatsen. Komen de deelnemers langs verschillende plaatsen die een rol hebben gespeeld tijdens de gevechten in 1944. De Polentocht vanuit Driel komende zaterdag. En zaterdag ook een sfeervolle wandeling in en rond Hattem. Voor jong en oud, de routes leiden je door de prachtige landgoederen langs uitgestrekte heidevelden. Een ware tractatie voor de natuurliefhebber. Ja, ik lees het maar voor, hè. Ik heb er toch zelf nog nooit gelopen. Afstanden zijn 25, 20, 15, 10 of 5 kilometer. Starten kan vanaf 9 uur. Je kunt je niet voor inschrijven, maar je kunt je wel ter plekke natuurlijk registreren als je morgen wil komen wandelen. Dan moet je zijn bij multifunctioneel centrum De Marke in Hattem. Dus een Driel, de Polentocht en ook wandelen vanuit Hattem. Welkom bij multifunctioneel centrum De Marke.

Het zal in de pophistorie niet vaak zijn voorgekomen dat een artiest eerst de titel heeft van een liedje en dat hij daarna pas het lied gaat schrijven. Maar het gebeurde wel bij deze van Bruce Springsteen, Badlands. Had eerst de titel, dan vond hij een mooie kreet. Ik denk, nou, daar moet ik een nummer van hebben. Nou, de rest volgde daarna. Ja, zo kan het ook. Badlands, Bruce Springsteen, gevolgd door Enrique Iglesias. Tired of being sorry.

0: Gelderland.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
2: Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
8: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
8: Waar vraag je dat?
7: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
8: Wij?
7: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
9: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Hey, Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: NRV.
11: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
12: De prijs van

0: van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig, later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dankjewel. Files met 10 minuten en meer aan vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Afrit Geldermalsen 21 minuten. A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grens een minuutje of 15. Daar is natuurlijk de controle voor de grens. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook een kwartier. A73, dat is Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Malden momenteel een kleine 10 minuten.
5: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
7: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
2: Top 3 met Erik.

0: Lady Marmalade. Het was natuurlijk een label. Slecht nieuws voor de fans van André Hazes junior. Want die moet een tijdje rust houden. Die gaat een tijdje niet zingen. Hij heeft namelijk zijn stem verkeerd gebruikt. En nu heeft hij last van zijn stembanden. Nou zou ik daar hele flauwe grappen over kunnen maken. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen.
1: De klok. Op rock.
0: Die laat ik gewoon lekker even liggen. We gaan de klok op rock zetten. En we komen terecht in 1986 bij Bon Jovi. Living on a Prayer. En het leuke was, in die tijd was ik nogal bevriend met John Bon Jovi. En op een gegeven moment stuurde hij mij een cassettebandje op en zegt: wat vind je hiervan? Nou, dat klonk dus zo. Ja, ik zeg, dat is hartstikke leuk, dat heb je goed gedaan. Maar weet je wat je moet doen? Je moet een talkbox kopen. Dat is zo'n speciaal effectapparaatje met een slangetje eraan. En daar kun je een gek geluid mee creëren. Als je dat nou eens aan het begin van die plaat doet, dan zul je zien, dan wordt het een groot succes. Nou, er werd natuurlijk naar mij geluisterd. En de rest is history, hè? Living on a Prayer. Bon Jovi. In de klok op rock, hier op Radio Gelderland.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi. Ja, als deze muziek klinkt, dan weet je, dan gaan we het hebben over de handige zaken van het leven, of de onhandige zaken van het leven. En vandaag hebben we weer een probleem, of is het helemaal geen probleem? Ja, daar gaan we achterkomen. Sophie, we gaan ons verdiepen in de wereld van het treinreizen.
1: Dat klopt.
0: Reis jij zelf vaak met de trein eigenlijk?
1: Ja, ik reis bijna elke dag. Reed ik naar school en nu naar mijn stage. Dus ik ben vaak in de trein te vinden.
0: Oké, en wel met plezier of heb je een hekel aan treinreizen?
1: Dat ligt er een beetje aan. Wat je tegenkomt en hoe chill je zit.
0: Ja, waar gaan we ons op richten? Waar zouden we misschien nog een paar goede tips voor de treinreizigers voor kunnen hebben?
1: Nou, waar ik me altijd over verbaas is dat als je staat te wachten op de trein en de trein komt aanrijden, dat er dan een groepje mensen naar de deur loopt en dat dat al heel snel drukken en trekken wordt wanneer die deur open gaat.
0: Ja.

0: Het snelwandelaars. Ja. In soort paniek. De meesten zitten wel vaker in de trein. Die zullen toch ook niet verbaasd zijn dat een lang perron ook voor lange treinen is, denk ik dan.
1: Klopt. Ik zit ook altijd naar te kijken en dan denk ik, wat gebeurt hier eigenlijk? Heel bijzonder.
0: Ja, precies. Treinreizen. En heb je natuurlijk nu tegenwoordig, mag je niet meer, dat is iets heel anders, maar mag je niet meer je bagage op een stoel naast je neerleggen?
1: Oh ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk gaat. Ik denk dat dat niet, niet te doen is.
0: Wat ook leuk om daar tips over te vragen. Hoe zorg je dat die plaats naast je leeg blijft?
1: Zeker weten.
0: Boos kijken, geen deodorant op doen of weet ik wat allemaal.
1: Ook wat op te bedenken, ja.
0: Treinreiziger. Nou, misschien zijn er mensen die ervaring hebben. Heb je goede tips voor ons allen als treinreizigers? Hoe komen we die trein in? En hoe zorg je dat je niet als een soort snelwandelaar of wedstrijd naar de ingang moet? Vertel maar. Vind je wat ze?
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

0: Richard. Even kijken, het is 3:04 geworden. We duiken even in de wereld van het treinreizen. En een van de problemen die we tegenkomen met elkaar is natuurlijk het in- en uitstappen. Als je in Engeland komt, daar is altijd behoorlijk georganiseerd. Engelsen zijn wat beter opgevoed, denk ik, dan Nederlanders. Maar hier is het vaak, nou ja, mensen staan te dicht bij de uitgang. Dus mensen die eruit willen, moeten dan eerst weer daar doorheen. Sommige mensen stappen al meteen in de trein. Die trekken zich helemaal nergens van aan. Thea Bouwhof die zegt, misschien zouden we moeten gaan naar een in- en een uitgang. Dus dat je in een coupé gewoon naar links uitstapt en rechts instapt.
1: Wel georganiseerd, ja. Ja, ik best een goed idee.
0: Ik zou ook niet weten wat erop tegen zou kunnen zijn.
1: Nee.
0: Dan, ja, dit vergt enige discipline. Maar van de andere kant, het is wel helder.
1: Ja, dat klopt.
0: Iedereen die erin wil stappen, gaat rechts instappen.
1: Ja,
0: dan is dat heel soepeltjes. Nou, Thea, misschien heb je al een gouden oplossing voor de Nederlandse spoorwegen. We kunnen het doorgeven. Heb jij zelf nog ideeën voor de problemen voor de treinreizigers, zoals het instappen en uitstappen?
1: Nou, ik ben even ingedoken en het blijkt dus uit onderzoek dat de meeste mensen dicht bij de uitgang en ingang van het perron blijven. En dat is vaak in het midden van de trein of bij het midden van de trein. Dus daar ontstaat de grootste groep mensen. En als je dus naar de voorkant of achterkant van de trein loopt, dan is het daar minder druk en dan heb je meer plek. Dus eigenlijk iets minder vasthouden aan kuddegedrag en lekker om je heen kijken in je eigen gang gaan.
0: Ja, want ik denk dat het toch is. Want ja, ik had het over dat perron in Nijmegen en dat is een heel, heel lang perron. En dan gaan de meeste mensen staan waar de meeste mensen staan.
1: Klopt.
0: Dat doen ze, denk ik, zeg ik als amateurpsycholoog, omdat ze denken, nou, hier staan de mensen, dus die zullen het wel weten, dus laat ik hier ook maar gaan staan. Terwijl je inderdaad denkt van, nou ja, je kunt ook 100 meter verderop gaan staan. Daar staat nog niemand. Ben je mooi eerst aan de beurt.
1: Ja, toch dat oerinstinct, dat veilige gevoel dan blijkbaar.
0: Ja, ja. En maar ook dat kuddegedrag van dat schapengedrag, dat mensen dus gaan wandelen. Die trein rijdt jou voorbij, gaat steeds langzaam en dan zien mensen allemaal, nou, toch maar een stukje naar rechts.
1: Ja, ik vind het nog steeds heel bijzonder. Bijzonder gedrag van mensen.
0: Ik ga niet met de trein, ik reis niet met de trein, zegt Hans Wildeboer. Als ik met het OV ga, ben ik 2 uur onderweg. Met de auto 25 minuten. Ja, dat is ook een oplossing, maar het ging juist over treinreizen, Hans. Anne zegt, het heeft met opvoeding te maken, Sophie. Geduld hebben, dat hebben de meeste mensen niet. In de UK, Engeland is het daar wel anders. Staan ze altijd keurig achter elkaar te wachten, ook bij de bus. Ja, dat is ja, in ons land is het iets minder georganiseerd, zullen we maar zeggen.
1: Klopt, ja, daar gaat toch wat mis.
0: Heb je verder nog tips kunnen vinden over treinreizigen, of is het maar het recht van de sterkste waar we het over hebben?
1: Ik denk dat we daar toch een beetje op moeten vertrouwen.
0: Ja, nou ja, laten wij de mensen dan opvoeden. Mensen, gedraag je een beetje. Geef de mensen die uitstappen een klein beetje ruimte.
1: Ja, wees lief voor elkaar.
0: En wellicht heeft Thea de oplossing. Dus ene deur alleen maar voor uitstappende passagiers, een andere alleen maar voor instappende mensen. Ga dat doorpasen naar de Nederlandse spoorwegen. Dankjewel, Thea.

0: Die laatste nacht is een verschrikkelijke nacht geweest. Angstaanjagende nacht. Je hoorde een ontmondingsvuur in de verte.
1: We weten allemaal dat operatie Market Garden mislukte. Maar wat gebeurde er daarna? Welke veldslagen waren er nodig om Gelderland te bevrijden? Treed in de voetsporen van onze bevrijders en wandel met mij, Linda Geerdink, mee langs de veldslagen van toen. Download nu de gratis Podwalk-app op gld.nl/podwalk.

0: tijd. Like the Wind. Christopher Cross. Er is nieuwe muziek van Sabine. Uit Vaassen. Dat lied heet Zaterdag. Ik heb haar aan de telefoon, maar hier gaat het dus over. Dit is Zaterdag. Dat klinkt toch lekker? Dat heeft toch hitpotentie? Nou, laat de Victorie dan hier gaan beginnen op Radio Gelderland. Sabine, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
0: Ja, je hebt al heel wat mooie liedjes gemaakt, maar dit is toch wel weer een topper, hoor.
1: Nou, dankjewel. Ja, ik vond het zelf ook wel echt een toppertje eigenlijk.
0: Heel goed.
1: Ja. Zou raar zijn als ik er wat anders van vind, natuurlijk.
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar goed, ja, nee, lekker, ja. Man. Hey, en je gaat hartstikke goed. Ik volg je onder meer op de social media. Vooral op Instagram ben je hartstikke populair. Ik zag het aantal volgers. Duizenden en duizenden zijn erbij gekomen de afgelopen tijd. Wat voor soort filmpjes post jij vooral? Wat is jouw leuke kant op Instagram? Waarom moeten mensen jou volgen?
1: Well, ik denk omdat het gewoon heel echt is, zeg maar. Ik post heel veel gewoon vanuit de woonkamer en nieuwe ideetjes voor muziek. Ik ben veel met hertalingen bezig. Dus bekende Engelse songs die ik dan overzet naar Nederlands. En ik neem mensen denk ik echt heel... Ja, echt in hoe ik ben, zeg maar, mee. Dus,
0: Het is hartstikke leuk om te volgen. En heel creatief. En er zit van alles voorbij, natuurlijk. Maar het zal ongelooflijk veel tijd kosten ook. Het lijkt allemaal heel makkelijk, natuurlijk. Maar als je toch een beetje met regelmaat leuke dingen wil posten... en filmpjes mooi wil maken... Nou, daar zul je heel wat tijd voor nodig hebben.
1: Klopt, zeker, ja. Nee, dat is echt wel, hoor. Inderdaad, mensen denken van... dat doe je allemaal zo even snel in de woonkamer. Maar... Het is echt wel ideeën bedenken en voorbereiden en het dan opnemen en een beetje editen natuurlijk. Dus gaat echt wel wat tijd in zitten, ja.
0: En het is een fantastische ondersteuning voor jouw muzikale carrière. Dat gaat ook hartstikke goed.
1: Ja, zeker. Ja, en het versterkt elkaar allemaal. Ik merk dat ik ook hele leuke contacten opdoe via de socials en ook weer op optredens terechtkom en samenwerkingen. Dus dat is echt helemaal leuk.
0: Ja, ja. Hoe sta je ervoor? Heb je een vaste uitgever, hoe noem je dat, een platenmaatschappij of producer waarmee je samenwerkt?
1: Ja, zeker. Ja, ik werk eigenlijk heel veel samen met hetzelfde team in Hilversum, met Martijn en Tico. En daar maak ik de muziek mee en ik breng het nu uit met het label Main Music. Dus hele leuke mensen om me heen die me helpen. Dus,
0: geweldig. En qua optredens, hoe staat het er daarmee?
1: Nou, in principe eigenlijk heel goed. Vanavond zing ik in Lent in Nijmegen. Of ja, in Lent Nijmegen is één ding.
0: Ja, Lent Nijmegen.
1: In de Sound & Soul Food Bar.
0: Ja.
1: En 10 oktober het voorprogramma van IOS in Metropool Hengelo.
0: Kijk, ook mooi.
1: Dus dat is ook een hele leuke. Ja, en nu heb ik net toevallig vanochtend een mailtje binnengekregen. Ik ben de eerste. Je bent de eerste.
0: Kijk,
1: die het hoort.
0: We gaan meteen noteren dit, hoor.
1: Ja, het voorprogramma van... Blanks, 18 november in Doornroos in Nijmegen. Dus daar ben ik echt super blij mee ook.
0: Ah, dat zijn toch hartstikke leuke dingen. Dus vanavond Lent, daar sta je ook. Hoe laat ga je daar beginnen? En kunnen mensen daar nog kaartjes voor krijgen of kopen?
1: Ja, je kan er gewoon. Je hoeft er niet eens je kaartjes voor te kopen. Je kan gewoon lekker komen en luisteren.
0: Gewoon gratis.
1: Ja, het is helemaal gratis. We beginnen om 8:30.
0: Nou, daar wil je bij zijn. De lekkere. En komt zaterdag dan wel even voorbij natuurlijk, mag ik hopen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, die komt zeker voorbij. Die gaan we 100% spelen, ja.
0: Leuk. Vanavond in Lent. Sabine, 8:30. Je bent van harte welkom om daarna te gaan kijken. En zaterdag, dat is de nieuwe single. Ik kom binnenkort een keer weer langs in de studio, Sabine.
1: Ja, superleuk.
0: Leuk.
1: Dat zou ik echt heel leuk vinden.
0: Gaan we doen. Sabine, dankjewel.
1: Dank je.
0: Vanavond dus in Lent. Nu op de radio, Sabine. Met Zaterdag.

Sound & Soul, Lent Nijmegen, daar is zij te zien. Sabine, wat een heerlijk plaatje, hè? Ik ben fan. Zometeen de 3 voor 3, we gaan naar Twente. Maar eerst de Kinks.

0: Dandy, de Kinks, de 3 voor 3. We gaan naar Twente om precies te zijn. We gaan naar Almelo.
1: Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen.
0: 3 voor 3. 3 voor 3, 3 grote artiesten uit Almelo. En Herman Vinkers komt ook voorbij. Ja, dat is één van de 3 grote, bedoel ik niet lullig. En de eerste die we gaan laten horen is natuurlijk de dame die in het begin van haar carrière te pas en te onpas werd aangekondigd als de schoenverkoopster uit Almelo.
2: 3 voor 3.
0: Ilse de Langer.

0: tegenwoordig presentator van RTL Boulevard, Eddie Zoe. Ook een echte Twent, ook uit Almelo. Hij heet eigenlijk Morsink van achternaam. Ja, mensen heten geen Zoe natuurlijk van zichzelf. Hè. Dat had je ook zelf kunnen verzinnen. En in Twente heet je dan bijvoorbeeld Morsink. Eddie Zoe. En Niels Lange hoorden we ook, ook uit Almelo. Dan hebben we er nog één te goed en dat is Mr. Almelo zelf. De man van het stoplicht, Herman Vinkers. En ik heb gekozen voor Waar is de WC? Ik denk, dat is leuk. Die wil ik aan je laten horen vrijdagmiddag. Veel plezier, zo direct. Thuis met deze ring.
1: Zegt u het maar.
2: Ik had een vraag.
1: En?

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van een kwartier en langer. De eerste staat op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 17 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. Dan nog de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens heb je 20 minuten vertraging. Ook nog de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 17 minuten vertraging. En als laatste en ook meteen de langste file, die staat op de A73. Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Malden heb je 26 minuten vertraging.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
15: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
16: Pam, pa, padapa.
17: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
18: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, kaapoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek. Tot ziens.
17: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
18: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonwering Achterhoek.nl. Tot ziens.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
22: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Desiree.

0: Come Back and Stay. En daarvoor nog Jackie Wilson met Reed Petit hier op Radio Gelderland. Een hele goede middag. Inmiddels is het 13 minuten over 3 hier bij Thuis in Gelderland. Mijn naam is Desiree. En we gaan samen naar dat weekend toe. Je kan hem bijna aanraken. Dat is altijd lekker, hè? Ga jij nog wat doen dit weekend? Ik heb hele fijne plannen dit weekend. Want wat ga ik doen? Helemaal niks. Ah, dat vind ik soms zo lekker. Om gewoon helemaal geen plannen te hebben. Dat er geen visite bij je komt. Dat je niet ergens heen hoeft. Dat je gewoon 's ochtends kan opstaan en kan denken... waar heb ik zin in vandaag? Oké, ik moet nog wel een beetje mijn huishouden doen. Maar verder geen plannen. En daar heb ik echt heel erg zin in. Maar eerst gaan we nog even een leuke radioshow maken... hier bij Thuis in Gelderland. En we kijken eens eventjes naar de muur. Ja, daar hangt hij. De gouden wissellijst. Je ziet hem eigenlijk meteen hangen als je hier binnenkomt bij Omroep Gelderland. Dan zie je zo'n hele bijzondere gouden lijst en elke dag hangt daar dan een andere afbeelding in. Soms is het een foto van een artiest, de andere keer is het weer een albumhoes, dan weer een poster van een film. Je weet het eigenlijk nooit helemaal van tevoren, maar wat je wel zeker weet is dat het altijd iets te maken heeft met de dag van vandaag. En vandaag zie ik een album hangen, namelijk het 5e album van de Beatles en dat is Help. Want op deze 11 september 1965 kwam dat album op nummer 1 in de Amerikaanse albumtoplijst. En daar zou het ook nog eens 9 weken blijven staan. En wat ik zelf wel apart vind aan dat album... je ziet dan die 4 Beatles zie je op de voorkant staan met hun armen in bepaalde posities. En het lijkt een beetje alsof ze letters willen uitbeelden... maar het zijn dan niet de letters die het woord help vormen. Dus het is een beetje apart. Nou ja, goed, probeer ook maar eens een H te vormen met je eigen lichaam. Dat is mij nog nooit gelukt persoonlijk. Dus ik snap ook wel dat dat misschien een beetje lastig was. Maar wat hadden ze nou bedacht? Nou, ze hadden dus bedacht om te werken met vlaggensignalen. Dus je kan met vlaggen kan je ook bepaalde letters maken. Dus toen dachten ze, nou, dan beelden we op die manier help uit. Alleen ze gingen die foto maken voor die albumhoes. En die fotograaf die zat zo te kijken naar ja, die Beatles... die vlaggenposities aan het maken waren in de letters help... En toen zei hij, nee, dit is echt helemaal niks. Ziet er niet uit. Dus weet je wat, we doen gewoon andere letters. Dus als je nu kijkt naar de albumhoes... dan beelden de Beatles dus eigenlijk de letters N-U-J-V uit in vlaggentaal. Heeft dus helemaal niks te maken met het woord help. Maar ja, goed, dat zag er gewoon beter uit. Kan natuurlijk ook, hè? De vraag is, welke track gaan we draaien van dit succesvolle album? Het is aan jou. Pak die Omroep Gelderland-app erbij. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je me een appje sturen. Ga je voor 1, 2, 3 of toch nummertje 4?
1: 1. Help me get my feet back on the ground.
0: Won't you please, please help me? Ja, die kan natuurlijk niet ontbreken. De titeltrack van het album, geschreven door John Lennon... in een periode waarin hij wat onzeker en depressief was. Het was letterlijk een cry for help.
1: 2. Yesterday, all
0: my troubles seem so far away. Het eerste nummer van de Beatles dat werd opgenomen door één lid van de groep... in dit geval Paul McCartney, met Yesterday. Dat is optie nummer 2.
1: 3. She's got a ticket to ride.
0: Toch ook best wel weer een bekende hit van de Beatles. Ticket to Ride is optie nummer 3.
1: 4. Hey, you got to hide
0: your love away. Of ga je voor de outsider vandaag? You've got to hide your love away. Hadden ze inspiratie van Bob Dylan gekregen. Die hadden de Beatles ontmoet tijdens een tournee in Amerika. En dit liedje probeert een beetje die Dylan-vibe te krijgen. Zeg het maar via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. Waar ga je voor? 1, 2, 3 of toch nummertje 4?

met Love, we hoorden hier op Radio Gelderland. En ondertussen kijken wij even naar de gouden wissellijst. Vandaag zien we daar het album Help van de Beatles in verschijnen. En dat kwam omdat op deze dag, 11 september 1965... kwam dat album op nummer 1 in de Amerikaanse albumtoplijst. En daar zou het ook nog eens 9 weken blijven staan. Dus ik vroeg aan jou, welke van de 4 liedjes mag ik draaien van dit album? Nou, het ging alle kanten op, hoor, in de Omroep Gelderland-app. Van, joh, ik wil die, ik wil die. Ik dacht, nou, het wordt nog best wel een spannende strijd. Maar ja, uiteindelijk zijn klassiekers ook klassiekers voor een reden, denk ik dan maar weer. En dat blijkt, want Jacqueline, Hans en Ingrid hadden er onder andere op gestemd op dit prachtig mooie liedje. En ik vind het altijd zo'n grappig verhaal dat het dus ooit als werktitel Scrambled Eggs had. En dan was de tekst Scrambled Eggs. Oh my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Ja, ik vind dat dus heel grappig. Uiteindelijk is de tekst gelukkig wat beter geworden en werd het het prachtige Yesterday van de Beatles.

0: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: Fortuinhof.nl/business.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op A18Sierbestrating.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Het is 4:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is bewolkt en op veel plaatsen valt af en toe wat lichte regen en motregen. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar dan blijft er nog steeds een kans op een enkele bui. Vanavond en vannacht klaart het op met regionaal nevel en mist en een afkoeling naar een graad of 11. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Voorthuizen zijn vrijdag 18 woningen aan de Bezembinderstraat uit voorzorg ontruimd vanwege een gaslucht. Bewoners worden opgevangen op een opvanglocatie, terwijl de hulpdiensten onderzoek doen naar de herkomst van de geur. En ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven, uiten deze week in de Arnhemse gemeenteraad hun zorgen over de toenemende druk op deze keuzemogelijkheid. Ouders Richard en Geneviève Roeven kwamen langs bij de gemeenteraad en benadrukten dat thuisonderwijs geen lichtzinnig besluit is en ze trots zijn op de resultaten van hun kinderen. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van een kwartier en langer. De eerste staat op de A2, Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen heb je 27 minuten vertraging. Komt daar door wegwerkzaamheden. Zo. Dan nog de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je 15 minuten vertraging. En ook nog de A50, Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein, heb je 17 minuten vertraging. En als laatste de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Beuningen en Kuik, heb je 20 minuten vertraging.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
7: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
10: Slimme keuzes beginnen bij Betting Ressing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingressing.nl.
12: Thuis in Gelderland. Deze

Dichterbij dan ooit. Dat zijn we altijd hier bij Radio Gelderland. Je hoorde Bluff. En daarvoor nog Billy Ocean met Red Light. We gaan even terug naar Valentijnsdag 1981. Want toen kwam het liedje uit wat ik nu voor je ga draaien. Nou, niet alleen die dag, maar de hele rest van het jaar was Nederland in een soort, ja, we zouden kunnen zeggen, een soort verliefde vibe. Want het was de grootste hit van dat jaar 1981 in de top 40. En dan heb ik het over Champagne met How About Us. Ja, ik vind dat echt een zalig liedje. Je glijdt toch bijna van je stoel van de zwoelheid. Zo heerlijk romantisch is het. Nou, en ik had hem dus een keertje op een gezamenlijke playlist gezet. Samen met mijn vriendin hebben we dan zo'n gezamenlijke playlist op Spotify. Zetten we dan allebei liedjes op die we leuk vinden. En we waren dat aan de auto aan het luisteren. En toen kwam dit liedje voorbij. Nou, ik zat helemaal te genieten, weet je wel. Some people can love one another for life. How about us, dacht ik. Helemaal lekker zwoel. Zegt zij ineens, ja, kan deze van die playlist af? Want ik vind het helemaal niks. Tot zover de romantiek.

0: Bruno Mars, I Just Might, hoorde hier op Radio Gelderland. En het is tijd voor een spelletje. Dat doen we elke dag hier in Thuis in Gelderland. En dan natuurlijk niet met kaartjes. Nee, we doen het met fragmentjes van hits. Aan jou de vraag, welke twee zijn van dezelfde artiest? Ik heb een opgave met 6 fragmentjes. Ja, je kan natuurlijk ook gewoon gokken. Hè? Dat je zegt, nou hop, ik pak 2 nummertjes, ik stuur ze in. En misschien win ik dan wel dat prijzenpakket van Omroep Gelderland. Want daar maak je dus kans op als je het goed hebt en bij mij in de uitzending komt. Stuur me 2 nummertjes via de app van Omroep Gelderland. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Dan kan je ons altijd heel makkelijk whatsappen. Hier komt de opgave, let goed op.
1: 1. Twee.
2: Once, twice.
1: 3. Vier.

0: this.
1: Zeg het maar via de Omroep Gelderland app. Welke twee zijn van dezelfde artiest? Misschien win jij dan wel het prijzenpakket van Omroep Gelderland.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bouw.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek. Voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen inclusief 3 gangen diner al voor €99.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB voor de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van 25 minuten en langer. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je 7 kilometer, 30 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan nog een keertje de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest, 28 minuten vertraging. Komt daar door wegwerkzaamheden. En dan nog als laatste de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik heb je 26 minuten vertraging. Kom daar door een politieonderzoek.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
13: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
12: Uniek Slapen geeft tot €1000 terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon.
6: Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
16: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
20: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: The Supremes, Love Is Here and Now You're Gone, hoorde hier op Radio Gelderland. En dat speel ik vandaag met Ellie. Ellie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je een leuk weekend voor de boeg, Ellie?
1: Ja.
0: Ja, wat ga je doen?
1: Ja. Met de verjaardag van mijn zus vieren.
0: Oh, kijk, altijd gezellig. Nou, dat is al een mooi plan voor het weekend. Ondertussen zat jij lekker naar Radio Gelderland te luisteren en hoorde je het spelletje Memory. De vraag is welke twee zijn van dezelfde artiest. Laten we nog een keertje luisteren naar de opgave van vandaag. 1.
1: Oké. Okay.
2: Twee.
3: Once, twice.
2: Drie.
3: Vier.

0: 6.
1: Ik denk dat ik het fout heb.
2: Je denkt dat je het fout hebt nu je het hoort, zeg je ineens.
1: Ja.
2: Je was nog even aan het overleggen, ik denk met je man, of niet?
1: Ja, klopt.
2: Ja, precies. Jullie zaten nog eens een keer te luisteren en je dacht, wacht even, wat ik heb ingestuurd, misschien is het niet. Nou ja, je mag het nu opnieuw zeggen. Wat denk je, welke twee zijn van dezelfde artiest?
1: Nou, ik denk 2 en 4.
2: 2 en 4. Oké, we gaan luisteren. Dit is nummertje 2.
0: 2.
2: En dit is dan nummertje 4.
0: 4.
2: En dat is helaas niet goed, Ellie.
1: Nee,
2: je had nu de Commodores samen met Marvin Gaye gematcht. Maar ik zocht eigenlijk 2 keer Stevie Wonder. Dat was namelijk fragmentje 1 en fragmentje 5. Die had je in je eerste, wat je had doorgestuurd, wel erbij zitten. Stevie Wonder met Superstition zat erin. En I Just Call to Say I Love You.
1: Ja, nee, ik dacht Lionel Richie.
2: Ja, dat had natuurlijk ook gekund. Hè? Ja. Inderdaad, de Commodores, Marvin Gaye. Ja, het was wel een moeilijke vandaag, dat moet ik wel zeggen.
1: Okay.
2: Nou ja, dan Ellie, dan heb ik nog een vraag. Welk liedje wil je horen? Doen we iets van Stevie Wonder? Zeg je, nou, nu wil ik dan ook de Commodores horen. Jij mag het zeggen deze vrijdag.
1: De Commodores maar.
2: De Commodores. En heb je nog een verzoekje van welke?
1: Nee,
2: doen
1: dat
2: we gewoon lekker die
1: uit.
2: 3 Times a Lady. Lekker een beetje rusten.
1: Ja,
2: laten
1: zeker.
2: We dat lekker doen. Nou, Ellie, ga ik dit speciaal voor jou draaien. Dankjewel voor het meespelen.
1: Oké, graag gedaan. Fijne dag verder.

0: Keith Urban en Michael McDonald met We Go Back. En ondertussen bij ons aangeschoven is Joy voor het Gelderse nieuws of voor het gewone nieuws. Ik weet het niet meer.
1: Nee, het is wel Gelderland.
0: Het is wel Gelderland.
1: Ja,
0: kijk eens aan.
1: Kom, we zijn niet voor niets Radio Gelderland.
0: Zo is het ook. Zo is het ook. Sorry.
1: Nou, Desiree, op het moment dat als wij hier in de reclame zitten, dan gaan wij altijd helemaal los, hè?
0: Ja, dat klopt. Er is één reclame dat ik eerst dacht, oh, wat een lekker liedje. En dan bleek dus gewoon een reclame te zijn.
1: Ja, en wij willen hier eigenlijk gewoon de 3,5 minuut versie van.
0: Dat zou wel leuk zijn.
1: Wij gaan namelijk altijd helemaal los bij deze reclame.

0: Bedoel.
1: Ja, nou, als je hebt zitten meekijken, wij gaan dan ook echt letterlijk helemaal uit onze plaats.
0: Ja, ik vind dat een lekker liedje. En het is tegelijkertijd ook nog steeds een hele goede reclame.
1: Nou, daar wil ik het dus precies even over hebben. Want vorige week stond de vuurwerkbus in Lochem. Ik weet niet of je bekend bent met een vuurwerkbus?
0: Nee.
1: Nou, een vuurwerkbus die rijdt eigenlijk door heel Nederland, waar je dus toedeloe kan zeggen tegen je vuurwerk. Dat kan je dus dan inleveren. En dat kan je dan anoniem doen. En dan krijg je ook geen boete. En dat kan van gewone rotjes en pijlen tot zwaar knalvuurwerk gaan. Hij stond dus vorige week in Lochem. En sommige mensen, ja, die hadden echt al jarenlang thuis vuurwerk liggen.
2: Ja, we hebben het even ingeleverd. We hadden het al heel vaak tegen onze jongens gezegd. We hadden nog vuurwerk liggen van hun. Van, wat doen jullie ermee? Of haal het een keertje op. Maar dat gebeurde niet. En toen lazen we dit in de krant. We zeiden, nou is onze kans. We brengen het mooi weg. Zijn wij eraf. En geen gevaar meer in huis.
1: Nou, de animo, dat is er dus. Maar...

0: maar de bus komt voorlopig niet meer terug naar de Achterhoek. Wie nog vuurwerk kwijt wil, dat kan een volgende week op 16 september. Maar dan moet je dus naar Zutphen of op 21 september naar Enschede. Dus dat is nog best wel een stukje rijden. En juist die afstand, dat is dus wat mensen ook tegen kan houden.
1: Als je naar Eindhoven moet rijden, hadden we het misschien niet gedaan. Maar dit was mooi in de buurt. We komen uit Laren, dus ja.
0: In Lochem was de opbrengst in ieder geval flink. Er werd namelijk ruim 200 kilo vuurwerk ingeleverd.
2: Zal ik hem maken?
0: Nou,
2: knallend succes.
0: Leuk.
2: Dankjewel.
0: Leuk, ja hoor. Die kan zo in je beoordeling.
2: Ja, nee, dat is,
0: top.
2: Ik zal het even doorgeven aan de baas. Leuke woordschap gemaakt op vrijdag 11 september.
0: Ik zal het hem even zeggen.
2: Ja, dat is goed. Doe maar even. Ja. Rond 5 voor 4:30. Ondertussen op Radio Gelderland, Amerika met Sister Golden Hair.

0: volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: De prijs.

0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. Het is bewolkt en op veel plaatsen valt af en toe wat lichte regen en motregen. Later vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door, maar daar blijft dan een enkele bui mogelijk. Vanavond en vannacht klaart het op met regionaal nevel en mist en koelt het af naar een graad of 11. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Voorthuizen zijn 18 woningen aan de Bezembinderslaan uit voorzorg ontruimd vanwege een onbekende geur. Bewoners worden opgevangen en de hulpdiensten onderzoeken de herkomst van de geur. En op de Kom, een school voor speciaal onderwijs in Druten, is groot verdriet na het overlijden van een leerling uit Beuningen. De leerling overleed gisteren na een incident tijdens een zwemmoment. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg. Van de ANWB krijg je de langste files van mij. Als hij het doet. Ja, kijk, daar is die. De eerste staat op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je 60 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A2, Sertogenbosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg heb je 27 minuten vertraging. Nog een keertje de A2, Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Nieuwegein en Beest, 28 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. En de laatste staat op N324, Nijmegen richting Os. Tussen Alverna en Neder-Asselt heb je 25 minuten vertraging.
4: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
5: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
6: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een staalopstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Thuis in Gelderland. Deze

0: Robbie Williams, The Road to Mandalay, hoorde hier op Radio Gelderland. Morgen starten de open wijngaarddagen. Verschillende wijngaarden door heel Nederland stellen hun deuren open. En daarom bel ik met wijnmaker Arina van Lenen van het Betuwse Wijndomein. Want zij doen morgen ook mee. Arina, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag met Arina.
0: Welke dingen zijn er dit weekend bij jullie allemaal te zien en te doen op de wijngaard?
1: We hebben morgenmiddag van 2 tot 6 open dag. En dan kunnen de mensen sowieso door de wijngaard struinen en even bij de druiven kijken. Er hangen er nog een paar, want we zijn dit jaar iets eerder begonnen met de oogst dan in een normaal seizoen. En ze kunnen een glaasje wijn drinken op het terras, even in de kelder om een hoekje kijken. En als ze, zeg maar, dat is natuurlijk vrijblijvend, maar als ze echt alles ervan willen weten, dan kunnen ze zich aanmelden voor de rondleiding met een wijnproeverij. En wat lokale lekkernijen op een borrelplankje. En dat is natuurlijk wel een betaalde activiteit. En dat is om 3 uur begint dat.
0: Nou, wat leuk. Dus je krijgt echt een beetje wat mee over het proces van wijn maken. En dan dus vooral in Nederland. Want wat maakt Nederlandse wijngaarden nou eigenlijk zo uniek?
1: Dat het er maar een paar zijn. En dat het allemaal mensen zijn die met vreselijk veel passie doen. Want bij ons is het natuurlijk morgenmiddag dan. Maar zoals je al aangaf, is het ook bij andere Nederlandse wijngaarden. Sommigen doen 1 dag, anderen doen er 2, anderen doen 3 weekenden. Eigenlijk heel september is het natuurlijk prachtig om daarheen naartoe te gaan. En het is gewoon leuk om te proeven, de belevenis eromheen. Je smaakvoorkeur ontdekken. Vind je de witte wijnen uit Nederland lekker of de rode, de mousserende? Natuurlijk van alles.
0: En merk je dat wijn van eigen bodem, dus Nederlandse wijn zoals jullie maken, dat steeds populairder wordt? Of mag er nog wel meer aandacht voor komen?
1: Er mag uiteraard meer aandacht voor komen. Maar wat we meer merken is dat het... ik denk niet dat het populairder per se wordt, maar mensen worden nieuwsgieriger. Nieuwsgieriger naar waar komt mijn eten en mijn drinken vandaan? En kan ik het lokaal vinden? En wat is dan de filosofie van degene die het gemaakt heeft en geteeld? Het is natuurlijk leuk bij telen de druiven hier, maar we maken het zelf ook. En je kan het hier kopen en proeven. Dus ik denk dat de mensen nieuwsgieriger worden. Het is wel niet, denk ik, want iedereen wil Nederlands wijn. Dat gaat ook niet. Dan ben je binnen een dag uitverkocht dat iedereen Nederlands wijn gaat drinken. Dus dat gaat
0: redden we niet. Dat moet ook weer niet. Moet ook weer niet te populair worden, maar een beetje mag wel.
1: Ja, precies. Precies. Hoe meer bereik, hoe beter. Niet alleen voor ons, maar voor alle Nederlandse wijngaarden. Zeker.
0: En jij zei, er hangen nog maar een paar druifjes als je morgen door de wijngaard gaat lopen. Want er is dus al heel vroeg geoogst dit jaar. Dat is veel vroeger dan normaal.
1: Ja, dit is natuurlijk een prachtig voorjaar geweest. En een mooie zomer. En aan het einde van de zomer wel een beetje regen. En we zijn dit jaar al in augustus begonnen met de oogst. Dat is nooit eerder zo vroeg geweest. We hebben er inmiddels 6 oogstdagen op zitten. En gemiddeld hebben we er een stuk of 14, 16 oogstdagen. Dus we hebben nog even te gaan. Niet alle druivenrassen. We hebben iets van 14 verschillende rassen. Rijpen even snel. Dus er is zeker nog wat te zien. En het is ook leuk om een druifje te proeven. Want dan snap je ook hoe de smaak van de wijn, waar dat vandaan komt natuurlijk.
0: En dat is dus leuk. Dus dat kan morgen bij jullie. Dat je dus echt door die wijngaarden, lijkt me ook al uniek, er doorheen loopt. Je kan eens een druifje proeven. En dan dus vervolgens wat daar dan daadwerkelijk mee is gebeurd, namelijk de wijn zelf.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, supermooi. Morgen dus de open wijngaarddagen, of dit weekend eigenlijk in heel Nederland. Maar morgen dus bij Arina van Lenen van het Betuwse Wijndomein. Zij doen morgen mee. Ga vooral langs. Arina, dank je wel. En we hopen dat er nog wat geplukt kan worden dit jaar.
1: Ja, heel erg bedankt. En kom gezellig langs als je wil. Mag altijd.
0: Gaan we doen.
1: Dank je wel.
0: Doeg.

0: Mike and the Mechanics, Silent Running, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven wordt weer Floris van Weerplaza. Floris, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Ik vind het een beetje een onstuimige dag. Ik vond het een beetje winderig toen ik naar buiten ging. Regen, het was van alles wat.
1: Een beetje herfstachtig vandaag,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen.
1: Ja, vooral vanochtend. Toen trok er namelijk een regenzone over. En op dit moment is het ook nog niet helemaal droog geworden in de provincie. Er komen namelijk verspreid nog een aantal lichte buien voor. Maar die trekken komende avond wel naar het oosten weg. En vanuit het westen zien we momenteel ook brede opklaringen. In het westen van de provincie is het momenteel al wat helderder geworden. En dan zien we gelijk ook dat met dat zonneschijn erbij de temperatuur nog eventjes omhoog gaat. Naar zo'n 18 tot 20 graden lokaal in Tiel. Maar in het oosten overheerst momenteel nog de bewolking en is het wat frisser met 16 of 17 graden slechts. Maar die opklaringen gaan in de loop van de avond en tijdens de nacht naar zaterdag meer terrein winnen. Koelt het af naar zo'n 10 of 11 graden op de koudste plaatsen, staat er weinig wind. En omdat er veel vocht aanwezig is in de lucht, kan er op grote schaal ook wat nevel of mist ontstaan.
0: En dit weekend, ik bedoel, er is een hoop te doen. Er zijn open monumentdagen, nou, net de open wijngaarddagen. Ja, allemaal hartstikke leuk. Maar dan wil je natuurlijk wel gewoon naar buiten zonder dat je je regenjas en je stormparaplu hoeft mee te nemen.
1: Ja, het is heel erg wisselend hoor, dit weekend. Want morgen wordt een hele aardige dag met geregeld ruimte voor de zon. En ook wat wolkenvelden die overtrekken. Maar morgenochtend moeten we wel eventjes op dat zonnige weerbeeld wachten. Want we krijgen ook te maken met wat nevel of mist dus komende nacht. En dat betekent dat het morgenochtend best wel lokaal is grijs kan zijn door die nevel of mist. De zon probeert wel af en toe door te breken. Met name later op de dag is dat het geval. Maar we moeten ook rekening houden met wat dikkere wolkenvelden. Dus een beetje een gemixt plaatje. Maar de temperatuur is morgenmiddag wel goed met zo'n 22 of 23 graden. Met een aantrekkende wind uit het westen, windkracht 3 of windkracht 4. Maar zondag is een heel ander verhaal. Dan trekt er echt een flinke regenzone over. Dan is het echt wat natter in de provincie.
0: Nou, dan gaan we maar gewoon gebruik maken van morgen. Floris, dankjewel en een fijn weekend gewenst.
1: Fijn weekend, tot de volgende.
0: En ik dacht misschien als ik deze draai, dan wordt het zondag toch nog droog. Suzanne en Freek met Nooit meer regen.

0: begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
2: De prijs

0: Spekenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: www.123gold.de Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan twee files langer dan 20 minuten en die staan op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 23 minuten vertraging. Kom daardoor wegwerkzaamheden. En dan nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik heb je 42 minuten vertraging.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
11: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Hey Raymond! Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Elvis Presley, Hound Dog, hoorde hier op Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven voor het Gelderse nieuws is Joy van de redactie. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, best wel een mooi bericht uit Oosterbeek. Want daar worden de gesneuvelde militairen van de Slag om Arnhem al generaties lang herdacht. En ook jongeren houden die traditie in leven. Sorry. De 16-jarige Lieke is bloemenmeisje en legt bloemen op de graven van gesneuvelde soldaten. Dat is dus iets wat haar familie al 4 generaties lang doet. En zelf legt ze uit waarom ze dat zo belangrijk vindt.
2: Nou, ik ben er zelf heel erg mee opgegroeid, omdat het natuurlijk heel erg in de familie zit. Mijn overgrootmoeder was het allereerste bloemenmeisje. En mijn moeder heeft me altijd geleerd dat die mensen hebben voor onze vrijheid gevochten. Er is een reden dat wij iedere dag makkelijk naar school kunnen gaan, kunnen doen wat we willen doen, omdat er nu geen oorlog is. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te blijven erkennen hoe verder weg het ook gaat, dat wel gewoon zo is geweest en dat het heel erg fijn is.
0: Wat zegt ze dat mooi ook.
1: Mooi hè, 16 jaar nog maar. Dat wilde ik er dus inderdaad even bij vermelden. Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de aanslagen van 11 september plaatsvonden. Dat hebben we vandaag ook wel veel gehoord in het nieuws. Uit Apeldoorn, daar komt een studente vandaan. Ze heet Chimène de Jonge. Zij dook voor een documentaire in de nasleep daarvan. En sprak met, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Mohamedou Ould Slahi, die 15 jaar zonder aanklacht vastzat in Guantanamo Bay. En met de Amerikaanse onderzoeker Mark Fallon, die zijn marteling juist probeerde tegen te houden.
3: It'll be the first time that I'll have seen him, not in Guantanamo, not in captivity. I didn't know if torture worked. I was arguing that it's just wrong, it's illegal, it's immoral.
4: Torture, they will do this until you confess to something you didn't do.
3: I tried to stop his torture and I failed.
1: Nou, wat je hierin dus hoort is dus die Mark Fallon, die echte Amerikaan wat je ook wel hoort. Die zegt, ik heb geprobeerd om het martelen van hem tegen te gaan. En de man bij wie dat dus gebeurd is, die zegt, ze martelde je net zo lang totdat je iets ging bekennen, maar ik had niks te bekennen. Nou, die twee die hadden elkaar dus nog nooit in het echt ontmoet. Totdat dus Chimène daar op Schiphol verandering in bracht. En die documentaire is woensdag 23 september in de AC Cultuurfabriek in Roermond te zien.
0: Joy, dankjewel. En we spreken je zo meteen even over de weekendtips, toch? Want jij hebt nog wel wat leuke dingen die je kan gaan doen het weekend in Gelderland.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Dat is zo meteen. Eerst nog Gerard O'Sullivan, Alone Again, hoor je op Radio Gelderland. En dit is Daddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Ah, doet me meteen denken aan toen was geluk heel gewoon. Ja.
1: Ja.
0: Dat is toch de tune, hè?
1: Ah.
0: Maar dan dus van Gilbert O'Sullivan, Alone Again. En ondertussen hoef je helemaal niet alleen te zijn, want er is dit weekend genoeg te doen.
1: Maar echt genoeg. Allereerst, wat ga jij doen, Desiree?
0: Nou ja, het is natuurlijk Open Monumentendagen. Ja. Dus ik denk dat ik misschien wel eens eventjes ga kijken in mijn stadje van waar ik naartoe kan.
1: Leuk.
0: Ik had al net gezegd aan het begin van de uitzending, ik heb helemaal niks gepland. Vind ik zalig.
1: Oh, heerlijk.
0: Dat ik gewoon lekker kan nadenken. En misschien ga ik ook wel niet. Dat het kan zijn dat ik morgen denk, nee, ik heb geen zin.
1: Gewoon Harry Potter films kijken op de bank of zo.
0: Je weet het niet.
1: Ja,
0: ik ga morgen opstaan en ik zie het.
1: Nou, mocht jij ook nog geen plannen hebben, er is echt genoeg te doen. Het gaat van voetbal, volle bierpullen, dat is ook wel eens lekker. En miljoenen dahlia's. Kan je misschien raden welke kant het op gaat. Nou, we beginnen deze zaterdag in Doetinchem, waar de Graafschap de deuren van de Vijverberg opengooit voor de jaarlijkse open dag.
0: Oh joh.
1: Ja, vanaf 11:30 zijn er allemaal activiteiten voor jong en oud en worden de spelers en trainers van zowel het mannen- als het vrouwenteam gepresenteerd. Nou, en mocht je dat nog leuk vinden voor wie een handtekening mist, dit is je kans.
0: Kijk eens aan, ja. Ja, ik ben niet zo van het voetbal. Maar ik vind dit wel weer leuk, zo'n open. Er zijn veel te veel open dagen dit weekend. Ik kan mij niet kiezen.
1: Nee, maar keuzes moeten nou eenmaal gemaakt worden.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Nou, daarna, mocht je daar geweest zijn, dan kunnen de ledenhozen die kunnen aan. Want in Loyal, ik hoop dat ik dit ook goed zeg, maar goed, het staat er, L-O-I-L, vieren ze zaterdagavond het Oktoberfest. En dat in september. Lange tafels, bierpullen en Duitse muziek. Jetzt geht los vanaf 8:00 bij de Zevende Hemel. Nou, bier en de Zevende Hemel, dat vind ik gewoon zo. Het klopt in mijn hoofd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Bier en de Zevende Hemel.
1: Is toch heerlijk?
0: Maar ik zie, Klederdag is verplicht.
1: Ja.
0: Dus dan moet je nog wel heel eventjes zo'n dirndl ergens vandaan zien te halen.
1: Ja, misschien toch nog even iemand in de familie goed aankijken. Even de groepsapp gooien. Nou, mocht dat misschien niet je ding zijn, dan kan je even kijken naar komende zondag. Want dan is het tijd voor misschien wel het kleurrijkste uitje van dit weekend. Je hoort het af en toe ook wel bij ons in de reclames voorbij komen. Het bloemencorso in Lichtenvoorde. Vanaf 2:00 trekken 18 gigantische corso-wagens vol dahlia's door het dorp. En ook kinderen rijden mee met hun zelf versierde fietsen en skelters.
0: Nou ja, keus genoeg voor dit weekend om allemaal leuke dingen te doen. Veel plezier met wat je dan ook gaat doen.

0: shampoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroek.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Kom nu voor de Uniek Slapenactie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
6: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
10: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
11: Het is 5:01, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond en vannacht klaart het op met kans op nevel en mist en koelt het af naar ongeveer 11 graden. Morgen wordt het droog met 22 graden, de zon schijnt vooral in de middag en de zuidwestenwind is dan matig. Nog een greep uit het Gelderse nieuws. Op de Larense kermis is in de gemeente Lochem een 19-jarige jongeman gewond geraakt bij een steekincident. Politie zoekt getuigen die in de nacht van 6 op 7 september mogelijk iets hebben gezien of beelden hebben van het incident. En in Nijmegen is een oudere vrouw vrijdagmiddag gewond geraakt aan haar hoofd na een botsing met een auto op de rotonde aan de Daalseweg. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar de ernst van haar verwondingen is nog onbekend. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in onze provincie. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. De eerste staat op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 23 minuten vertraging. Dan nog de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel heb je 31 minuten vertraging. Komt daardoor wegwerkzaamheden. En als laatste de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Beuningen en Kuik heb je 38 minuten vertraging.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
13: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
13: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen.
1: Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Thuis in Gelderland. Deze

0: Eliza Doolittle, Pack Up, hoorde hier op Radio Gelderland. Dit weekend kon je op allerlei plekken de Gelderse verdedigingsgeschiedenis induiken. Want tijdens het Forte en Vesting Festival openen forten, vestingen en andere bijzondere plekken hun deuren. Maar de vraag is natuurlijk, wat kan je in Gelderland ontdekken? Dat vraag ik deze middag aan Tietje de Zeeuw van Stichting Forte Nederland. Tietje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is het Forte en Vesting Festival precies? Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal dit weekend?
1: Ja, het is een jaarlijks evenement door heel Nederland, waarin we bijzondere verdedigingswerken openstellen als decor voor allerlei activiteiten. Van rondleidingen, muziek, kinderactiviteiten, vaartochten. Van Groningen tot in Maastricht. En we eindigen het festival altijd met het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september. Want dan zijn heel veel forten en verdedigingswerken gratis opengesteld.
0: Nou, superleuke activiteit ook inderdaad om te doen dit weekend. En als we dan naar Gelderland kijken, welke rol heeft onze provincie eigenlijk gespeeld in de verdediging van Nederland? Want dat is natuurlijk een beetje waar het ook om gaat, hè, tijdens dat Forte Festival. Over die Gelderse verdedigingsgeschiedenis, zeker in onze provincie.
1: Zeker, ja. Nou ja, Gelderland heeft eigenlijk best wel een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van Nederland. En dat komt voornamelijk door de ligging van de provincie. Je hebt natuurlijk in Gelderland grote rivieren, de Rijn, de Waal, de IJssel. En vanuit het oosten waren dat natuurlijke toegangswegen richting het westen van Nederland. Die moesten verdedigd worden, want de vijand kwam vanuit het oosten. Zo werd het ook gezien. Dus daarom werden er in Gelderland door de eeuwen heen heel veel vestingen, kastelen, forten en verdedigingslinies gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de Grebbelinie, die ook voor een stukje door jullie provincie loopt. Maar natuurlijk de Hollandse waterlinies. Dit jaar 5 jaar UNESCO Werelderfgoed. En ook de IJsselinie, die tijdens de Koude Oorlog een belangrijke rol speelde.
0: Ja, en inderdaad, wat maakt die plekken zo bijzonder? Want het is inderdaad niet alleen een fortenfestival, maar dus ook die vestingen. Dus denk aan Zutphen inderdaad en de IJsselinie. Wat is daar zo mooi om te zien?
1: Ja, nou Zutphen, dat vind ik wel leuk. Want Zutphen is extra actief geworden ook om hun erfgoed op de kaart te zetten. Die zijn zich er ook meer van bewust geworden. Maar als je daar door de stad loopt, dan zie je echt alle oude onderdelen nog van die vestingstad. Dus de stadsmuren, de grachten, maar bijvoorbeeld ook de Berkelpoort, de Bourgonjetoren. Dat zijn allemaal verdedigingswerken die je nog steeds kan zien. Dus je ziet de hele structuur van die middeleeuwse vestingstad als je daar doorheen loopt. En ook dat kan je dit weekend daar beleven. En ja, je noemde ook de IJsselinie. Dat is sowieso een bijzondere linie. Na de Tweede Wereldoorlog is dat aangelegd. Hè? Voor het geval de Sovjet-Unie zou gaan aanvallen. Een hele lange linie van Nijmegen tot Kampen, 127 kilometer lang. En het idee was eigenlijk gewoon, je gebruikt water als wapen. Dus je maakt stuwen, inlaten, zodat je een heel gebied onder water kon zetten. En zo kon de vijandelijke opmars worden vertraagd. Maar wat ik eigenlijk het leukste aan die linie vind, is dat het gewoon top secret was. Dus heel veel mensen weten helemaal niet dat die linie er is. En dat al die locaties er ook liggen. Het was gewoon topgeheim. En als je er nu loopt, dan zie je een stukje natuur. Of je ziet een bunker langs de IJssel liggen. Maar ja, eigenlijk zit er een heel verhaal achter over de Koude Oorlog.
0: Ja, zeker. En stel nou dat je dit weekend maar één Gelders fort of vestingwerk de tijd hebt om te bezoeken. En welke zou je dan aanraden hier in Gelderland?
1: Dat is wel moeilijk, hè? Want er zijn natuurlijk zoveel mooie plekken. Maar als ik er dan toch eentje moet uitlichten die ook wel een beetje mijn hart heeft gestolen, dan zeg ik toch Fort Pannerden. Het is een fort wat 5 verdiepingen hoog is en een hele bijzondere locatie op de splitsing van de Rijn en de Waal en het Pannerdenskanaal. En je kan hier ook in dat natuurgebied wat er omheen ligt, de Klompenwaard, kan je prachtig wandelen. En je kan zelfs koningspaarden tegenkomen, rode geuzen. Maar het fort zelf is dus indrukwekkend groot om te beleven. Er zit een museum op het is in 2023... verkozen tot het mooiste fort van Nederland. Dus ja, eigenlijk kan deze niet ontbreken aan je lijstje.
0: Nou, die hebben dan toch maar mooi te pakken hier in Gelderland. Genoeg tips dus voor dit weekend voor het Forte en Vesting Festival. En Tietje de Zeeuw is dus daarvan van Stichting Forte Nederland. Tietje, dank je wel.
1: Ja, en ga vooral naar forten.nl, want daar kan je het volledige programma zien en lezen.
0: Nou, dat gaan wij doen. Dank je wel.
1: Oké, veel plezier.

Cloudbusting van Kate Bush hoorde hier op Radio Gelderland. En het is 6:11, maar toch is het altijd voor het laatste liedje hier in Thuis in Gelderland. Dat komt omdat ik een hele lange voor je heb. En dat liedje is natuurlijk afkomstig uit onze alle 1300 goedlijst. Van 9 tot met 18 oktober is hij weer te horen. Het duurt niet meer heel lang trouwens. En dan hoor je hem natuurlijk hier op Radio Gelderland. En jij mag er binnenkort voor gaan stemmen. Elke dag zet ik dus een liedje uit de lijst centraal als een soort van voorpret of misschien wel steminspiratie. Het is maar net hoe je het bekijkt. En vandaag is het een liedje van George Michael. En dan niet een van zijn bekende pophits zoals Fate, Freedom 90 of Careless Whisper. Nee, ik heb een liedje voor je wat een hele andere kant van hem laat zien. Het komt van zijn album Listen Without Prejudice. En vandaag heb ik daarvan het liedje Cowboys and Angels. Is volgens mij zijn langste liedje ooit gemaakt, ruim 7 minuten lang. En dit keer dus geen bekende popklanken, maar meer een soort jazzy liedje in een walsritme. Dat hoor je ook niet zo heel vaak. Nou, zijn inspiratie haalde hij uit de muziek uit de jaren 60 en uit muziek uit Portugal en Brazilië. Want George die wilde dat het zou klinken als zo'n oude filmsoundtrack. Zo eentje waarbij je dan ondertussen een auto door Zuid-Frankrijk ziet rijden. Heb je een beetje het beeld erbij? Nou, zo moest het dus klinken. En dan hoor ik je denken, maar wat bedoelt hij nou eigenlijk met cowboys en angels? Nou, bedoelt hij dus mannen en vrouwen mee? Want het liedje gaat over een ingewikkelde liefdesdriehoek. Hij was namelijk verliefd op een man, terwijl een vrouwelijke vriendin weer verliefd was op hem. Volg je het nog? Nou, enfin, niemand kon krijgen wie die wilde, dus wat dat betreft geen happy ending. Maar op één manier toch wel, want George heeft er in ieder geval een heel mooi liedje uitgehaald. En die hoor je nu. Het prachtige Cowboys and Angels.

0: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Stad, Keukens, Tegels en Sanitair in Nijmegen.
7: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu Grand Final Sale bij Vivaldi XL in Zevenaar. Profiteer van 50% korting op maar liefst 200 showroomverlaters. Lounge sets, tuinsets, eettafels, banken, voor thuisverlichting en nog heel veel meer. Kijk voor het aanbod snel op VivaldiXL.nl.
11: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Uw dak vakkundig laten coaten? dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
15: Woehoe! Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
17: Mama! Mama! Mama!
18: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
17: Mama, een kleurplaat.
18: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Mama!
20: Kijk nou, je zit naast papa.
18: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Helderland. Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Uniek Slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
4: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: www.123gold.de.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: De prijs

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
1: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
3: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
1: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: heb jij al plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: Ja mensen, weer een podcast.
1: Want wat waren ook alweer de belangrijkste nieuwskoppen van deze week? En wat zat er achter dat nieuws? In de Koppencast praten Phoebe en Inge je elke vrijdag bij over het belangrijkste, opvallendste en meest triviale nieuws van de afgelopen week.
0: We gaan op zoek naar het verhaal achter de koppen.
1: De Koppencast, elke vrijdagmiddag bij Omroep Gelderland en in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten daarbij gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het worden steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Volgens onderzoekers zijn de sporen zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer dan nog. Er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
1: Voor ieder thuis een

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het is een zeldzaam indrukwekkende expositie in dat 9/11 Memorial Museum in New York. Je ziet er het totaal verwrongen geraamte van een brandweerwagen, waarvan geen enkel bemanningslid uit de vlammen terugkeerde. Je hoort de stem van kaper Mohammed Atta, die de vliegtuigpassagiers maat om rustig te blijven zitten. Maar het indrukwekkendst vond ik toch het rek met achtergelaten fietsen van fietscouriers die net op het verkeerde moment in de torens waren. Op tijd om hun pakje af te leveren, maar te laat om nog voor de dood weg te fietsen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen komen er 11 landen van de zogenoemde BRICS-groep bij elkaar in India. Een topontmoeting van onder meer Brazilië, Rusland, India en China. Samen vertegenwoordigen ze 40% van de wereldbevolking. Waar gaan ze het over hebben? Het publiek bij het festival in Venetië klapte er 25 minuten lang zijn handen voor stuk. De Israëlische documentaire NASA. Wat is er zo bijzonder aan die film? En morgen is in Theater Diligentia in Den Haag de première van het zogenoemde Prinsjescabaret. Ik praat er straks over met Patrick Nedekoorn en met Sanne Wallis de Vries. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 11 september.
2: De grootste vraag is wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in Zwitserland, het busongeluk.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg.
2: Maar zeker weten we het niet. Ook niet de directeur van OAT, die met de chauffeur heeft gesproken.
4: Nou, ik heb absoluut niet inhoudelijk met de chauffeur gesproken over wat er gebeurd was. Mijn gesprekje met de chauffeur was niet anders dan even zijn stem horen, even contacten hebben.
2: 5 mensen kwamen om het leven. 40 inzittenden raakten gewond, van wie 3 ernstig. Een nachtmerrie.
4: Dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: De lichtgewonden zijn ondertussen teruggebracht naar Oostenrijk, waar ze hun vakantie doorbrachten.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is.
2: Alarmcentrale Eurocross gaat in gesprek met ze over hoe ze terug willen reizen naar Nederland.
6: Durf je nog in een bus te stappen? Kunnen wij ons voorstellen dat dat niet het geval is? Dan gaan we kijken naar alternatieven voor, zoals vluchten.
2: Vuurwerk op het veld, al is het maar 1 vuurpijl, dan wordt voortaan de voetbalwedstrijd gestaakt.
7: Nee, helemaal niks aankijken, ook niet stilleggen. Gewoon staken van de wedstrijd, iedereen weer naar huis.
2: Deze supporter is het er roerend mee eens.
8: 100% mee eens om meteen te staken, klaar. Ja. Om het ook eens een keer te afgelopen zijn, toch?
2: Maar er is ook kritiek. Je speelt de raddraaiers in de kaart. Die zijn er juist op uit om de wedstrijd stil te leggen.
9: Dus op het moment dat je ze nog makkelijker maakt om een wedstrijd gestaakt te krijgen, dan geef je de volste sleutels van het kippenhok.
2: 11 september 2001. Iedereen weet waar die was op die dag, 25 jaar geleden. De dag waarop de Twin Towers vielen en de wereld veranderde.
10: Ja, ik weet het nog, dat was de dag van gisteren eigenlijk. Ik weet maar waar ik was precies. In de kamer. En de moeder van mijn kind die belde mij van, jullie moeten de tv even aanzetten, want Amerika is aangevallen.

0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En de krant van morgen, Clemens Peters.
2: Drugsgebruik is steeds meer weggelegd voor de theoretisch opgeleide, heeft de Volkskrant ontdekt. En ze praten er ook steeds openlijker over. En er is een merkwaardige spagaat ontstaan. Het gebruik wordt steeds gewoner, terwijl de smokkel steeds harder wordt aangepakt.
1: De krant heeft op het Lowland Festival zijn voelsprieten uitgestoken en gesproken met vele moderne drugsgebruikers. Aan het eind van het artikel een verklarende woordenlijst met de meest voorkomende termen in de wereld van de drugs. Na lezing weet je precies wat een nakkie is en waarom een popper voor sommigen handig is als het op seks uitdraait en wanneer je veroordeeld bent tot het verrichten van een plafonddienst.
2: 15-jarigen lezen niet meer. En we leveren een hele generatie laaggeletterden af, waren de kreten deze week naar een alarmerende meting. NRC ging op onderzoek uit in de praktijk en ondervindt veel bevestiging van die ontlezing, maar ziet ook wel wat lichtpuntjes.
1: Dat veel pubers niet meer lezen, klopt. Want ze zijn veel te overprikkeld door de wereld die door algoritmen wordt beheerst en waarin een boek geen plaats meer heeft. Maar de krant vindt ook jongeren die lezen juist wel leuk vinden. Ik vind het heerlijk na een dag school met al die prikkels. Je hoeft eigenlijk helemaal niks. Gewoon alleen maar lezen.
2: Manfluencers beloven je rijkdom, succes en een aantrekkelijk lichaam. Daarvoor moet je wel hun leefregels opvolgen. De 22-jarige Mika Etema gehoorzaamde ze allemaal, maar de beloftes werden niet waargemaakt. Dus stapte hij uit de manosfeer. Maar dat kostte wel moeite, zegt hij in Trouw.
1: De vrouwen die in katzwijm zouden moeten vallen voor Mika bleken een fata morgana. In 2023 kreeg ik wel een relatie, maar dat werkte totaal niet. Zij en haar vriendengroep wilden vaak uitgaan, rookten wiet en gebruikten drugs. Binnen de manosfeer leerde ik zulke mensen te zien als degenerates. Lage kwaliteit mensen met een slechte invloed die je absoluut moest mijden.
2: Is AI een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid? Steeds meer experts waarschuwen daarvoor en dat zijn niet de minste. Wat is het gevaar, vraagt de Telegraaf zich af. En dat blijken zelfstandige AI-agenten te zijn die onafhankelijk kunnen opereren en alleen maar geïnteresseerd zijn in het doel en niet hoe dat doel bereikt wordt. En daar zit de angst.
1: AI-expert Jarno Duursma zegt: sommige scenario's zijn wel spannend, maar uitroeien gaat te ver. Je moet het een beetje zien alsof je je persoonlijke assistentrobot naar de binnenstad stuurt met de opdracht een winterjas te kopen. Onderweg slaat hij een autoruit in en haalt daar een jas uit. Het doel is bereikt, maar wel met schade.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Betty Wright, Clean Up Woman. De Houthi-rebellen in Jemen hebben de controle over een belangrijke zeestraat in de Rode Zee in handen gekregen. Met de inname van een belangrijke havenstad en een eiland in de nauwe doorgang van Bab el-Mandeb kan het voor de internationale scheepvaart nog moeilijker worden om olie vanuit de Golfstaten en Saoedi-Arabië te vervoeren. Grote vraag is nu wat de rebellen met de nieuw veroverde gebieden gaan doen. Marina de Recht is Jemen-deskundige en antropoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat kunnen die Houthis eigenlijk gaan doen na de inname van die nieuwe gebieden?
1: Ja, de grote angst is natuurlijk dat ze die zeestraat gaan sluiten of tol gaan heffen, net als in de straat van Hormuz gebeurt. Dat ze de hele grote invloed zullen uitoefenen op de zeevaart. En er gaat heel veel schepen gaan er door die straat, namelijk door de Rode Zee naar de Middellandse Zee, maar ook vanuit Saoedi-Arabië door die straat naar de Golf van Aden, Indische Oceaan. Het is gewoon een hele belangrijke.
0: Want ja, ze hebben al eerder schepen tegengehouden, toch?
1: Nou, ze hebben recent, bedoel je? Of langer?
0: Nou, met Israëlische schepen na 7 oktober.
1: Dus ze hebben eigenlijk niet alleen schepen tegengehouden, ze hebben schepen aangevallen toen de oorlog genocide in Gaza bezig was. En dat heeft enorm veel invloed gehad op de scheepvaart. Zij vuurden dan echt drones en raketten af. Op dit moment is dat niet aan de hand. Ja. Maar de bedoeling die zij zelf hebben, volgens hun zeggen, is dat Saoedische schepen tegen zullen worden gehouden en andere schepen kunnen gewoon doorvaren.
0: En waarom is dat specifiek nu weer opgeleid?
1: Dat is opgeleid omdat eigenlijk was er een bestand tussen Jemen en Saoedi-Arabië, tussen de Houthis en Saoedi-Arabië sinds voorjaar 2022. Dus al ruim 4 jaar lang is er eigenlijk niet hard gevochten tussen die partijen. Maar half juli is er een vliegtuig wat uit Teheran kwam, waarin een delegatie zat van een vertegenwoordiging van de Houthis die bij de uitvaart van Ali Khamenei waren geweest. Die kwam terug en eigenlijk heeft het regeringsleger met steun van Saoedi-Arabië dat vliegtuig belet te landen op het vliegveld van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. En daar zijn de Houthis heel erg boos over geworden. Die zeggen dat is een schending van het bestand. En eigenlijk hebben ze dat gepakt als een manier om ook weer op Saoedi-Arabisch grondgebied drones en missiles af te vuren. En dus in de Rode Zee Saoedische schepen aan te gaan vallen. Of eigenlijk nog niet eens aan te vallen, meer te beletten. Daar
0: de doorgang
1: door
0: te
1: varen.
0: Ja. De Houthis krijgen steun van Iran.
1: Ja.
0: Hoe groot is de invloed van Teheran op de rebellen?
1: Heel groot.
0: Ja.
1: Maar we moeten de Houthis niet zien als een puppet, zeg maar, die alleen maar doet wat de Iran wil. De Houthis zijn een beweging die al in de jaren 90 op zijn gekomen in Jemen. In de jaren 2000, zeker na 2011, aan macht hebben steeds meer macht hebben gekregen, militair heel sterk zijn geworden, in 2014 een groot deel van Jemen in handen hebben genomen. We noemen ze nu rebellen, maar eigenlijk zitten zij al meer dan 10 jaar stevig in het zadel in een groot deel van Jemen. En zij krijgen heel veel de laatste jaren, zeg maar laatste ruim tien jaar, heel veel militaire en technische steun van Iran. Dus Iran, ze zijn ook een deel van de as van verzet, zoals die wordt
0: genoemd. Maar het zijn geen marionetten.
1: Het zijn geen marionetten, precies, dat is een mooi woord. Het zijn zeker geen marionetten, maar het is wel zo dat het feit dat zij nu zo snel bijvoorbeeld deze Bab el-Mandeb hebben in kunnen nemen en dat gebied daaronder, dat heeft zeker te maken met wat er aan de hand is in de straat van Hormuz.
0: Want hoe zit dat dan?
1: Omdat nu zijn die twee zeestraten gesloten, of eigenlijk in handen van Iran. Jemenieten appten mij, Iran has now Bab el-Mandeb. Iran heeft niet Bab el-Mandeb, maar ze hebben wel een hele belangrijke bondgenoot, de Houthis, die Bab el-Mandeb af kunnen sluiten of daar tol kunnen gaan heffen.
0: Ja.
1: Wat ze maar willen.
0: Voor de Jemenieten is het opnieuw weer geweld, hè, waar ze mee te maken krijgen. Wat betekent dat voor de bevolking?
1: Voor de bevolking is het echt verschrikkelijk. Eigenlijk moet ik zeggen dat de Jemenitische bevolking, dat weten we ook al meer dan 10 jaar... Enorm lijden onder de oorlogssituatie. Wat ik aan het begin zei, is het de afgelopen 4 jaar wat rustiger geweest. Is er hoop geweest dat er een vredesakkoord gesloten zou worden tussen de Houthis en Saoedi-Arabië. En dus ook het Jemenitische regering, de regering. Er is een regering, maar die heeft eigenlijk heel weinig macht. En dit zet alles weer op het spel. Dat bestand is gewoon geschonden en wordt weer gevochten. Er zijn
0: komen weinig geen hulpgoederen binnen, hè?
1: Er komen al heel lang geen hulpgoederen binnen. Er zijn heel veel mensen weer op de vlucht geslagen. Ik las iets van 15.000 in die regio. Er zijn mensen gedood natuurlijk aan de kant van de vechtende partijen. Maar dit is een verschrikkelijke ontwikkeling voor de Jemenitische bevolking.
0: Het klinkt niet als iets wat zich snel laat oplossen. Hangt er toch een beetje misschien ooit vrede in de lucht?
1: Dat kunnen we alleen maar blijven hopen. Dit is nu ruim 10 jaar gaande. De internationale gemeenschap zou veel meer kunnen doen.
0: Ja.
1: De Houthis zijn vaak toch ook wel het hand boven het hoofd gehouden. Er wordt ook wel gezegd door Jemenieten, de internationale gemeenschap heeft liever de Houthis dan bijvoorbeeld moslimbroeders. Of zeg maar wat religieuzer. De Houthis zijn ook heel religieus, maar anders dan bijvoorbeeld andere religieuze partijen. Dus er is heel veel zorg en weinig hoop. Ik heb nu weinig hoop, maar we kunnen alleen maar hopen dat er toch een keerpunt komt. En ook dat de Houthis nu bijvoorbeeld niet die hele straat dicht zullen gooien, maar inderdaad doen wat ze zeggen.
0: We zullen het moeten afwachten, mevrouw de Recht. Dank u wel.
1: Ja.
0: Morgen brengen meer dan 250 gitaristen een ode aan John Mayer. En het is een initiatief van gitariste Ed Struilaert. Die is hier in de studio. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Met zijn gitaar op schoot. Hè?
2: Ja, ook dat nog.
0: Ja. Waarom die ode aan John Mayer?
2: Nou, ik ga vanaf eind deze maand een theatertour doen rondom John Mayer's plaat Continuum. Die bestaat dus morgen precies 20 jaar. Dus ik dacht, dat is een mooie kick-off om dat te gaan doen. En om te laten zien hoe belangrijk die plaat is geweest, dacht ik dat te gaan doen met zoveel mogelijk gitaristen.
0: Hoeveel zijn het er?
2: Nou, op dit moment zijn het er meer dan 250.
0: Zo.
2: Die zich hebben ingeschreven, ja.
0: En dat gaat zich morgen afspelen?
2: Ja, morgenochtend, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En wat gaan jullie dan spelen met z'n allen?
2: We gaan het liedje Waiting on the World to Change gaan we spelen. Ik dacht, weet je, dat nummer is een beetje een soort passief protestnummer. Kunnen we wachten tot de wereld verandert. Ik dacht, we zijn nu 20 jaar verder, beste John Mayer. Het is tijd om actie te ondernemen. We kunnen de wereld niet veranderen met 250 gitaristen, maar we kunnen misschien het plein voor beeld en geluid wel net even een uurtje mooier maken.
0: Want daar gaat het zich morgen afspelen.
2: Daar gaat het zich afspelen.
0: Buiten ook.
2: Ja, buiten. Ja, het is mooi weer morgen. Ja. Droog.
0: Wij krijgen alvast een voorproefje, want je gaat een nummer spelen van Mayer. Wat gaan we horen?
2: Ja, een liedje wat op Continuum staat. Wat mij betreft een van de mooiste liedjes op die plaat. Het heet Slow Dancing in a Burning Room.
0: Ga je gang.

0: Ed Struilaert hoorde u. Hij speelde Slow Dancing in the Burning Room van John Mayer. En ik wens je veel plezier morgen bij Beeld en Geluid. Ja, zo ging het gisteren maar liefst 25 minuten door. Een staande ovatie na de vertoning van de Israëlische documentaire NASA op het filmfestival van Venetië. Lieve Trio, een Belgisch filmjournalist van onder meer De Morgen en de VRT was er ook. Ja, Lieve, je was niet bij deze vertoning, maar wel bij de persvertoning. Werd daar ook zo uitvoerig geapplaudisseerd?
1: Daar werd wel bijzonder uitvoerig geapplaudisseerd voor een persvisie, laat ons zeggen. Dus de pers is meestal iets terughoudender als het gaat over applaus. Of zeker als het gaat over staande ovaties. Mm-hmm. De makers zitten dan natuurlijk ook niet in de zalen. Dat moet je er ook bij vertellen. Wij zien de film zonder dat de ploeg in de zaal zit. Daar werd ook geapplaudisseerd, wat toch wel aangeeft dat de pers zeer overtuigd is. Want het gebeurt ook heel vaak dat er films gewoon geen applaus krijgen. Dus,
0: En soms is het ook een wedstrijd in applaus, hè? Ja, 20 minuten, 25 minuten.
1: Zo wordt het inderdaad een beetje voorgesteld, wat ik persoonlijk een klein beetje idioot vind. Ja. Maar kijk, wie ben ik? Ja.
0: En terug naar deze documentaire. Wat is het voor film?
1: Het is inderdaad een documentaire die in het grootste geheim gedraaid is in Israël door Yuval Abraham en Rachel Zor, twee Israëlische documentairemakers en activisten, moet ik er ook bij zeggen, die 3 jaar dus hebben gewerkt aan een film over de militaire operatie in Gaza, zoals het in Israël wordt genoemd, de genocide zou je ook kunnen zeggen. De manier dus eigenlijk waarop de mensen in Gaza structureel en systematisch werden getarget met luchtbombardementen en vooral de manier waarop daar eigenlijk ook veel burgers bij werden omgebracht en bijna ook wel getarget. Want het punt van die film is de Hamas agenten of de Hamas-terroristen, die werden niet zomaar in een militair hoofdkwartier of zo getarget. Die werden in hun bed, in hun eigen thuis getarget. Dus ze werden gelokaliseerd door hun telefoons, wat op zich al enigszins een foutenmarge bevat toch wel, want daar werd ook AI voor ingezet. En dan werden daar dus 's nachts

0: bombardementen op ingezet, waarbij dan veel burgerslachtoffers zouden vallen. Daar werd een soort berekening van gemaakt op voorhand. Dan kon je op een map, op een computer klikken. Dan werd er aangeklikt dat gebouw, die verdieping, daar zullen 20 NASA bij vallen. NASA is een letterwoord. En dat letterwoord staat dus voor de hoeveelheid burgerslachtoffers die wellicht zullen vallen bij zo'n luchtaanval. Maar natuurlijk, je hoort ook meteen, Koen, als je zegt 20 NASA, dan zeg je niet 20 mannen, vrouwen, kinderen zullen sterven bij die aanval, dan zeg je, ja, er zal een beetje schade zijn.
1: Ja, en dat verhaal wordt verteld door Israëlische militairen en veiligheidsagenten, hè?
0: Klopt, inderdaad. Dus het is ook volledig anoniem. Dat is ook wel natuurlijk jammer in zekere zin, want dan kan je het makkelijker opzij schuiven als, ja, wie zijn die mensen eigenlijk? Maar het zijn dus wel degelijk 24 mensen uit de Israëlische inlichtingendiensten en uit het leger die mee hebben gewerkt, actief hebben meegewerkt of zelfs nog steeds meewerken aan die luchtaanvallen en nog andere aanvallen in Gaza, en die dus uit ervaring kunnen spreken en ons kunnen zeggen hoe het daar van binnenuit eraan toe gaat.
1: En ze komen onherkenbaar in beeld.
0: Inderdaad, ze zitten dus 's nachts in het duister op een dakterras in Tel Aviv. Tel Aviv is geen toevallige keuze, want daar zetelt het leger van Israël. Daar hebben ze hun hoofdzetel en van daaruit, van op afstand dus, worden die luchtaanvallen uitgevoerd dan op een scherm. Ja.
1: En hoe praten die mannen en vrouwen over hun acties?
0: Dat is heel moeilijk in te schatten. Aan de ene kant denk je, dat moeten toch mensen zijn met een bepaald schuldbesef, want ze zijn akkoord om over hun daden te spreken in een documentaire. Anderzijds heb je niet het gevoel dat die mensen heel erg gekweld worden. Sommigen wel, sommigen spreken wel een beetje over dat het hen niet helemaal goed zit wat ze daar doen of gedaan hebben. Maar ja, tegelijk heb je toch ook niet het gevoel dat ze het verschrikkelijk vinden of dat ze in zak en as zitten door wat ze hebben gedaan.
1: Ja, en de manier waarop ze erover praten, wat kun je daarover vertellen?
0: Het is afstandelijk, feitelijk, kil. Het geeft je koude rillingen, kan ik wel zeggen, omdat het zo systematisch is. Het is echt een systeem. En in die zin herinnert het soms aan andere periodes uit de geschiedenis waar ook mensen op industriële schaal werden uitgeroeid. En ja, die vergelijking maak ik niet zelf. Die wordt in de film zelf ook gemaakt door de agenten van de inlichtingendiensten. Die zeggen zelf, ten eerste zijn er enkele die zeggen het is een genocide. En er is ook één man die zegt, ik begrijp nu hoe de nazi's zijn geraakt waar ze zijn geëindigd. Vroeger snapte ik het niet, maar nu kan ik het mij wel iets bij inbeelden.
1: Wat niet zomaar is voor iemand die uit Israël komt, hè?
0: Nee, dat is inderdaad niet niks. Je ziet in de film bijvoorbeeld ook hoe daar in Tel Aviv regelmatig wordt stilgestaan bij de Holocaust. Hoe er is een enorm frappant beeld van de auto's op straat die allemaal stilstaan. Mensen die uit hun auto stappen, die een minuut stil te houden of een herinnering aan de Holocaust doen. En tegelijk dus op nauwelijks 60 kilometer van Tel Aviv gebeurt iets dat daar toch wel iets van weggeeft. Dat is zeer, zeer frappant.
1: Ja. En die documentaire is dus in het geheim gemaakt?
0: Ja, 3 jaar lang hebben ze daaraan gewerkt, in het grootste geheim, omdat natuurlijk de Israëlische staat wilt absoluut niet dat zoiets naar buiten komt. Die wilt niet dat er mensen van hun eigen diensten de geheimen gaan blootleggen, omdat ze natuurlijk zelf... Kijk, we hebben dit zien gebeuren, bijna live, op onze telefoons, op onze computers. We hebben het gezien, maar er werd altijd een draai aan gegeven. Het was omdat Hamas mensen als burgers als menselijk schild gebruikt. Het was omdat er een terrorist zich schuil hield in een school enzovoort. Er werd altijd een draai aan gegeven. Deze documentaire maakt het zeer moeilijk om dat allemaal nog te ontkennen. Dus natuurlijk waren de makers bang dat Israël hen zou tegenwerken en zou misschien zelfs straffen of opsluiten. Dus daarom hebben ze het in het grootste geheim gedaan. En is die film ook pas een week voordat het festival van Venetië van start ging, is die dan pas aan de selectie toegevoegd.
1: En is het ook echt zo'n indrukwekkende film, lieve?
0: Ja, dat vind ik absoluut wel. Ja. Vorig jaar hadden we in Venetië de film The Voice of Hindrajab. Ging ook over Gaza, maar ging over één specifiek geval. Eén meisje, een vreselijk verhaal natuurlijk. Heel emotioneel. Deze film gaat over een systeem. Dus op zich is het een film die killer is, die feitelijker is, die minder op de emotie werkt, maar toch door de schaal van de dingen, door de onmenselijkheid ervan en de ontmenselijking, ga je toch wel het maakt een hele, hele diepe indruk. En ik heb op het einde van de film toch een paar minuten nodig gehad om mezelf weer bij elkaar te rapen en verder te gaan met mijn dag. Ja, en dat is ook natuurlijk de bedoeling van zo'n film. Hè. Een impact maken, de internationale steun voor Israël daaraan, ja, die een beetje laten afbrokkelen, zodat dat het ook kan stoppen. Want dat is ook een punt dat de film maakt. Het is nog altijd gaande. Het is niet gedaan. Nee. Dus we moeten het stoppen. Daar gaat het over.
1: Ja, de makers waren eerder succesvol met een Oscar voor hun documentaire No Other Land.
0: Ja.
1: Is de kans groot dat dit op een gouden leeuw gaat uitdraaien?
0: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat je natuurlijk, ja, wat moet een jury met zo'n film? Kiezen ze voor een film die, net wat ik net zei, een impact kan maken, die belangrijk is, die vind ik toch ook wel heel goed gemaakt is, hoor. Niet alleen op een journalistiek gebied, maar die ook gewoon...
1: Goed in elkaar zit.
0: Goed in elkaar zit, met knappe beelden. Of ga je toch wel puur voor cinema gaan, voor iets dat ja, een grote filmische waarde heeft. Het is natuurlijk ook bijvoorbeeld soms een vergiftigd geschenk voor een film met zo'n politieke boodschap om die prijs te krijgen, want dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ze hebben hem die prijs gegeven vanwege de boodschap, het is eigenlijk niks waard. Maar ik denk toch wel dat hij een hele grote kans maakt om te winnen, omdat het gewoon zo'n goede film is. Ja.
1: En dat gaan we dan morgen ontdekken.
0: Correct. Morgenavond wordt die prijs uitgereikt.
1: Lieve Trio, Belgisch filmjournalist voor onder meer De Morgen en de VRT. Dankjewel voor je heldere uitleg.
0: Graag gedaan.
1: 11 landen die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen komen morgen samen in India voor de jaarlijkse BRICS Summit. In deze snel veranderende wereld staat er veel op het spel. India-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Carolien Stolten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, BRICS, welke landen zijn dat ook alweer? Waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, oorspronkelijk hebben we het over 4 landen. Brazilië, Rusland, India en China. En het was ooit eigenlijk alleen een economische beschrijving voor gewoon 4 grote opkomende economische machten. Maar dat is een groep geworden die zich gestaag heeft uitgebreid. Waar nu ook Iran, Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten...
1: Zuid-Afrika, hè?
2: Zuid-Afrika, Ethiopië, Indonesië. Een hele variëteit aan landen bij is gekomen.
1: En waarom werken ze samen?
2: Nou, oorspronkelijk was de bedoeling van de BRICS om toch echt de stem van het mondiale zuiden te zijn.
1: Ja.
2: Er was veel onvrede met, nou ja, toch de wat zij zagen als de westerse dominantie van grote internationale instituties zoals de VN, de IMF, de Wereldbank. En het idee achter de BRICS was, kunnen wij samen als opkomende machten een vuist maken om dat toch tot een iets gelijkwaardiger systeem om te vormen.
1: Er zijn ook deelnemende landen die elkaars bloed wel kunnen drinken. Iran en de Emiraten. Hoe gaat gastland India dat allemaal vreedzaam bij elkaar brengen?
2: Nou, deze summit, en daarom is het ook zo interessant, is echt wel een test van India's diplomatieke gewicht binnen de BRICS, maar ook gewoon in de wereld. Dit is niet de eerste summit in India dit jaar. Dus Modi heeft intussen ook een hoop ervaring in het balanceren van verschillende belangen. Maar iedereen kijkt wel naar vooral Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat is het op het moment door de Iran-oorlog ook het meest in het oog springende meningsverschil binnen de BRICS-groep.
1: En wat is het belangrijkste discussiepunt? Waar zal het vooral om draaien? Want met de huidige Iran-oorlog leiden vooral de hardgroeiende economieën in Azië onder die hoge olieprijzen. Is dat de kern?
2: Dat is zeker een agendapunt. Maar wat bij BRICS echt belangrijk blijft, is het idee van hoe kunnen we onze economieën steunen in de wereld en ook hoe kunnen we recht doen aan veranderende geopolitieke verhoudingen wat dat betreft. De BRICS hebben zelfs geprobeerd in een poging om gewoon met z'n allen minder afhankelijk te worden van de dollar een eigen munteenheid op te richten. Mm-hmm. Nou, dat plan hebben ze laten varen, maar heel hoog op de agenda staat hier wel het faciliteren vooral van internationaal betalingsverkeer. Dus hoe kunnen ze in hun eigen nationale munteenheid toch makkelijker ook digitaal betaalverkeer faciliteren. Ze willen een gemeenschappelijk fonds voor start-ups stichten. En juist om ook de sectoren die nu belangrijk zijn, toenemende digitale wereld, dat echt ook samen te faciliteren.
1: Iran wil natuurlijk ook dat er een hard oordeel wordt uitgesproken over de Iran-oorlog. Gaat dat gebeuren?
2: Die kans is niet zo groot. Dit heeft alles te maken. India is dus op dit moment voorzitter van de BRICS. Daarom is de summit ook in Delhi. En India's voorzitterschap is echt gekenmerkt, net als India's buitenlands beleid in bredere zin, door multilateralisme en multi-alignment. Dus vrienden zijn met zoveel mogelijk machten. En als er iets is wat India als voorzitter op deze top eigenlijk niet wil, is dat er nu een heel duidelijk anti-Amerikaans, anti-Westers geluid uit de BRICS komt.
1: Omdat zij zelf ook te kamp hebben met hoge importtarieven en zo van Trump.
2: Trump heeft India ook met 25% om de oren geslagen, inderdaad, eerder dit jaar. Maar daarnaast is er een India-VS handelsdeal in de maak. Is India ook nog steeds economisch toch... Nou, niet afhankelijk van de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten zijn zeker wel belangrijk voor de Indiase economie.
1: Dus een veroordeling over van die oorlog zit er niet in. Waar zouden ze er wel over eens kunnen worden, denkt u, die 11 landen?
2: Nou, er is genoeg in economische zin waar ze zeker over door één deur kunnen. Zelfs de landen die op andere politieke fronten op dit moment hele grote verschillen hebben. Die liggen vooral op economisch vlak. Ze kunnen zeker overeenstemming bereiken over het soort hervormingen dat ze zouden willen zien van de VN, van met name de VN-veiligheidsraad. Dat is een teerpunt binnen de BRICS-landen, de IMF en de Wereldbank. Daar verwacht ik ook zeker wel wat vooruitgang te zien, wat consensus, ook op het gebied van klimaatverandering, investering in de energietransitie, wordt op dit moment ook is veel in beweging daar. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar die enorme politieke verschillen op dit moment en de kans is niet heel groot dat die overbrugd raken.
1: Wat een interessant gegeven is deze keer, dat ook de Chinese president Xi er voor het eerst sinds 7 jaar bij is, hè, dat hij India bezoekt.
2: Ja.
1: Maar dat zijn toch rivalen, India en China?
2: Nou, sterker nog, ze hebben in 2020, toch niet zo lang geleden, zelfs nog een kortdurende grensoorlog uitgevochten. Als het over India en China gaat, dan praten veel politicologen over, nou ja, dus niet vreedzame coexistentie, maar gewapende coexistentie. Er is wel een flinke dooi gaande. En het idee of de verwachting is dat nu Xi echt fysiek naar Delhi gaat en waarschijnlijk ook een bilaterale ontmoeting met Modi gaat hebben, dat die dooi wel doorzet. En dat is heel belangrijk, want voor het eerst dit jaar, echt 2026, is China Amerika voorbijgestreefd als belangrijkste handelspartner van India. Dus het volume aan import en export trouwens is aan het groeien tussen India en China.
1: Wat zou Rusland vinden van die toenadering tussen China en India?
2: Nou, Rusland is zelf ook in toenemende mate afhankelijk van China. En India en Rusland hebben traditioneel een enorm goede relatie. India is ook lang afhankelijk geweest van Rusland in militaire zin. Juist omdat de dingen die ze nodig hadden daarvoor niet uit China konden betrekken. Maar Rusland is op meerdere fronten, niet alleen door de sancties, maar is gewoon een moeilijke partner op dit moment. En het is gevaarlijk om van Rusland afhankelijk te zijn. Het is ook gevaarlijk op dit moment om van Amerika afhankelijk te zijn. Hè, want het Trump-beleid is toch wat grillig geweest. Dus daardoor is het wel heel logisch om ook meer toenadering te zoeken tot China.
1: Als China en India elkaar inderdaad meer gaan opzoeken en een verbond met elkaar zouden sluiten, wat zou dat voor de rest van de wereld kunnen betekenen?
2: Nou, er moet op dit moment nog wel veel gebeuren voordat het zover is. Ja. In eerste instantie is stap 1 is wat van de restricties die de afgelopen jaren zijn opgeworpen, ook na die grensoorlog van 2020, om die een beetje te laten gaan. India heeft heel veel beperkingen opgelegd aan bedrijven, ook om tussen India en China gezamenlijke ventures op te starten. Er is heel veel aan technologische obstakels ook in de weg gelegd. Het is qua vluchten, qua visa, zelfs moeilijk. Gewoon het verkeer tussen landen is heel moeilijk geweest. Dat moet eerst worden glad getrokken. Het lijkt er ook op dat daar stappen in gezet gaan worden dit weekend. Als India en China de handen ineens slaan, dan is dat potentieel natuurlijk een machtig blok. Maar daar zijn we nog lang niet.
1: Dat ziet u nog niet zo snel gebeuren.
2: Nee.
1: Dank voor uw toelichting, India-onderzoek Carolien Stolten.

0: Patrice, Good Vibrations. Ja, het is een beetje de jaarlijkse hoogmis van het politieke cabaret. Zo staat het Prinsjescabaret in elk geval bekend. Dat traditiegetrouw in aanloop naar Prinsjesdag in Den Haag wordt opgevoerd door Patrick Nedekoorn, die aan de lijn hangt, en Sanne Wallis de Vries, die hier in de studio zit. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Ja, Patrick, goedenavond. Morgen is de première in Theater Diligentia aan het Lange Voorhout in Den Haag. Voor de hoeveelste keer doe je dit?
2: Ja, ik was een beetje aan het rekenen. Volgens mij ben ik er al van de 14 keer 10 keer bij geweest, maar de laatste 5 jaar al echt als ambassadeur, dus als kartrekker samen met Sanne.
0: En Prinsjescabaret, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, het is een avond met meerdere cabaretiers altijd. Dat maakt het voor ons ook heel leuk om te doen, om het samen voor te bereiden. En we blikken terug op het afgelopen politieke jaar. Wat is er opgevallen? Er zijn fragmenten die we hebben. We maken liedjes over wat er gebeurd is. En Sanne zegt altijd heel terecht, we blikken ook een beetje vooruit.
0: Ja, zeg je dat altijd? Sam?
1: Ja, omdat Patrick het dan niet zegt, zeg ik dat er toch maar even bij. Ja. Dat kunnen we een beetje verwachten. Waar gaan we vanuit? Ook een beetje om mensen erbij te houden. Kom volgend jaar weer.
0: Ja. Het is een beetje een oudejaarsconferentie voor het politieke jaar, hè, min of
1: meer. Een soort van, ja. En dan, het was heel Haags, maar het wordt nu steeds landelijker bekend.
0: Aan materiaal, geen gebrek natuurlijk. Het kabinet Schoof is gevallen, Jette is opgekomen.
1: Ja.
0: Is dat automatisch materiaal voor een leuke grap?
1: Nou, waar ik heel blij om ben, is dat Patrick altijd de terugblik doet. En die heeft dan. Patrick is heel erg van de beelden. Dus die heeft altijd hele fijne dingen nog. Dat je de terugblik ziet met Patrick. Die laat dat dan allemaal zien. We hebben een groot scherm hangen.
0: Met AI ook, denk ik dan wel, hè, Patrick?
2: Ja, dat valt in zekere zin mee. Ik heb één plaatje, dat klopt, heb ik bewerkt. Maar dat zeg ik er wel bij. Omdat ik wel wil dat het publiek weet dat de rest wel allemaal waar is. En vaak is de realiteit in Den Haag absurder dan je bij AI kan bedenken.
1: Ja.
0: En Sanne, jij zei, Patrick doet veel beeld en jij doet andere dingen.
1: Nou, ik heb gewoon een andere insteek, omdat ik niet. Ik ben echt zo'n enorm theatermaker van mezelf, dat ik helemaal niet daarvan uitga dat ik op beelden moet letten, eigenlijk door het hele jaar heen. En ik ben vaak meer bezig met wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat volgen we nu? Want ik heb dan ook. We hebben ook altijd een beetje conflict, Patrick en ik. Dat zetten we altijd een beetje expres op scherp. En dit jaar is dat toch wel, dat beeldvorming is wint het van de feiten eigenlijk de hele tijd. En politici handelen daarnaar. En ik verwijt Patrick dit jaar enigszins dat hij toch ook de boel de hele tijd maar volgt en dan met grapjes becommentarieert, maar daarmee wel de angel haalt uit het feit dat ik denk, ja, wij hobbelen ook gewoon achter die beeldvorming aan, als narren, zeg maar.
0: Het lijkt me wel heel lastig om een voorstelling die je maar 5 keer speelt, en daar ben je toch heel lang mee bezig voordat die er is, of niet?
1: Ja, redelijk, maar het is ook heel leuk werk, toch, Patrick?
2: Nou ja, je hebt net wel verteld waarom jij in de studio zit en ik ergens anders, omdat we toch ook wel veel conflicten hebben. Nee, het is een feest, Koen. Kijk, het is veel en veel te veel werk. Zeker ook omdat we maken echt een hele voorstelling. Het is niet zo dat mensen halfaffe dingen zien.
1: Nee.
2: Maar het is ook echt heel eervol om voor publiek dat heel erg geïnteresseerd is. Er komen politici kijken, er komen ambtenaren kijken. Mensen die echt betrokken zijn om daarvoor op te mogen treden.
1: Mm-hmm.
2: Dus we steken er veel tijd in en we genieten er gewoon enorm van.
1: Ja, klopt.
0: Het is toch een beetje het Wim Kan gevoel, zullen we maar zeggen.
2: Ja, weet je wel. Ja, en we proberen ook te laten zien dat. Het is ook het jaar over samenwerken en niet samenwerken, natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar dat wij het wel kunnen.
0: Maar er was genoeg in dit jaar waarmee jullie uit de voeten kunnen staan.
1: Er was heel veel in dit jaar. Er zijn campagne, verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen.
0: Maar dat zijn vaak nogal kleurloze gebeurtenissen. Hoe maak je daar een leuk cabaret van?
1: Ja, dat is een vraag. Dan moet je een mooie documentaire maken over hoe we dit doen. Vind ik het wel wat voor jou trouwens.
0: Nou,
1: een uitnodiging.
0: Weet,
1: ja,
0: weet, ja,
1: volgend jaar loopt mee. Ja. Maar je plukt er ook dingen uit. Dus ik heb me nu bijvoorbeeld gericht op een bepaald soort vrouw in de politiek heden ten dagen, die ik niet echt herken als zodanig. Zeker in een tijd waarin Dolly Parton en Gloria Steinem ons zijn ontvallen. En daar staan deze vrouwen zo'n beetje 180 graden tegenover qua hoe ze zich opstellen. En dan vraag ik mij bijvoorbeeld af, dus dat heb ik er dan uitgetild dit jaar als thema, waar vragen die vrouwen nou toch eigenlijk om? Wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen?
0: En wat voor soort vrouwen moet ik dan aan denken?
1: Nou, een beetje aan de rechterkant. Mona Keizer, flirtend met extreem rechts of totaal extreem rechts, zoals Lodewijk de Vos. Huh? En ik verbaas mij al jaren over Jezielgus, wat zij nou eigenlijk aan het doen is. En dat is wel een hele cabareteske insteek. Want als ik serieus met je zou praten, zou ik er veel genuanceerder over praten. Maar je moet wat in het cabaret. Dus ik heb die drie vrouwen gekozen. En daar heb ik een lied voor gemaakt. Omdat ik denk dat zij om billenkoek vragen.
0: Een lied gemaakt?
1: Ja, een SM-lied.
0: Kunnen wij daar iets van meekrijgen al?
1: Nou, ik kan wel een stukje
0: zingen. A cappella?
1: Ik heb gekozen voor... Ik kies altijd bekende melodieën en ik laat de tekst zien. Dus mensen mogen meezingen. Ik wil wel een stukje a cappella doen.
0: Nou, leuk.
1: Ik heb mijn muzikanten niet bij, maar dat zijn Wouter Plantijd en Dionie Breukers. Mm-hmm. Zeer talentvol. En zonder hun slaat het eigenlijk nergens op. Dus als je de melodie herkent van Billy Preston, It Will Come In Time, mag je meezingen. Daar gaat-ie. Kijk nou wie daar is, het is Mona Solo. Nederlands eerste paling populist. Glibberend van CDA naar YOLO. Haar katholiek geweten uitgewist. Tot aan de enkel zwikkend in eng rechts gedweep. Het is tijd voor het recht. Het is tijd voor de zweep. De zweep.
0: Ja, dat klinkt toch hartstikke goed.
1: Dankjewel. Ja. Nou, en zo heb ik nog twee coupletjes. En aan het eind mag iedereen la la la la la la la. En dan hebben we toch ze even besproken.
0: En Patrick, waar heb jij je op toegelegd?
2: Ga ik je zeggen. Ik wil alleen nog even zeggen dat ook Teun van der Elzen meedoet, cabaretier.
0: Ja,
2: en dat
0: we want ook jullie hebben altijd een gastcabaretier.
2: Altijd een gastcabaretier.
1: En altijd iemand die we interviewen. Precies. Op beeld.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: En dat is dit keer Kees Boman geworden. Die 40 jaar natuurlijk bij Nieuwsweekend gestopt is. Dus heel, zegt,
1: oh, trouwens Patrick, wat ik heb gedacht. Ja. Wij moeten nog wel even die interviews. Dat is natuurlijk wel leuk voor het land. Die dus dit moet missen omdat het uitverkocht is al. Maar kunnen we best een keer op YouTube zetten.
2: Ja, hè,
1: want we
2: idee.
1: Hebben Leo Lucas ooit geïnterviewd. Henry Bontebal, Ed Nijpels vorig jaar. En nu Kees Boman.
2: Ja. Ja, Bontebal was niet echt een interview. Dat was meer een soort adoratie van jou.
1: Houd toch maar goed, op, Patrick. Je bent gewoon jaloers.
2: Maar Koen, ik heb het erover dat het Binnenhof dit jaar af zou zijn. Maar dat die renovatie niet lukt. En dat is toch echt een heel erg groot symbool voor hoe samenwerken niet lukt. Pluis met het publiek ook die brochure over een bereid je voor op een noodsituatie. Ah. Die loop ik door. En wat helemaal geweldig is, daar is een website bij. Denkvooruit.nl. En daar staan vragen van mensen over de eventuele noodsituatie. En dat is heerlijk. Dus dat zijn vragen als, wat heb ik aan mijn noodpakket als ik niet thuis ben? Hoe kan ik een noodpakket printen als ik geen printer heb? En mijn lievelings is, want het gaat over noodsituaties van 72 uur. Mijn lievelings is, als er een noodsituatie is, wordt mijn AOW dan nog wel gestort? Nou ja, dat soort vragen, die loop ik dan
0: terecht. Met allemaal bezig houden. Ja.
2: Juist, precies.
0: Ja. Beeldvorming is ook een thema in de voorstelling. Hè? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld... dat niet alleen mensen beelden kunnen manipuleren en zo de kiezer kunnen manipuleren, maar dat het geen nieuws is. En het grappige is dat ik laatst hoorde ik dat Tim Hofman eventjes zeggen toen het over ongehoord nieuws ging, ongehoord Nederland bij Jinek. Toen noemde hij het Overtonvenster. En dat is een te lang verhaal. Dat probeer ik morgen allemaal uit te leggen in de voorstelling. Maar dat is iets wat met name extreem rechts gebruikt om te volgen. Om bij een groot publiek ideeën normaal te laten worden. En dat is iets waar eigenlijk iedereen zo'n beetje achteraan hobbelt en niemand een goed antwoord op heeft. En links Nederland tot nu toe al helemaal niet. Wat mij een doorn in het oog is.
0: Mensen steeds meer zelf aan mee gaan doen.
1: Ja, nou ja, wat je kan daardoor steeds verder opschuiven. Daarom heet het venster. Je kan het venster steeds maar opschuiven naar mensen radicale ideeën normaal te laten vinden. Dat is geen nieuws, maar dat is wel iets wat gelukkig waar steeds meer mensen achterkomen. En wat steeds wint van de feiten. Dus ik hoop altijd maar als mensen de feiten op een rij hebben en cijfers, dat gaat winnen. Maar dat is heel moeilijk.
0: Ja, Patrick, ik vraag me dan wel af, hè, want wat jullie erover vertellen, dat klinkt allemaal ontzettend leuk en bijzonder. Mm. Maar het zijn maar 5 voorstellingen, dus de meeste mensen gaan dit helemaal niet zien. Nee. Waarom wordt dit niet uitgezonden op televisie?
1: Patrick?
2: Ja, dit is een jaarlijks terugkomende discussie. Er zijn ook al veel mensen van omroepen komen kijken. Juist omdat het een kort project is en die voorbereiding dus niet geweldig is, tv vraagt eigenlijk echt iets anders. En juist die intimiteit dat je met elkaar bent op dat moment, die maakt het geweldig. Wat we wel doen, en ik zal ook beloven dat dit jaar misschien iets meer te doen is, dat we na afloop fragmentjes online zullen plaatsen. Want het is namelijk wel elke keer echt te gek en gewoon helemaal op de actualiteit geschreven.
0: Gaat er dan ook iets van intimiteit af als je het nu zou uitzenden? Nu heb je toch iets van...
1: Nou, als je Prinsjesdag zou afsluiten na alles wat iedereen de hele dag op tv heeft gezien en de analyses daarna en de nagesprekken en je doet een half uurtje de best of van wat wij doen, denk ik dat het echt ideaal zou zijn. Alleen moeten wij natuurlijk inderdaad in de voorbereidingen bij het spelen moeten televisie niet gaan prevaleren. Je moet wel de theatervoorstelling laten zijn.
0: Maar dan is het toch nog wel een hele ingewikkelde klus om dat helemaal geolied.
2: Ja, registraties van cabaret zijn altijd gewoon heel complex. Dus het vraagt best wel veel ingrepen die eigenlijk ervoor zorgen dat de voorbereiding daar.
0: En cabaretiers zeggen ook altijd van, er gaat 40% af, hè, van wat het in de zaal is. Als je het op televisie uitzendt.
1: Nou, ik weet niet of dat in dit geval zou zijn, hoor.
0: Nee?
1: Ik denk er misschien te makkelijk over. Maar ik vind het echt jammer dat het niet op tv komt. Ja. Dus zeker als jij volgend jaar die docu gaat maken, kan je meteen erachteraan.
0: Maar dan is het al op tv ook.
1: Ja, ja toch? Zeg je wat. Ja. Ja.
0: Maar waar verheug jij je het meest op morgen?
1: Nou, eigenlijk ja, ik wil hem niet in de wielen fietsen, want misschien heeft hij het toch te druk. Maar hij heeft wel beloofd te komen met zijn vrouw dat Henry Bontebal komt kijken morgenavond.
0: Oh ja?
1: Ja, daar ben ik echt zenuwachtig.
0: En zit hij dan gewoon als publiek in de zaal of ga je ook wel hem aanspreken?
1: Nee, hij zit als publiek in de zaal en hij is mijn gast. En ik ga natuurlijk, hij wordt wel besproken op het podium, maar niet heel uitvoerig.
0: Nou, ik vind het heel erg jammer dat ik het niet kan zien. Maar ik hoop dat ik dan het volgend jaar misschien een keer kan bekijken.
1: Hoezo kan je het niet zien? Ben je
0: nou, dat ik het is toch uitverkocht?
1: Nee, maar jij mag er wel in. Echt waar? Zet jou bij de techniek gewoon.
0: Nou, wie weet.
2: Ben Henry op schoot.
0: In elk geval was het heel erg leuk om met jullie te praten. Ik wens jullie ook veel plezier de komende dagen bij Prinses Cabaret. 5 keer, hè?
1: Ja.
0: Heel goed. Patrick Nedekoorn en Sanne Wallis-Vries, dank jullie wel allebei. En ja, dit was ook het oog voor vanavond. En na 12 uur kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. En dan praat Ellen Dekwits met beeldhouwer Najess Mohammadi. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan presenteert Eshuet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
1: De publieke tribune, morgenmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
9: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren, is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. 4 vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
11: De Nacht van Gelderland.

0: plannen voor dit weekend? Wat Radio Gelderland betreft ga jij op onze kosten naar het theater. Wekelijks geven wij 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Muzes Arnhem. Meld je aan via radiogelderland.nl.
1: En krijg je dat nou zomaar?
0: Nou, het enige wat wij terugvragen is dat jij ons op de radio vertelt hoe het was.
1: Wel eerlijk zijn dan, hè?
0: Dus een avondje uit in ruil voor een recensie. Dus radiogelderland.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats de